Ik heb het echt gezien. Nee, ik heb geen trek. Ik blijf niet gek dat ik iemand straks nog mis.

0: Ik ben José uit Alkmaar.
1: Ik ben Pieter uit Kastrikum.
2: Ik ben Hanneke en ik kom uit Slodorp.
3: Mijn naam is Joop en ik kom uit Amstelveen.
4: Ik ben Jeremy en ik kom uit Zaandam.
5: Ik ben Michaela en ik kom uit Egmond aan Zee.
6: Thuis in heel Noord-Holland.
7: Het is 3:00.
8: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. De politie heeft afgelopen avond een protest tegen asielopvang in Loosdrecht beëindigd. Daarbij is ook een waterkanon ingezet. 4 mensen zijn opgepakt. In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een opvanglocatie. De demonstranten stonden dit keer niet bij de opvang zelf, maar een eind verderop. In de loop van de avond werd de sfeer grimmig. De gemeente had maatregelen genomen omdat een protest dinsdag uit de hand liep. Tot zaterdag worden auto's gecontroleerd en is samenscholing verboden. Israël verwoestte sinds het bestand 1000 woningen in Libanon. Dat zeggen de Libanese autoriteiten. Het hoofd van de Nationale Raad voor Wetenschappelijk Onderzoek zegt dat er ruim 5000 huizen zijn verwoest. En nog eens ruim 5000 huizen zijn beschadigd geraakt. Sinds april geldt er een bestand tussen Israël en Libanon, maar in de praktijk gaat de oorlog door. Het is nog altijd onduidelijk wie er gistermiddag geschoten heeft in de Senaat van de Filipijnen. Voorafgaand aan het verhoor van senator Ronald de la Rosa werden tientallen schoten gehoord. Volgens persbureau AP zou zijn geprobeerd om de senator te arresteren, maar de Filipijnse president Marcos ontkent dat. De la Rosa wordt gezocht door het internationaal strafhof vanwege zijn rol bij de gewelddadige strijd tegen drugs. President Marcos zegt tot de bodem uit te zoeken wie er geschoten heeft in de Filipijnse senaat. In de buurt van Brussel is gistermiddag een boom op een trein gevallen. Geen van de inzittenden raakte gewond. Omdat ook de bovenleiding was beschadigd, moest de elektriciteit worden afgesloten. De treinverkeer lag stil. Het weer, buien, soms met hagel en onweer. Tussendoor zijn er ook opklaringen en het koelt af naar 4 tot 8 graden. Hemelvaartsdag begint wisselvallig, maar in de middag wordt het droger en breekt de zon ook door. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS-journaal.
7: Non-stop muziek.
9: De NH Muziek Mix.

0: Ik ben Aria uit Hoofddorp.
1: Ik ben Dennis van den Horren uit Zandvoort.
2: Ik ben Ad uit Hoofddorp.
3: Ik ben Alice en ik woon in Zaandijk.
4: Ik ben Ravi en ik kom uit Hilversum.
5: Ik ben Ivana uit Medemblik. Thuis in heel Noord-Holland.
6: Het is 4:00.
7: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. De politie heeft afgelopen avond een protest tegen asielopvang in Loosdrecht beëindigd. Daarbij is ook een waterkanon ingezet. 4 mensen zijn opgepakt. In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een opvanglocatie. De demonstranten stonden dit keer niet bij de opvang zelf, maar een eind verderop. In de loop van de avond werd de sfeer grimmig. De gemeente had maatregelen genomen omdat een protest dinsdag nog uit de hand liep. Tot zaterdag worden auto's gecontroleerd en is samenscholing verboden. De Amerikaanse Senaat is akkoord met de benoeming van Kevin Warsh als nieuwe baas van de centrale bank. De termijn van de huidige voorzitter, Jerome Powell, loopt morgen af. Alle Republikeinse senatoren stemden voor, net als 1 Democratische senator. Volgens persbureau Bloomberg is het daarmee de krapste meerderheid ooit voor de benoeming van een voorzitter van de centrale bank. Warsh werd 1 januari door president Trump naar voren geschoven. Het gebeurde na aanhoudende aanvallen van Trump op Powell. De bemoeienis ligt gevoelig omdat de Amerikaanse centrale bank onafhankelijk opereert. Autoriteiten in Libanon zeggen dat Israël duizenden huizen heeft verwoest sinds het bestand inging in april. Zo gaan om ruim 5000 huizen die verwoest zijn en nog eens ruim 5000 beschadigde huizen. Israël houdt het zuiden van Libanon bezet en blaast daar dagelijks huizen op. En andersom voert Hezbollah aanvallen uit op Israël. Streamingsdienst Netflix komt met een abonnement waarbij je reclames te zien krijgt. Je betaalt dan wel minder geld per maand. Concurrenten zoals Videoland hadden al een optie voor zo'n reclameabonnement. Het is nog niet bekend hoeveel je per maand moet betalen aan Netflix voor een abonnement met advertenties. Het weer, Hemelvaartsdag, begint wisselvallig met in het hele land kans op buien. Maar in de middag wordt het droger en breekt de zon door. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Non-stop muziek.
8: De NH Muziek.

0: Ik ben Gabrielle en ik kom uit Laren.
1: Ik ben Nicky uit Amstelveen.
2: Ik ben Ingrid uit Assendelft.
3: Ik ben Michiel en ik kom uit Averhoorn.
4: Ik ben Bart en ik kom uit Hoogkaspel.
5: Thuis in heel Noord-Holland.
6: Het is 5:00.
7: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De politie heeft afgelopen avond een protest tegen asielopvang in Loosdrecht beëindigd. Daarbij is ook een waterkanon ingezet. 4 mensen zijn opgepakt. In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een opvanglocatie. De demonstranten stonden dit keer niet bij de opvang zelf, maar een eind verderop. In de loop van de avond werd de sfeer grimmig. De gemeente had maatregelen genomen omdat een protest dinsdag nog uit de hand liep. Tot zaterdag worden auto's gecontroleerd en is samenscholing verboden. Bij aanvallen van Rusland op Oekraïne zijn zeker 6 burgers om het leven gekomen en 37 mensen gewond geraakt. Dat meldt de Britse omroep BBC. Volgens de Oekraïnse president Zelensky hebben de Russen 800 drones afgevuurd en waren het de langste en meest grootschalige aanvallen op zijn land. Ze waren vooral gericht op spoorlijnen. Nou kwamen gebieden onder vuur te liggen die grenzen aan de NAVO-landen Polen en Slowakije. Polen stuurde daarom straaljagers de lucht in, maar het luchtruim werd uiteindelijk niet geschonden. Slowakije sloot tot nader orde alle grensovergangen met Oekraïne. Autoriteiten in Libanon zeggen dat Israël duizenden huizen heeft verwoest sinds het begin van het bestand in april. Zo gaan om ruim 5000 huizen die verwoest zijn en nog eens ruim 5000 beschadigde huizen. Israël houdt het zuiden van Libanon bezet en blaast daar dagelijks huizen op. En andersom voert Hezbollah aanvallen uit op Israël. In de haven van Bordeaux zitten 1700 mensen vast op een Brits cruiseschip. Aan boord zijn zeker 50 mensen die ziek zijn geworden en 1 man is overleden. Waarschijnlijk zijn ze ziek geworden door het norovirus. Er is geen verband met het Hanta-virus dat uitbrak op een ander cruiseschip. Het weer, Hemelvaartsdag, begint wisselvallig met in het hele land kans op buien. Maar in de middag wordt het droger en breekt de zon door. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Non-stop muziek.
8: De NH Muziekmix. NH.

0: Ik ben Jan uit Egmond aan Zee.
1: Hi, ik ben Jennifer en ik kom uit Hoofddorp.
2: Ik ben Michael uit Amsterdam.
3: Ik ben Rachel en ik woon met heel veel plezier in Hilversum.
4: Ik ben Jonathan uit Haarlem. Thuis in heel
5: Het is 6:00.
6: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Loosdrecht zijn 4 mensen aangehouden bij een protest tegen het opvangen van asielzoekers. Relschoppers gooiden met vuurwerk naar de politie, waarop een waterkanon werd ingezet. Dinsdagavond was een protest tegen de opvang ook al uit de hand gelopen. Tot zaterdag geldt een noodverordening in Loosdrecht. Asielminister Van den Brink gaat in op de oproep van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Die riepen op tot een spoedoverleg met het kabinet over de asielrellen. De VNG heeft het onder meer over vormen van terreur. Gemeenten die op verzoek van het kabinet verantwoordelijkheid nemen worden geconfronteerd met geweld en intimidatie, zegt de koepelorganisatie. Die zegt ook dat gemeenten tegen hun grenzen aanlopen. Cuba zit volledig zonder diesel en stookolie. Dat heeft de minister van Energie en Mijnbouw op de staatstelevisie gezegd. Cuba heeft te maken met grote brandstoftekorten sinds de VS olieleveringen aan het land stopzette. Zo wil president Trump het land onder druk zetten om hervormingen door te voeren. Autoriteiten in Libanon zeggen dat Israël duizenden woningen heeft verwoest sinds het bestand inging in april. Zo gaan om ruim 5000 huizen die verwoest zijn en nog eens ruim 5000 beschadigde huizen. Israël houdt het zuiden van Libanon bezet en blaast daar dagelijks huizen op. En andersom voert Hezbollah aanvallen uit op Israël. Streamingsdienst Netflix komt in Nederland met een abonnement waarbij je reclames te zien krijgt. Je betaalt dan wel minder geld per maand. Concurrenten zoals Videoland hadden al een optie voor zo'n reclameabonnement. Het is nog niet bekend hoeveel je per maand moet betalen aan Netflix voor een abonnement met advertenties. Het weer, Hemelvaartsdag, begint wisselvallig met in het hele land kans op buien. Maar in de middag wordt het droger en breekt de zon door. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Non-stop muziek.
7: De NH Muziek Mix.

0: Mijn naam is Loes en ik kom uit Haarlem.
1: Ik ben Nicky uit Amstelveen.
2: Ik ben Nanda en ik kom uit Monnikendam.
3: Ik ben Sadu uit Amsterdam.
4: Ik ben Monika. Ik woon hier in Hoofddorp. Thuis in heel
5: Het is 7 uur.
6: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De politie heeft gisteravond een protest tegen asielopvang in Loosdrecht beëindigd. Daarbij is ook een waterkanon ingezet. 4 mensen zijn opgepakt. In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een opvanglocatie. Toen de sfeer gisteravond omsloeg, waarschuwde de politie iedereen om te vertrekken.
7: Wij gaan honden inzetten. U gaat geslagen worden met een wapenstok. En wij gaan pepperspray gebruiken.
6: Dinsdagavond liep een protest in Loosdrecht ook al uit de hand. Toen werd er brand gesticht. Daarom heeft de gemeente zware maatregelen ingevoerd. Auto's worden gecontroleerd en samenscholing is verboden. Israël heeft in bijna een maand tijd in Libanon duizenden woningen verwoest. Dat zeggen de Libanese autoriteiten. Nog eens ruim 5000 huizen raakten beschadigd. Sinds half april geldt er een bestand tussen Israël en Libanon, maar in de praktijk gaat de oorlog door. Israël houdt het zuiden van Libanon bezet en blaast daar dagelijks huizen en infrastructuur op. Gisteren werden nog 12 mensen gedood bij Israëlische aanvallen. Kevin Warsh wordt de nieuwe voorzitter van de Amerikaanse Centrale Bank. De Senaat heeft daarmee ingestemd. Warsh volgt Jerome Powell op. President Trump had veel kritiek op Powell omdat hij weigerde om de rente te verlagen. Trump zelf schoof Warsh naar voren. Premier Jette is inmiddels aangekomen op Curaçao. Het is vandaag de laatste dag van zijn bezoek aan het Caribisch deel van het Koninkrijk. Anderhalve dag geleden kwam Jette in het ziekenhuis terecht nadat hij bij Bonaire in zee had gezwommen. Aan politiek verslaggever Jorn Kompeer vertelt Jette wat er gebeurde.
8: Ik heb een enorm heftige allergische reactie gekregen. Ik moest daardoor een paar uur aan een infuus met wat injecties om weer er bovenop te komen. Maar gelukkig, toen ik eenmaal het ziekenhuis uit was, ging het snel ook weer beter.
6: Op Curaçao bezoekt Jette onder meer de premier van het eiland en het Tula Museum over slavernij. Het weer, hemelvaartsdag, begint wisselvallig met in het hele land kans op buien. Vanmiddag wordt het droger en breekt de zon door en het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Non-stop muziek.
9: De NH Muziek Mix.

0: just to give it all to.
1: Straks nog veel meer van het beste uit zes decennia popmuziek in de NH Muziekmix. Zometeen eerst het NOS Journaal.

0: Ik ben Trudy uit Graft.
1: Ik ben Nico uit Berkhout.
2: Ik ben Banne uit Amsterdam.
3: Ik ben Vincent uit Schorel.
4: Ik ben Riet uit Zuid-Schermen.
5: Ik ben Peter uit Haarlem. Thuis in heel Noord-Holland.
6: Het is 8 uur.
7: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Rusland heeft opnieuw de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met tientallen drones en ballistische raketten. Daarbij viel zeker 1 dode, zegt de burgemeester van Kiev. 16 mensen raakten gewond. De aanvallen hebben onder meer een woongebouw beschadigd dat deels instortte. Mensen kwamen onder het puin vast te zitten. Ook andere plaatsen zijn aangevallen in Oekraïne. De Oekraïnse luchtmacht meldt dat Rusland vannacht ruim 600 drones en 50 raketten op Oekraïne heeft afgevuurd. De Amerikaanse president Trump is begonnen aan zijn staatsbezoek aan China. Het is een belangrijk diplomatiek moment tussen dat land en de VS. President Xi gaf Trump een warm welkom, onder meer met een uitgebreide ceremonie, waaronder een militaire parade. Xi wil zo een duidelijke boodschap overbrengen, zegt correspondent Gabi Verberg.
8: China wil laten zien dat het de VS respecteert, dat ze weten dat er een hele hoop gelegen is aan een goede relatie met de VS en dat het de gesprekken serieus neemt. Dat is wat we vandaag tot nu toe gezien hebben.
7: Xi benadrukt in een toespraak het belang van stabiliteit tussen China en de VS. In Loosdrecht zijn gisteravond 4 mensen aangehouden bij een protest tegen het opvangen van asielzoekers. Relschoppers gooiden met vuurwerk naar de politie, waarop een waterkanon werd ingezet. Dinsdagavond was een protest tegen de opvang ook al uit de hand gelopen. Tot zaterdag geldt in Loosdrecht een noodverordening. In de strijd om promotie naar de Eredivisie heeft voetbalclub Willem II gewonnen van Almere City. In Almere werd het 0-1.
9: Dan fluit Lindhout af en is het geen goed resultaat voor Almere City. De favoriet in het tweeluik op voorhand verliest met 1-0 van een goed gegroepeerd Willem II. Dat een uitstekende uitgangspositie heeft om zaterdag de wedstrijd af te dwingen die ze naar de Eredivisie kan brengen.
7: Zaterdag is dus de return. De winnaar van de duels plaatst zich dan voor de finale van de play-offs. Daarin is de nummer 16 van de Eredivisie de tegenstander. Het is nu nog niet bekend wie dat is. Het weer. Vanochtend nog veel buien met tussendoor ook felle opklaringen. Vanuit het noorden wordt het vanmiddag droog en breekt de zon steeds vaker door. Het wordt niet warmer dan 10 tot 13 graden. Morgen opnieuw buiig en ook dan is het fris. Dit was het NOS-journaal.
10: Dit is een uittip.
11: In het lange hemelvaartweekend van 14 tot en met 17 mei is het Ambachtenfestival in het Enkhuizer Zuiderzeemuseum. Geniet in het levendige Zuiderzeedorp van alle demonstraties en optredens. Ga voor meer info en tickets naar zuiderzeemuseum.nl.
10: Dit was een uittip. Een praatje, een wandeling, een luisterend oor. Als vrijwilliger bij Samen maak jij echt het verschil in het leven van ouderen. Samen werkt niet zonder jou. Word je ook vrijwilliger bij Samen? Reageren kan via werkenbijsamen.nl.
12: Beste Theo, die Joodse bruid van Rembrandt. Wat een intiem, oneindig mooi schilderij. Rembrandt gaat zo diep in het mysterieuze, daar zijn geen woorden voor. Met recht noemen ze Rembrandt een tovenaar.
13: 2 grote schilders in de Noorderkerk. Tickets? Reserveren op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
14: Hallo, Mulder, Theo Mulder. U weet wel, van Bangarage Amstelveen. Wij zijn KGM-dealer. En nu zijn er diverse nieuwe modellen. Zoals de KGM Taurus Hybrid. Met een zeer geavanceerde hybridtechniek. Waarbij de benzinemotor vooral dient als generator voor de accu. Goede prestaties, laag verbruik en toekomstgericht. Rijklaar vanaf 39,99, inclusief 10 jaar garantie. Kijk op bandgarage.nl.
15: Wil je er echt even tussenuit? Kom slenteren en mensen kijken op de bazaar.
14: Hallo Mulder, Theo Mulder. Wilt u misschien wel een echte stationwagen? Nou, die hebben we toevallig van KGM. Stoere stations voor een goede prijs. Kijk op bandgarage.nl.
15: Ontdek de parel van Noord-Holland. Met honderden outlets, boutiques en markten is de Bazaar het meest afwisselende winkelgebied van Europa. Er zijn producten en gerechten uit meer dan 50 culturen. De Bazaar. Shop, eet en word verrast.
16: In het echte Amsterdam is er Kema-vlees. Hoge kwaliteit vlees voor zeer betaalbare prijzen. Let op! Aankomende week kogelbiefstuk 24,99 per kilo. Kijk op kemavlees.nl.
17: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
18: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Den Oude Goemans in Aalsmeer geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
17: 20% korting?
18: Ja, ook bij Den Oude Goemans.
19: Kraakbeen?
6: is een essentieel onderdeel van je gewrichten. En dus zijn we dit bij VitaPro niet vergeten. VitaPro bevat namelijk mangaan. En dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen. Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
19: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Nora leert hoe ze zelf haar bloeddruk kan meten.
20: Zo heb ik minder zorg nodig en blijf ik langer zelfstandig.
19: En Alex helpt zijn buurvrouw zich voor te bereiden op een gesprek met haar arts.
21: Zodat zij weet welke vragen ze wil stellen.
19: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Kijk wat het beste bij jou past.
6: Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
22: Dat laadje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl, onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
23: De legendarische musical Foxtrot komt naar u toe. Met liedjes van Annie M. G. Schmid en Harry Banning. Een sprankelend verhaal vol humor, glamour en verrassende actualiteit. Met Gerry van der Klei, William Spaai en vele anderen. Boek nu op delamar.nl.
24: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
25: True Lease met Grenke.
26: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
25: Een team van robotarmen, dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
26: Precies wat we nodig hadden.
25: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
27: Ik krijg een vakantiebroertje.
28: Huh?
27: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
28: Cool, wil ik ook.
29: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Voor het vakantiegezin, juist nu.
30: europakinderhulp.nl.
25: Ontdek flexibel leasen op grenke.nl.
31: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
32: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
33: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
34: Non-stop muziek.
35: De NH Muziek Mix.

0: Wil jij jezelf eens goed verwennen? Kom lekker winkelen op de Bazaar.
1: Dit is een uittip.
2: Kom naar de 10e editie van Caravaan Festival. Het beste theater op locatie. Van 22 tot en met 31 mei beleef je bijzondere voorstellingen. Live muziek en comedy op buitengewone plekken in Alkmaar en omstreken. Kijk snel op caravaan.nl.
1: Dit was een uittip.
0: Ontdek de parel van Noord-Holland. Met honderden outlets, boutiques en markten is de Bazaar het meest afwisselende winkelgebied van Europa. Er zijn producten en gerechten uit meer dan 50 culturen. De Bazaar. Shop, eet en word verrast. Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Een praatje, een wandeling, een luisterend oor. Als vrijwilliger bij Samen maak jij echt het verschil in het leven van ouderen. Samen werkt niet zonder jou. Word je ook vrijwilliger bij Samen? Reageren kan via werkenbijsamen.nl.
4: Dat laatje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl, onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
5: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met NH Media. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
6: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
7: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Kennemerland Home Deco in Amstelveen geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
6: 20% korting?
7: Ja, ook bij Kennemerland Home Deco.
4: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
8: Restaurant Black Olive. Wij serveren de heerlijkste mediterrane gerechten. Denk aan de T-bone, ossehaas en zalm. En vegetarische gerechten. En ook groepen tot 80 personen zijn welkom. Kijk op restaurantblackolive.nl.
9: Ik ben Henny en woon in het fraaie kustdorpje Egmond aan de Hoef.
10: Mijn naam is Herman en ik kom uit Amsterdam-Oost.
11: Ik ben Leni en ik kom uit Ierlepenam. Hier zal er maar wonen.
12: Thuis in heel
13: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Rusland heeft vannacht ruim 1500 drones en 50 raketten op Oekraïne afgevuurd. Dat zegt de Oekraïense president Zelensky. Opnieuw was de hoofdstad Kiev één van de doelwitten. Volgens de burgemeester vielen zeker 1 doden en raakten 16 anderen gewond. Onder meer door een woongebouw dat getroffen werd en deels instortte. Meerdere inwoners kwamen vast te zitten onder het puin. En de volgende gaat over China, want de eerste dag van het staatsbezoek van de Amerikaanse president Trump aan China is begonnen. Chinese president Xi ontving hem met onder meer een militaire parade. Xi benoemde in zijn toespraak dat hij stabiliteit tussen China en de VS belangrijk vindt, zegt correspondent Gabi Verberg.
14: Hij sprak over hoe hij hoopt dat China en de VS partners kunnen worden in plaats van vijanden. Want conflicten, daar hebben we allebei last van. Maar van samenwerking, daar hebben we allebei baat bij. Dat waren de woorden van Xi.
13: Xi en Trump spraken ruim 2 uur met elkaar. Volgens China ging het ook over de kwestie Taiwan. Maar Trump wilde dat niet bevestigen. Het kabinet investeert meer geld in knarrenhofjes. Het zijn plekken waar ouderen zelfstandig wonen, maar samen klusjes doen en bijvoorbeeld een tuin delen. Er zijn nu 15 van dit soort hofjes verspreid over het land, samen goed voor 500 woningen, maar dat moeten er veel meer worden. 70.000 ouderen staan op de wachtlijst voor zo'n plek. Een groot deel van de medicijnen die illegaal online verkrijgbaar zijn komt uit het reguliere farmaceutische circuit, zegt Semla. Het tv-programma onderzocht de handel in zware, verslavende pijnstillers die alleen de dokter mag voorschrijven. Door een undercover-actie kwam het programma meer te weten, zegt journalist Tom van der Ham.
15: En op de zwarte markt contact te leggen met handelaren en dealers. En daar hoorden wij het verhaal dat veel van deze pillen dus gewoon uit de reguliere keten komen, dus uit ziekenhuizen en apotheken.
13: Mensen die bij apotheken en ziekenhuizen werken, zouden de medicijnen doorsluizen. Het weer. Vanochtend nog veel buien met tussendoor ook felle opklaringen. Vanuit het noorden wordt het vanmiddag droog en breekt de zon steeds vaker door. Het wordt niet warmer dan 10 tot 13 graden. Dit was het NOS-journaal.
12: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
16: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Jeffrey stelt via een app vragen aan zijn huisarts.
17: Dat scheelt mij een reisje naar de praktijk.
16: En het scheelt de huisarts een hoop tijd.
18: Zo hou ik ruimte voor andere patiënten.
16: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Doe jij ook mee?
6: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
7: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Rozing Wonen en Dromen in Heilo geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
18: 20% korting?
7: Ja, ook bij Rozing in Heilo.
19: In het echte Amsterdam is er Kema Vlees. Hoge kwaliteit vlees voor zeer betaalbare prijzen. Let op! Aankomende week kogelbiefstuk €24,99 per kilo. Kijk op kemavlees.nl.
20: De legendarische musical Foxtrot komt naar u toe. Met liedjes van Annie M. G. Schmid en Harry Banning. Een sprankelend verhaal vol humor, glamour en verrassende actualiteit. Met Gerry van der Kleij, William Spaai en vele anderen. Boek nu op delamar.nl.
21: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
4: Dat laadje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl, onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
22: Elke maandag pas ik op mijn kleindochter Evie. We hebben het altijd zo leuk samen. Ik zorg met alle liefde voor haar. Maar wie zorgt er straks voor mij?
23: Dat doen we samen, met Omring. Want met de thuiszorg van Omring krijg je net dat beetje extra ondersteuning wanneer het nodig is. Kijk op omring.nl/thuiszorg.
24: De wereld rond in 80 dagen? Echt niet. Wij doen het in één dag bij Park Blankendaal in Tuitje Horen. Reis tussen de kangoeroes in Australië tot de giraffen van Afrika. Dierenpark Blankendaal. Kom langs en ontdek de wereld.
25: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
26: Oh, wat betekent dat voor mij?
25: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
26: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
25: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
26: En moet ik verder nog ergens op letten?
25: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
27: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
28: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
29: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
30: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
31: De lente, je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezelle fietsenwinkel in de buurt en maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
0: top 100 van Noord-Holland.
1: Met Jelmer Vlot en Maarten Faber.
0: Nummer 100.

0: Het is onze nummer 100.
1: Dit is NH.
2: De top 100 van Noord-Holland.
0: Ja, het is de scene met Iedereen is van de Wereld. En niet alleen van de wereld, maar ook deze lijst is van iedereen. Je kon namelijk de afgelopen weken je stem uitbrengen op de top 100 van Noord-Holland. Dat is massaal gedaan. Dank je wel daarvoor. Vinden we hartstikke leuk. Vandaag zie je het resultaat daarvan. Een lijst vol Noord-Hollands trots.
3: Och, het is ongelooflijk heerlijk. Maar mocht je denken, nou, wie zijn die twee knapen in godsnaam? Normaal zou je het horen op de donderdagavond tussen 7 en 9 in het programma Over de Top. Maar nu hebben we onze wekker moeten zetten. Zijn we hier in alle vroegte naartoe gekomen om van 9 tot 12 deze lijst voor je te presenteren.
0: Absoluut, ja. En iemand die absoluut in deze lijst hoort, meermaals trouwens, dat is Rob de Nijs. De in Amsterdam geboren zanger die overleed vorig jaar. En De Pieper, dat is het nummer waar ik het over heb, dat vertelt het verhaal van ene Rosalie die op date gaat in café De Pieper. En dat café, dat bestaat ook echt. Dat staat in Amsterdam.
3: Oh.
0: Op de hoek van de Prinsen en de Leidsegracht. En dat bestaat al sinds 1665.
3: Ja, het nummer is geschreven door Tineke Bijshuizen. Die kan je denk ik wel kennen als Libelle-columnist Anne Wil. En als het aan haar lag, dan was het nummer een stukje stouter geweest dan de versie die we nu kennen.
4: Morgenochtend vroeg ze Rosalie geen maagd meer zijn. Na elk couplet had hij dat moeten zingen, maar dat vond hij, nou, dat was toen, hè, toch een beetje een preutse tijd. Hij kwam alleen maar aan het eind.
3: Alleen aan het eind, dus één keer. Nou, dat vinden we maar wat braaf. Maar we zijn toch blij dat hij meermaals bij ons in de lijst staat. We gaan voor onze nummer 99. Dit is De Pieper van Rob de Nijs.
5: Amsterdam op vrijdagavond. Rosalie loopt over straat.

spiegelbeeld van Willeke Alberti. Het is de vrouw waar we allemaal zoveel van houden. Ze zit opgesloten in ons hart en we laten het nooit meer los. Het is helemaal, ze is niet zelf verantwoordelijk voor het lied. Het is namelijk een bewerking van Ten Years van George Jones.

Ja, ook mooi, maar wij gaan dan toch voor die versie van Willeke. 97 dan, het is Akda en de Munnik, het regent zonnestralen. Ja, Gerda heeft er onder andere op gestemd. Ze zegt, als ik dit nummer hoor, dan zing ik gelijk mee en ben ik helemaal vrolijk. Nou Gerda, dan doen we lekker met je mee. We gaan er heerlijk van genieten, het is regent zonnestralen.

0: Oh. Rootless Queen. Ja, ooit begonnen als schoolbandje in het Gooi. Edward Rekers, die zong dan deze voltreffer. Leuk weet je, mijn buurman van vroeger. Die is ook nog een tijdje de leadzanger geweest. En die heet dan weer John Filippo.
1: Oh, dus die ken je hartstikke goed.
0: Hartstikke goed. Ik moet handtekening vragen, denk ik.
1: Wat heerlijk. Vanavond is het zover. Misschien heb je het met dikke...

letters in je agenda staan. De tweede halve finale van het Songfestival. Nederland die doet niet mee, maar Ben Kramer die deed ooit wel mee. En dat was een beetje een rommelig gebeuren, zijn deelname. Het is inmiddels 53 jaar geleden. En van voorbereiding was 53 jaar geleden echt heel erg weinig sprake. Hij sprong de dag ervoor pas in de auto richting Luxemburg. Hij werd beschuldigd van plagiaat. En er werd een beetje per ongeluk expres chocomel gemorst op zijn witte pak. En het camerawerk, nou, dat liet helemaal te over. Tot overmaat van ramp werd bijna niemand met welk liedje die meedeed. Iedereen denkt de oude muzikant. Maar het was deze. Het is de clown. Hey.

0: Het was de nummer 95, een ode aan mijn lieftallige collega Jelmer Vlot.
1: Wat? Nou ja, zeg.
0: Ja, tijd voor het weer met Jan Visser. Goedemorgen, Jan.
2: Martin en Jelmer, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ja, hemelvaart dekt niet helemaal de lading, hè, want het viel met bakken uit de lucht vanmorgen.
2: Ja, dat mag je wel zeggen. We hebben behoorlijk wat buien gehad. En als je dat beziet vanaf gisteren, er viel plaatselijk meer dan 10 mm. Dat was ook overigens wel nodig, want in onze provincie is tot dusver erg weinig regen gevallen. Zaandam, Oost en Krommenie hadden 11, Amstelveen 13, Oostzaan 14 en Oud-Kaspel 15 mm.
1: Zo.
2: En op dit moment zien we dat de buiigheid langzamerhand een groot deel van de provincie aan het verlaten is. Dus het schuift langzamerhand wat meer het binnenland in. En vooral in het noorden van Noord-Holland komt toch de zon er al aardig door.
0: Oh.
2: Dus,
1: met andere woorden, trekt hij ook een beetje met het land mee? Als voor de mensen die allemaal met hun tent nu op hun rug ergens naartoe aan het gaan zijn?
2: Ja, het midden en zuiden van het land, die zullen voorlopig nog wel in de buien blijven, Jelmer, vandaag. Ja. Het zuidoosten vooral, later in de middag nog. Dus, maar in onze provincie is het toch vanmiddag en waarschijnlijk ook deels vanavond wat droger met af en toe zon. Maar ja, de temperatuur die blijft laag. Het is nu 8 graden en het wordt vanmiddag zo rond de 12 tot 13 graden. Maar daarbij staat gelukkig niet veel wind. Slechts een zwakke tot matige wind, nu wat veranderlijk. Later wordt de wind overwegend meest noordelijk en neemt vanavond aan de kust iets toe. Dus op zich, ja, valt het eigenlijk in onze provincie een groot deel van deze hemelvaartsdag wel mee.
1: En verderop dus in het weekend, Jan, even nog in het kort.
2: Ja, morgen dan nog steeds buienkansen. Ook af en toe zon. Weinig verandering qua temperatuur. 12 graden. Ook zaterdag nog een buienkans. Maar ook af en toe zon. En zondag een groot deel van de dag droog. En dan wordt het 15 tot 16 graden. En op de lange termijn, begin volgende week nog wat wisselvallig. Maar richting Pinksteren wordt het wat zomerser.
0: Oh, dus. Alles komt goed. Nou Jan, dank je wel daarvoor. Ik hoop dat je een fijne hemelvaartsdag hebt vandaag.
2: Ja, insgelijks.
1: Gaan wij ondertussen door met Total Touch op nummer 94. En mocht je benieuwd zijn naar de hele lijst, kijk dan eventjes op nanieuws.nl/top100, want dan kan je het helemaal vinden.

0: Father and Friend van Ellen Clark. Natuurlijk samen met zijn vader.
1: Dit is NH.
2: Dit op 100 van Noord-Holland.
0: Ach, en Maarten, ik moet je eerlijk vertellen, ik ben blij dat mijn vader nog leeft.
3: Ja.
0: Hij stuurde een video gisteren. Hij was varen. Meters hoge golven.
3: Oh.
0: Super grote storm. En hij stuurde, word jij al zeeziek? Nou, ik dacht echt dat ik
3: helemaal... In Nederland gewoon?
0: Nou ja, ergens bij Duitsland. Maar het was zo hoog, niet normaal.
3: Wat heftig. Nou ja, als iemand niet mag missen vandaag, dan is het Hazes senior. Hij komt meerdere keren voorbij vandaag. Dus fans opgelet. We bijten nu het spits af. En dat is dan Geef mij nu je angst. Van Guus Meeuwis, die coverde het natuurlijk al in 2005. Maar eigenlijk was de versie van Hazes ook al een cover. Het origineel is namelijk Duits. Gib mir deine Angst, heet het origineel. Maar wij kennen het natuurlijk in de versie van André Hazes. Geef mij je angst.

0: Het is the end of the show van de Kerst. Onze prachtige nummer 90. Ja, en gisteren dacht ik opeens, waarom heette de Cat eigenlijk de Cat?
1: Nou,
0: ik dacht, dat weet ik helemaal niet.
1: Ik ook niet.
0: Heb ik eventjes uitgedokterd. Ze begonnen in 1964 als The Blue Cat. Nou, dat werd al gauw afgekort.
1: The Blue Cat?
0: The Blue Cat. Dat werd al gauw afgekort tot The Cat. Maar de bijnaam van Kees Veerman was Poes.
1: Poes.
0: Poes.
1: Hey Poes.
0: Poes, Poes, Poes, Poes.
1: Hey Poes.
0: En toen dachten ze, nou, daar moeten we wat mee. We maken er de Cats van.
1: Nou, wat een leuk weetje. Wat leuk dat je dat hebt uitgedokterd.
0: Goed, hè?
1: Nou, hartstikke goed. Gaan wij richting Gordon. En dan heb ik even een vraag aan jou.
0: Oh.
1: Jelmer, stel, jij hebt een telefoon waarmee je iedereen kan bellen. Leven, dood, fictie, non-fictie. Wie zou jij dan bellen?
0: Odysseus.
1: Wie is dat?
0: Dat is de Griekse god Odysseus.
1: En wat heeft hij gedaan?
0: Hij is de bedenker van het paard van Troje.
1: Paard van Troje, die wil jij bellen?
0: Ja, dat lijkt me helemaal
1: Ik denk
0: leuk.
1: Niet dat hij opneemt, want in die tijd hadden ze nog geen telefoon.
0: Nee, maar ik mag het toch nu fantaseren.
1: Okay.
0: En dan denk ik, hoe heb je in godsnaam al die mensen in dat paard gekregen? Was daar een wc? Kon je plassen in dat paard? Dat soort dingen wil ik gewoon heel graag weten.
1: Oké. Odysseus. Oké, nou.
0: Beetje de Griekse mythologie kennen, hè, lieverd? En wie zou jij bellen?
1: Ik zou even bellen met Douwe Bob. Maar dan wel videobellen natuurlijk.
0: Oh, dat snap ik wel. Ik zou ook wel videobellen met Douwe Bob.
1: Ja, toch?
0: Heerlijk.
1: Jij met je Odysseus.
0: Odysseus of Douwe Bob, wie het ook is. Weet je, wij gaan gewoon even lekker met Gordon bellen. Hij staat op nummer 89. Dit is Ik bel je zomaar even op in onze NH Radio Top 100.

0: Meubels Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Bel Meubels Stoffeerderij Scholtens 06-27-26-0222.
1: Dit is een uittip.
2: In het Lange Hemelvaartweekend van 14 tot en met 17 mei is het Ambachtenfestival in het Enkhuizer Zuiderzeemuseum. Geniet in het levendige Zuiderzeedorp van alle demonstraties en optredens. Ga voor meer info en tickets naar zuiderzeemuseum.nl.
1: Dit was een uittip.
3: Meubelstoffeerderij Scholtens is aanstaande zaterdag geopend van 10 tot 1. Netwerk 65 Purmerend. Bel 06-272-60222.
4: Dat laadje, u weet wel, met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl, onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
5: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
6: Interesse in een scootmobiel die verder kan, bijzonderder is, breder is en sneller is. Ga dan naar Scootmobiel Amsterdam aan de HJE Wenkenbachweg 99. Welkom.
7: Ik ben Mimi, ik kom uit Amsterdam
8: en ik woon in de Meisjepolder in een klein huisje.
9: Ik ben Luut en ik kom uit Zuidoost-Beemster.
10: Ik heet Loes en ik kom met hele gezellige Hilversum.
11: Thuis in heel Noord-Holland.
12: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Nederland heeft voorafgaand aan de stemming over een VN-resolutie over slavenhandel geen contact gehad met de Caribische landen binnen het Koninkrijk. Dat melden meerdere bronnen aan de NOS. Nederland had dat formeel moeten doen omdat het thema slavenhandel de Caribische landen als oud-kolonies aangaat. In de resolutie wordt de transatlantische slavenhandel bestempeld als de ergste misdaad tegen de menselijkheid ooit. Nederland onthield zich samen met 51 andere landen van stemming omdat ze geen hiërarchie van wreedheden willen. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken erkent dat de communicatie daarover met betrokkenen uit heel het Koninkrijk beter had gekund. De voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky is aangehouden. Andriy Yermak werd op last van de rechter vastgezet omdat hij wordt verdacht van witwassen. Yermak zou met smeergeld een huis in de buurt van Kiev hebben laten bouwen. Hij spreekt alle beschuldigingen tegen. Om weer op vrije voeten te komen moet Yermak een borgsom betalen van omgerekend 2,7 miljoen euro. Dat geld heeft hij naar eigen zeggen niet. Yermak was tot november jarenlang de rechterhand van president Zelensky en was daarmee een van de machtigste mannen in Oekraïne. Het kabinet investeert meer in knarrenhofjes. Dat zijn plekken waar ouderen zelfstandig wonen, maar samen klusjes doen en bijvoorbeeld een tuin delen. Er zijn nu 15 van dit soort hofjes verspreid over het land, samen goed voor 500 woningen, maar dat moeten er veel meer worden. 70.000 ouderen staan op de wachtlijst voor zo'n plek. Het kabinet trekt dit jaar 40 miljoen euro subsidie uit voor de knarrenhofjes. Dat is bijna 2 keer zoveel als vorig jaar. Het weer. Verspreid over het land vallen nu nog buien, maar vanuit het noorden wordt het vanmiddag droger en gaat de zon schijnen. Het wordt maximaal 13 graden. Ook morgen buien en fris met 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dat laadje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl. Onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
13: De legendarische musical Foxtrot komt naar u toe. Met liedjes van Annie M. G. Schmid en Harry Banning. Een sprankelend verhaal vol humor, glamour en verrassende actualiteit. Met Gerry van der Klei, William Spaai en vele anderen. Boek nu op delamar.nl.
14: In het echte Amsterdam is er Kema-vlees. Hoge kwaliteit vlees voor zeer betaalbare prijzen. Let op! Aankomende week kogelbiefstuk €24,99 per kilo. Kijk op kemavlees.nl.
15: Wij zijn Medipoint.
16: Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
17: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
16: En voor de aangepaste fiets van Maria.
18: En zo kan ik er weer op uit.
16: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
15: Medipoint.
16: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
19: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
15: Medipoint.
16: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
20: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
21: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate. Op de wereld om elkaar te helpen.
22: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een magazijnmedewerker.
23: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
24: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
23: Voor pallets van 100 kilo?
24: Zie het als een kans. Train die core, mensen.
25: Tijd voor gesponsorde vacatures.
22: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
26: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
27: Top 100 van Noord-Holland.

0: Berends, droom jij over mij vannacht? Een prachtig plekje op plek 88. En ik weet toevallig dat die straks ook op nummer 1 staat. Ik ga niet over jou dromen, Maarten. Dat doe ik vannacht niet. Maar wist je dat de 3 meest voorkomende dromen zijn? Eerste is naakt in het openbaar.
1: Oh.
0: Tweede is geen toilet kunnen vinden.
1: Ja.
0: En 3, dat je tanden eruit vallen.
1: Oh, bij die tweede gaat het ook vaak mis dan, hè?
0: Ja, bij die laatste. Ik heb dus heel vaak dat ik droom dat mijn tanden eruit vallen.
1: Oh ja?
2: Dit is NH.
3: De top 100 van Noord-Holland.
1: Ja, welkom bij de top 100 van Noord-Holland. Het zijn de 100 beste platen uit onze provincie. En die zenden we vandaag uit op Hemelvaartsdag. Dat hebben wij niet zelf bepaald, maar jij. Weeklang is er namelijk gestemd. En daar zijn deze 100 parels uitgerold. Platen van en door echte Noord-Hollanders. En tot vanavond 6 uur kun je daarvan genieten. Tijd voor onze 87 namelijk. Dat is Boudewijn de Groot met Testament. En van een testament is nog geen sprake, want hij is nog springlevend. Het nummer is grotendeels geschreven door tekstschrijver Lennart Nijg. Op 1 couplet na, dat schreef Boudewijn namelijk zelf. Het couplet dat begint met de tekst... Voor mijn ouders is het album met de plaatjes. En het originele couplet vond hij namelijk geen bal aan.
0: Nee, vond hij niet bij hem passen, dus hij dacht... Nou, dat ga ik anders doen.
1: Precies.

0: Marco Borsato met Binnen.
1: Oh, niet normaal lekker, toch?
0: Ik heb jou horen meezingen, jongen.
1: Oh, echt alles uitgeschreeuwd.
0: Ja, maar heel misschien had je dit nummer nooit gehoord vanuit Marco Borsato.
2: Oh.
0: John Eubank heeft namelijk dit nummer geschreven, maar eigenlijk voor heel iemand anders. En John Eubank liet dat dan horen aan Marco. Zo van, hey, ik heb een leuk nummer geschreven, moet je eens horen. En toen zei Marco, ja, hier komen, die is van mij.
1: Gimme.
0: Precies. Nou ja, hij staat in onze top 100 van Noord-Holland. En misschien volgend jaar komt er wel een heel nieuw nummer van Marco Borsato in deze top 100. Want Marco heeft aangegeven dat het muziek maken toch wel weer een beetje begint te kriebelen bij.
1: Nou, ik moet zeggen, Marco Borsato bevalt mij ook beter dan Marco B.
0: Dat is ook nu klaar, hè? Ja, nee.
1: Ik meen het serieus.
0: Ja, nee. Daar ben ik nu klaar mee.
1: Is een compliment.
0: Hij is niet veroordeeld en nu is hij ook gewoon weer Marco Borsato.
1: Wat zeg je? Dat is precies wat ik zei.
0: Ja, moeten we ook niet meer over hebben.
1: Tijd voor nummer 85. Het is een prachtige ode, Henk Hofstede die schreef hem. Niet voor zijn moeder of beste vriend. Nee, aan de Amsterdamse voetbalclub Jos. Dit is G.O.S.D.'s van de Nits.

0: zijn de zusjes Kleeman van Lois Lane met Tonight. Ja, en die zusjes Kleeman, die hebben dus met niemand minder dan Prince samengewerkt. Ja, echt waar. Ze stonden in zijn voorprogramma. En dat was in 1990. Ja,
1: en wij gingen samen met een aantal artiesten op een cruiseschip. Ja. En dan zaten we op die boot. En wij werden op een gegeven moment opgebeld via de Marifoon.
2: Dat is nog geen mobiele telefoon.
1: Was een mobiele telefoon, maar was Marifoon bij de kapitein op het schip. En die had blijkbaar toen de tourmanager van Prince aan de telefoon. Hij toerde toen door Europa. En hij had zoiets van, ja, met het voorprogramma wat hij had, was hij niet tevreden over. En hij zei, I want those girls.
0: Oh, I want those girls. Dat snap ik wel. Dat zijn hele leuke girls. Zo leuk zelfs dat Suzanne Kleeman straks hier in de studio aanwezig is, een uur lang, gaat ze samen presenteren met niemand minder dan onze June.
3: Ja, heerlijk. Dus blijf er lekker bij. Inmiddels is het bij ons tijd voor Jimmy, of eigenlijk Jim. Boudewijn schreef het namelijk echt voor zijn zoon, die Jim heet. Suus heeft erop gestemd en die zegt, ik dacht tijdens mijn zwangerschap altijd over mijn zoon, als hij maar geen voetballer wordt. Is hij wel geworden en ik vind het lang niet zo erg als gedacht. Moet er altijd aan terugdenken als ik Jimmy hoor. Dit is Boudewijn de Groot en het is onze nummer 83.

0: nummer 82.
1: Zij verstaat de kunst van bij me horen. In mijn lichaam heeft ze plaats gemaakt voor twee. In mijn ogen woont ze, in mijn oren. Ze hoort en ziet mijn hele leven met me mee. Soms begint ze in mijn

0: met
1: Och, even lekker wegzwijmelen. Frans Halsema met voor haar onze nummer 82. Hoewel de mannen inmiddels rond de 40 zijn, noemen ze zichzelf nog altijd de jeugd van tegenwoordig. Vooral Willy Wartaal is bij het grote publiek bekend. Hij is sinds dit seizoen ook te zien als coach bij de Voice of Holland.
2: Ja, en weet je wat leuk is? Zij kwamen dus ooit optreden op mijn middelbare school.
1: Oh.
2: In de gymzaal. En alle meiden en jongens die kenden hun blijkbaar. Dus
1: tuurlijk.
2: Die hadden, nou, de jeugd van tegenwoordig komt. En ik zo, oh echt, wat leuk. Maar ik had geen idee. Ik was er nog nooit van gehoord. Dus toen begon ze ook te zingen en op te treden, te rappen natuurlijk. En iedereen had volle borst mee zingen. Ik denk, ik ken die tekst helemaal niet. Geen idee wat.
1: Sterrenstof kende jij niet?
2: Nee, nooit van gehoord.
1: Ja, luisterde natuurlijk alleen maar naar Christina Aguilera.
2: Absoluut. Nou ja, wat ik dus deed is dus een beetje playback en doen alsof ik de tekst kende. Inmiddels ken ik de tekst wel. En het is de jeugd van tegenwoordig met het mooie Sterrenstof.

0: Het is Paul de Leeuw met de Malle Molen. En ik zal je wat vertellen. Ik heb er een keer iets meegemaakt bij Paul. Toen was zijn show. En dat zijn dan de try-outs. En bij die try-outs, dat zijn vaak nog kleine groepjes mensen, zeg maar. Waarvoor hij dat doet. En dan doen ze het nog bij de kleine podia. En ik ging met Mark ging daar naartoe. En ik denk, ik weet niet meer zo goed hoe het zaaltje heet. Maar het waren... Ik denk dat we met z'n zestigen waren. Nou, en normaal zijn het...
1: En was dit dan een concert met muziek? Want hij doet ook cabaret, toch?
0: Dat was een beetje een one-man show. Dus een beetje van alles.
1: Ja.
0: En er zaten, dus hij zat echt op zijn lip. En ik vond het zo bijzonder. Want meestal zijn het natuurlijk super grote zalen waar hij dan voor staat. En aan het einde, hij heeft natuurlijk een zoon... was er een stukje wat op de piano werd gespeeld door zijn zoon. Maar dat wisten we allemaal niet. Het was een soort... verrassing.
1: Ja.
0: Dus hij, op een gegeven moment komt hij zo naar binnen lopen en die blik die Paul op zijn gezicht had en hoe trots hij was op zijn kind, dat vond ik zo aandoenlijk. Ik heb echt een beetje gehuild.
1: Nou, over die zoon gesproken, hij is hier wel eens in de studio geweest bij ons. Hij had namelijk toen een single uitgebracht, maar ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb daarna er niet meer heel veel van gehoord eigenlijk.
0: Nou ja, volgens mij is hij nog wel echt bezig. Volgens mij is hij ook nog gewoon aan het studeren op de hoe noem je dat? Op de
1: muziekschool.
0: Dankjewel. Ja. Dus ik denk nog wel dat er het een en ander aankomt, hoor.
1: Nou, zou leuk zijn. Hey, Jan, maar even iets heel anders, hè?
0: Mm-hmm.
1: Heb jij veel vrienden? Niet dat ik daar verbaasd over ben, als het antwoord ja is. Maar heb jij veel vrienden?
0: Ik heb denk ik wel veel vrienden.
1: Ja, en hoe ziet jouw vriendengroep eruit? Zijn dat losse mensen of heb je een hele groep?
0: Nou, ik heb een vriendengroep die ik heb meegesleurd vanuit de middelbare school. We zijn een beetje samen zijn wij opgegroeid. Dat is wel echt heel erg bijzonder. En die vriendengroep die is eigenlijk alleen maar sterker geworden. Meestal raak je mensen natuurlijk een beetje kwijt naar je middelbare schooltijd. Maar nu zijn we alleen maar... closer en closer en closer. Ik ga er vanmiddag heen. Hebben we met z'n allen een lunch. En we gaan ook vaak met elkaar op vakantie. Maar het zijn dus hetero's allemaal.
1: Gadver. Ja.
0: Maar dat is natuurlijk voor ons type best wel een beetje bijzonder. Want heel vaak zoeken we soort is het toch wel een beetje. Dus het zijn vaak homovriendengroepen die je dan hebt.
1: Ja.
0: Maar dit zijn dus gewoon... Ja, gewoon.
1: Er zijn het jongens en meiden.
0: Ja, jongens. Mix. Hele stoere jongens.
1: Nou,
0: en ook wel meiden, hoor. Maar
1: ga je dan ook
0: hele
1: mensen
0: stoere
1: naar Ajax of zo?
0: Mannen. Nee,
1: okay.
0: Dat niet. Het zijn geen voetbalmannen.
1: Oké, dat niet.
0: Maar ik ben echt gek op zee. Ik denk dat vriendschap een van de belangrijkste dingen is die je in het leven moet doen. Het houdt je niet alleen op de grond, maar het houdt mij ook rustig. Ik weet altijd dat als ik naar mijn vrienden ga, dat ik er beter uitkom. En met mijn vrienden heb ik absoluut niemand meer nodig. Tenminste, ik ben heel blij ook met mijn familie en met Mark en al dat soort dingen. Dus, maar ik weet dat ik het leven zou halen met deze vriendengroep.
1: Oké. En Mark is jouw man. Zijn vrienden ook inmiddels jouw vrienden geworden?
0: Ja.
1: Ja? Ja. Dat mixt en dat blendt ook allemaal leuk.
0: Dat mixt en dat mengels en dat gaat door mekander. En jij dan? Ben jij een vriendelijk mens?
1: Nou, ik heb eigenlijk alleen maar jongensvrienden. Ook wel wat meiden. Maar voornamelijk jongens. En die zijn er wel van de verkeerde kant, dat wel.
0: Ja,
1: ik heb niet zo'n groep zoals jij. Maar nee, ik heb een hele leuke vriendengroep. We gaan in september naar de Ardennen bijvoorbeeld met z'n allen.
0: Echt?
1: Ja.
0: En het laatst was je al in Antwerpen.
1: In Antwerpen doen we.
0: Dat heb ik gezien, want ik zag heerlijke prosecco.
1: Oh, nou.
0: Op het tafeltje staan met een oestertje.
1: Daar leek jij weer op. Hartstikke goed. Ja, je denkt misschien, waarom vraagt die jongen dit allemaal over vriendschap? Het gaat namelijk over plek nummer 79. Want voor wie is die jammer?
0: Die is Amigo en dit is Chef Special.

0: Het was onze nummer 79. Maar wat er nu aankomt,
1: zit op 100 van Noord-Holland.
2: Hij is als de Mona Lisa in het Louvre, de toren van Pisa in Italië en als de molens bij de Zaanse Schans. Gerard Joling is gewoon onderdeel van onze cultuur. Zeker de Noord-Hollandse cultuur. En hij staat maar liefst 2 keer in deze prachtige NH Radio Top 100. Goedemorgen, Gerard.
3: Ja, een hele goedemorgen, heren.
2: Goedemorgen. 2 keer sta je erin. Hoe voelt dat?
3: Nou ja. Ik vind het eigenlijk heel. Ja, ik vind het eigenlijk best wel een beetje weinig, maar dat geldt er zijn. Nee,
0: nou, maar er is een stem, dus dat is wel extra leuk.
3: Ik ben er super blij mee, joh. En het is ook zo gek dat het een liedje echt aan het begin periode, 85. En maakt gek is het een heel veel later periode. Dus het is wel gek dat 2 van die liedjes. Ja, maar zo'n tijd tussen zitten, allebei erin staan. Dus ik vind het super gaaf.
2: Hey, en ik zei net eventjes, je bent onderdeel van de Nederlandse cultuur. Nou, dat meen ik ook echt. We kennen je zo ontzettend goed. Maar eigenlijk nog veel beter sinds Only Joling. Dat is natuurlijk je reality-serie. Heb jij ook het gevoel dat mensen je nog beter hebben leren kennen?
3: Nou, ze hebben in ieder geval wel heel goed leren kennen dat je mij 's morgens niet erg vroeg moet bellen. En dat ik niet op mijn allergezelligste ben, zeg maar. Maar ja, kijk, dit komt weer een hele nieuwe generatie aan. Kijk, wij zitten natuurlijk ook op TikTok, op Instagram, Instagram Story, Facebook, Twitter. Ik heb mijn eigen vlog natuurlijk en mijn eigen kanaal. En dat houdt ook in dat er heel veel mensen, ook jonge mensen, daarop kijken. En soms niet eens televisies kijken, maar wel terugkijken op Videoland of via de socials, ja, en dat betekent ook dat je daar weer een jonge publiek mee aanboort. Dus er zullen best jonge mensen zijn die zeggen, oh, dat wist ik helemaal niet. Of ik merk nu heel vaak in het land dat ik, zeg maar, ergens sta. Personeelsfeest, grote tent met 5000, dat die jongeren allemaal tikken door de tropical. Ik denk, ja, jullie waren allemaal nog niet eens geboren, maar die gaan dan toch kijken. Wat hebben we er nog mee gedaan en wat vinden we leuk? En het blijkt toch wel heel veel jeugd dat ze die Ticket to the Tropics toch een heel leuk liedje vinden.
0: Absoluut, dat vind ik zeker. Grappig om te horen. Zeker. Ja. Niet alleen Ticket to the Tropics natuurlijk. Hey, daar zeg jij van, in mijn serie hebben ze me sowieso leren kennen. Weet je wat mij vooral heel opvalt, en dat vind ik een hele mooie eigenschap, is heel veel fans vragen, mag ik met jou op de foto? En vervolgens ga je met die mensen op de foto en dan ben jij degene die zegt, dank je wel. En dat vind ik zoiets bescheiden eigenlijk. Dat ik denk, oh, want eigenlijk zouden zij dank je wel moeten zeggen. Is dat iets van jouw opvoeding? Is dat iets van je Noord-Hollandse roots?
3: Ja, ik weet het eigenlijk altijd al gedaan. En dan dacht ik altijd van, ja, dan ben ik soms aan de rij om met je op de foto te gaan. Ik vind dat toch wel wat. En dan denk ik, ja, wie ben ik dan? Maar dat zit misschien wel in, dat weet ik niet. Ik heb het altijd gezegd, dank je. Ja, want en mensen zijn ook vaak heel zenuwachtig, merk je vaak. Of ze trillen, of het lukt weer niet bij dat foto's op telefoon. En dat ze dan weer een knopje drukken. Ik zeg, joh, rustig aan, komt allemaal goed. We maken. Ja, ik denk ook dat het een beetje komt, omdat ik zelf in het verleden heel vaak met best wel grote namen op de foto ging. En dacht ik ook altijd, weet je, dan zei ze altijd, oké, dankjewel, thank you. Dan dacht ik altijd van, ja, weet je wel, als je met Stevie Wonder op de foto gaat, of met weet ik veel wie, dan vind ik het ook bijzonder. En daar wil ik niet mee vergelijken, maar
2: Je hebt het natuurlijk ook een beetje aan je fans te danken, toch? Dus eigenlijk, it's a two-way street, in die zin.
3: Dat zeg ik ook altijd. Ik zeg, uiteindelijk ben je groot geworden door de fans.
2: Ja.
3: En dat vergeten sommige collega's wel. Die denken, oh, ik heb een hit en ook een hit. En die jou allemaal wegwezen. Maar zo werkt het natuurlijk niet. Het carrière is een leven als je het goed doet en goed wil doen.
0: En nou ben je al 65 plus. Je zou niet zeggen, ik wil ook straks nog even het nummer van je cosmetische arts hebben. maar waar is Gerard Joling over 10 jaar? Want wij kunnen toch niet zonder jou, maar jij toch ook niet zonder ons. Laten we eerlijk zijn.
3: Nee, dat is ook zo natuurlijk. Want, maar, nou kijk, dat weet je niet. Ik denk dat op mijn leeftijd is, dan ben je afhankelijk van je gezondheid. Ja. Van je stem. Mijn stem is eigenlijk nog heel goed, al zeg ik het zelf. Maar het gaat natuurlijk ook om, ja, hoe is je conditie? Ja. Is goed, ben fit. Was nog weer een hele harde toestand, alles na laten kijken. Dat zag er allemaal goed uit. Dus, maar ja, goed joh. Ik denk dat gezondheid het allerbelangrijkste is. Kijk, het ligt nooit aan mijn enthousiasme en aan mijn zin. Maar het is natuurlijk wel zo dat als je wat krijgt, ja, dan wordt het lastig misschien. En dat weet je niet. Het is toch wel een leeftijdscategorie waar ik in zit. Maar toch wel mensen wat beginnen te markeren of wat krijgen. Ja. Dus,
0: maar zou je in je hoofd, zou je qua persoonlijkheid zonder die optredens, die glitter en die glamour, ik bedoel, hier ga je toch ook gewoon goed op. Je krijgt er ook energie van.
3: Zeker, daarom. Dat is ook heel positief. Nee hoor, ik zou er wel zonder kunnen, wat heel veel mensen denken dat het niet zo is. Maar ja, het is natuurlijk wel een gewenning, hè. Dat je over maar binnenkomt in een restaurant en de mensen ook dit en dat goede tafel gaat daar zitten. Het is, je hoort ook altijd een beetje in de watten gelegd. Dat is toch altijd wel hartstikke leuk. Dus nou, dat heeft er ook mee te maken. Maar je bedoelt, of ik echt zonder kan. Je bedoelt het applaus en de glitter en de glimmer. Ach, het is natuurlijk één zeepbel. S'avonds zit je gewoon weer lekker op de bank of je ligt in je bed met je borstbloemen.
2: Maar eerlijk, het is wel een heerlijk zeepbel. En een zeep heeft heerlijk veel kleur. Het leven is een feestje of het leven is Gerard Joling. We zijn ongelooflijk blij dat we je even hebben mogen spreken. We gaan je gewoon draaien. Leuk, voetjes van de vloer hier. Twee keer zelfs strakjes op plek 44 met Tickets to the Tropics. Maar nu plek 78 met Maak me gek. Dankjewel en tot de volgende keer.
3: Super. Dankjewel, mannen. Doei. Dankjewel. Joe.

0: 100 van Noord-Holland. Dit is een uitdaging.
1: Kom naar de 10e editie van Caravaan Festival. Het beste theater op locatie. Van 22 tot en met 31 mei beleef je bijzondere voorstellingen. Live muziek en comedy op buitengewone plekken in Alkmaar en omstreken. Kijk snel op caravaan.nl.
0: Dit was een uittip. Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
2: Dat laatje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl, onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
3: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met NH Media. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
4: Beste Theo, ik verzeker je, het interesseert me zeer om kopieën van Rembrandts schilderijen te maken. Zo zorg ik ervoor dat ik de menselijke lichaamsvormen niet uit het oog verlies.
5: Twee grote meesters in de Noorderkerk. Nederlands gesproken. Ga nu voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
6: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
7: Ik ben Rosa uit Amsterdam.
8: Ik ben Ron uit Zuidoost-Beemster.
9: Ik ben Marianne uit Amstelveen.
10: Ik ben Ingrid uit Assendelft.
11: Ik ben Jimmy en ik kom uit Amsterdam.
12: Ik ben Marije uit Alkmaar.
13: Thuis in heel Noord-Holland.
14: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Nederland heeft voorafgaand aan de stemming over een VN-resolutie over slavenhandel geen contact gehad met de Caribische landen binnen het Koninkrijk. Dat melden meerdere bronnen aan de NOS. Nederland had dat formeel moeten doen omdat het thema slavenhandel de Caribische landen als oud-kolonies aangaat. In de resolutie wordt de transatlantische slavenhandel bestempeld als de ergste misdaad tegen de menselijkheid ooit. Nederland stemde niet mee omdat het geen hiërarchie van vreedheden wil. De voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky is aangehouden. Andriy Yermak werd op last van de rechter vastgezet omdat hij wordt verdacht van witwassen. Yermak zou met smeergeld een huis in de buurt van Kiev hebben laten bouwen. Hij spreekt alle beschuldigingen tegen. Yermak was tot november jarenlang de rechterhand van president Zelensky en was daarmee een van de machtigste mannen in Oekraïne. In Wateringen in Zuid-Holland is vanochtend een auto een supermarkt binnengereden. Volgens Omroep West gebeurde dat kort na openingstijd. De gevel raakte zwaar beschadigd en ook in de winkel was de ravage groot. De brandweer moest eraan te pas komen om de auto weer uit het pand te trekken. De bestuurder van de auto bleef ongedeerd. De organisatie van het WK Voetbal heeft bekendgemaakt welke artiesten gaan optreden in de rust van de finale. Het gaat om Madonna, de Zuid-Koreaanse boyband BTS en Shakira. De Colombiaanse zangeres Shakira heeft ook het officiële nummer voor dit WK gemaakt, samen met de Nigeriaanse artiest Burna Boy. Het is voor het eerst dat er bij het WK een halftime show wordt georganiseerd. De finale is op 19 juli in New Jersey, niet ver van de stad New York. Het WK voetbal in de VS, Canada en Mexico begint op 11 juni. Het weer. Verspreid over het land vallen nu nog buien, maar vanuit het noorden wordt het vanmiddag droger en gaat de zon schijnen. Het wordt maximaal 13 graden. Ook morgen buien en fris met 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: De legendarische musical Foxtrot komt naar u toe met liedjes van Annie M.G. Schmid en Harry Banning. Een sprankelend verhaal vol humor, glamour en verrassende actualiteit. Met Gerry van der Klei, William Spaai en vele anderen. Boek nu op delamar.nl.
16: Jan, verhuren is een pandje. Hartstikke aardige huurder. Betaalde netjes tot de politie binnenviel. Pandje dicht, centjes weg, naam in de krant. Niet elke huurder is wie die lijkt. Herken de signalen van drugscriminaliteit. Ga naar pvona.nl.
17: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rabo-dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rabodakwerken.nl.
18: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
19: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
20: Dynamisch.
19: Maar in de winter wil ik zekerheid.
21: Dat kan, met een zeker voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
22: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
23: Steen, Evenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
24: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van. SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
25: Mensenrelatie, Radboud Visser.
26: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
25: Jazeker.
27: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
28: De top 100 van Noord-Holland.
29: Met Jelmer Vlot en Maarten Faber.

0: wat is dat een heerlijk deuntje. Het is de Alkmaarse zangeres Giovanka met On My Way. Ja, echt zingen, dat zien we er eigenlijk niet meer zoveel doen. Ze was een tijdje geleden nog wel een van de presentatoren van de talkshow Op 1.
1: Oh ja, dat is ook zo.
0: Ja, toen kreeg zij, vond ik heel zielig, heel veel commentaar dat het niet zo goed was. Maar wij zijn niet zo kritisch. Dit is onze nummer 77.
2: Dit is NH.
3: De Top 100 van Noord-Holland.
1: Welkom, lieve mensen, bij de Top 100 van Noord-Holland. Het is de lijst van onze Provence. Wekenlang is er gestemd en daar is deze prachtige lijst uitgerold. Tot 6 uur vanavond is het hier groot feest. Dus hou me ook in ieder geval tot 6 uur vanavond aan. De mooiste platen komen voorbij, dus blijf lekker de hele dag luisteren. Vinden we echt heel gezellig. En laat vooral ook weten wat je uitspookt vandaag. We willen namelijk eventjes van je horen. Praat met ons. Laat weten dat je leeft. 088 851-52. En hoewel de vrouwen van de Dolly Dots niet meer compleet zijn, is er wel leuk nieuws rondom die dames. Want onlangs werd namelijk bekend dat er volgend jaar een musical komt over hun loopbaan als meidengroepje. Echt, er komt dus een musical. En iedere voorstelling komt er één van de echte Dolly Dots op het podium om even lekker de show te stelen.
0: Wat leuk.
1: Ben jij een beetje musical fan?
0: Een musical fan. Vroeger ging ik wel naar heel veel musicals met mijn moeder. Daar Belle and the Beast, The Lion King.
1: Jij bent Belle and the Beast.
0: Ja, zeker, absoluut. Met Chantal Jansen was dat toen nog. Tarzan vond ik ook erg leuk.
1: Ja, daar ben ik ook geweest.
0: Met dat lendendoekie.
1: Ja.
0: Maar ik heb een beetje moeite met musicals. Dan hebben ze zo'n gesprek van, ik maak het uit. En dan in één keer, jij hebt mijn leven verpest. En daar heb ik dan weer moeite mee. Dus je hebt wel van die musicals zoals Cabaret en Chicago. Ja. Waar ze echt op een podium begonnen liedjes zingen. Vind ik hartstikke leuk. Maar niet dat zo in één keer midden in een gesprek en dan helemaal gaan blaren.
1: Dus eigenlijk vind je musical alleen leuk als het op het podium is. Nou, dan zou ik aanraden, ga gewoon een keer naar een concert.
0: Je weet
1: niet wat je meemaakt.
0: Ja, wat een goede tegenwoordig.
1: Ongelooflijk, hè?
0: Want jij bent zo'n musical kenner.
1: Nee, ik ben helemaal geen musical kenner. Ik ben ook niet per se een ongelofelijke musical fan. Er zijn een paar geweest waar ik moeilijk afscheid kan nemen in mijn hoofd. Want die vond ik gewoon fantastisch. Door een Roosje is daar één van. Door een Roosje heb ik zo vaak gekeken. Ik vond het fantastisch.
0: Oh, ik vond het een beetje slaapverwekkend.
1: En ik voelde me ook die heks. Dus ik zit al.
0: Je voelde je de heks?
1: Slecht. Ik ben slecht.
0: Okay.
1: Daarom noemt men mij de slechte vee.
0: Oké. Ja, je bent echt fan.
1: Maar nog steeds. Doe ik wel eens gewoon die musical liedjes op en dan voel ik me de slechte vee.
0: Oké, wat goed. Nou ja, straks dus de Dolly Dots musical. Daar moeten we nog even op wachten. Vooralsnog alleen bij ons op de radio. En dit is Radio.

0: Het is De Dijk met Als het er niet is. Het is onze prachtige nummer 75. En het gaat over een man die pas echt beseft hoeveel hij van zijn geliefde houdt. Op het moment dat het er niet meer is. Ja, echte fans van De Dijk die hebben vandaag de dag van hun leven. Want ze staan er maar liefst 5 keer in.
1: Vijf keer?
0: En als er 1 schaap over de dam is, dat is deze dus, dan volgen er blijkbaar nog 4.
1: Oh, maar 5 keer De Dijk?
0: 5 keer De Dijk.
1: Oké.
0: Okay. Lekker, hè?
1: Nou, die hebben hun hele familie opgetrommeld, denk ik, om te gaan stemmen. Nou ja, we vroegen je net, wat ben je aan het doen? En we krijgen allemaal leuke appjes, dankjewel daarvoor. Bert en Inge bijvoorbeeld, die zijn op weg naar Leeuwarden. Ze gaan naar de plantjesmarkt. En hun zus en zwager, die wonen op Texel en die gaan ook die kant op. En dan ben ik toch wel heel benieuwd, hoe bijzonder zijn die plantjes dan?
0: Misschien is het wel. Ja, dat is. Die groeit in de Hortus botanicus. Dat is een hele grote plant. Die bloeit 1 dag per jaar. En dat noemen ze ook wel de piemelplant.
1: Nee, maar schat, ze gaan gewoon plantjes
0: weet
1: kopen voor
0: hun
1: tuin.
0: Ja, maar misschien kopen ze wel een piemelplant.
1: Oh, een piemelplant?
0: Dat is een hele bijzondere plant. Die bloeit 1 keer per jaar.
1: Oké, en hij heet de piemelplant omdat de bloem lijkt op een piemel?
0: Ja, google maar. Dat is echt zo.
1: Ik geloof je.
0: Rita zegt, behalve aan het luisteren naar jullie, ben ik ook aan het haken. Mochten jullie wat gehaakt willen hebben voor in huis, laat het weten.
1: Nou, lief.
0: Dat is onwijs lief. Ik ga er eens eventjes mijn man over appen.
1: Ja, wat leuk. Ja, ze stuurde een foto dat zo'n plantenhanger aan het haken is. Die vind ik wel leuk.
0: Oh,
1: ja. Dus wel.
0: Nou, Rita, je hoort het.
1: Maar ja, Jelle dan, die zegt op deze Jesus Fly to Heaven Day. En dan heeft hij natuurlijk over Hemelvaartsdag. Vanuit een zonnig Den Helder groetjes, want we leven en we luisteren.
0: En Mien zegt dan nog, ik ga lekker naar het Oosterpark in Amsterdam vandaag met de top 100 van Noord-Holland op mijn oren.
1: Oh, dat vinden we leuk. En Ludo dan, tot slot. We wilden in de tuin werken, maar het weer zei ons iets anders. We zijn nu lekker aan het lezen en aan het luisteren naar de radio.
0: Heerlijk. Gaan we door naar onze nummer 74. Het is een ras Amsterdammer Danny de Munk. De stad waar hij geboren en getogen is. En dan heb ik het natuurlijk over Amsterdam.

0: Hi Ellie, ja, jij stuurde ons een appje over Danny de Munk. Vertel.
1: Ja, ik vind hem nog steeds leuk. Ik ben hem eigenlijk, volg ik hem al vanaf dit soort liedjes van vroeger.
0: Ja.
1: En daar lekker mee zingen. En ja, ik ben toch geboren in Amsterdam. Dus mijn hart staat altijd open voor liedjes uit Amsterdam.
2: En nu was het vroeger best wel een beetje een straatratje misschien.
1: Ja,
2: een schooiertje. En nu is het best een beetje een man. Wat vind je daarvan?
1: Nou ja, weet je, iedereen ontwikkelt natuurlijk, hè. En die gaat naartoe waar hij zich prettig in vindt, denk ik. Hè?
0: Ja, absoluut.
1: En dan verander je toch een beetje.
0: Ja.
1: Maar ik denk dat hij ook in zijn hart gewoon nog lekker soms een Amsterdams schoffie blijft.
0: Mm. Zeker, dat is leuk dat je dat zegt. Want Jelmer en ik hebben natuurlijk het programma Over de Top. En hij stond laatst bij ons op nummer 1. En toen hebben we ook nog met hem gebeld. Ja. En dat was, weet je wat ik altijd zo leuk vind? Want mensen kunnen natuurlijk heel leuk zijn op de radio. Maar als je ze daarna nog even bedankt of van tevoren opbelt, dan zijn mensen vaak minder leuk.
1: Ah.
0: En, in sommige gevallen wel, maar dat is niet bij Danny het geval.
1: Nee.
0: Dat is echt hartstikke leuk.
1: Nou, en daarvoor ben ik nog steeds fan van hem. Hij blijft gewoon zichzelf. In alle dingen.
2: Ja, wat goed. Ja, dat is ook denk ik de mooiste eigenschap die je kan hebben. En nu hebben we nog heel veel mooie platen te gaan in deze fantastische top 100.
1: Lekker.
2: Als we Danny de Munk dan eventjes niet mogen noemen, wat staat er allemaal nog erg hoog op jouw wensenlijstje, wat er vandaag allemaal voorbij moet komen?
1: Ja, weet je, ik hou gewoon van goede muziek. En vroeger was ik altijd gek op Spaanse muziek. Hè, van Julio, dat was ook vroeger natuurlijk, was ik fan van.
0: Ja.
1: En dat hoor je natuurlijk zelden. Maar misschien is er nog bij jullie in jullie archief nog een mooie plaats van Julio van vroeger.
0: Die woont hier in Noord-Holland, dat is een beetje jammer.
1: Oh, nee, was het bewaard?
0: Het is de top 100 van Noord-Holland. Dus maar zeker zet hem op de lijst voor binnenkort. En dank je wel en geniet nog heel veel van.
1: En jullie ook genieten. En ik blijf luisteren naar jullie, want ik vind het heerlijk. Zeven dagen in de week.
0: Wat goed. Nou, blijf dat doen. Hartstikke goed. Dankjewel.
1: Fijne dag.
0: Joe. Ja, Treintje Oosterbehuis dan. Ja, zij zong een nummer De Zee. Vind je dat mooi?
2: De Zee of het nummer De Zee?
0: Het nummer De Zee.
2: Ja, want ik hou ook heel erg van de zee. Ik ben kind van de zee, ben opgegroeid aan de zee.
0: Ja,
2: als ik de zee zie, als ik de zee zie, dan word ik helemaal een soort zen. Dan voel ik weer helemaal dat het leven zin heeft. En dan kan ik er ook echt weer tegenaan. Dus ik vind dat Treintje Oosterhuis, die legt wat mij betreft de vinger op de sere. Nee, op de fijne plek, juist.
0: Moet ik wel zeggen, als ik dan toch zo vrij mag zijn om haar mening te geven. Ik vind het wel mooi, ik vind het wel bombastisch. Dus mensen, houden daar rekening mee. Het is veel. Het is Treintje Oosterhuis met de zee.

0: Oh, we schudden met de billen met Travassi. Dit is Wasmachine.
1: Ja, en hij zegt een beetje wat geks, of in ieder geval wat geks, wil ik ook weer niet zeggen. Hij zegt tjoekloem in dit nummer. En Remco die appte ons en die dacht, huh, wat betekent het eigenlijk? Hallo Remco.
2: Hallo jongens.
1: Jij, je hoort dit nummer al jaren, denk ik. En iedere keer denk jij, wat betekent dit nou?
2: Dat is waar, ja. Dit is uit mijn jeugd, dit nummer. En eigenlijk altijd afgevraagd, wat betekent nou tjoekloem?
0: Ja. Nou, dat is grappig, want jij stuurt een appje en je zegt tjoekloem met een T. En jij hebt dat uitgezocht, hè, jammer.
1: Ja, ik ben eventjes de Google-machine ingedoken, want die weet meer dan dat ik weet. En het is eigenlijk niet meer dan een klanknabootsing, staat hier. Het wordt vaak gehoord als tjoekloem. En dat geeft dan weer de ritmische, Caribische klank van het nummer aan. Dus eigenlijk is het niet meer dan de zangstijl.
0: Ja,
1: het is eigenlijk, het is gewoon wat het liedje zo'n lekker liedje maakt. Zo moet je het zien.
0: Nou, het zit toch weer nog anders.
1: Oh, het
0: want
1: zit toch weer anders?
0: Want ik heb de songtekst erbij gepakt. En daar staat geen tjoekloem, maar daar staat tjoekloem.
1: Oh.
0: Een D. En dat betekent weer wat anders. En dat is een ander woord voor een Surinaamse groenteboer.
1: Ja, ik denk dat het is.
0: Ja, dus eigenlijk weet het nog steeds niet. Dus we hebben veel Surinaamse luisteraars natuurlijk. Mocht iemand het weten wat daar daadwerkelijk gezongen wordt, laat het ons weten. Zijn hartstikke benieuwd. En Remco ook.
1: Ja, laat het ons weten. En dat kan via 088-850-5152. We zetten hier gewoon een soort recherche-team op naar tjoekloem.
0: Ja,
1: dankjewel, Remco. Geniet van je dag.
0: Hoi, hoi.
1: En dan is het inmiddels... Oh, ik moet trouwens eigenlijk nog wat zeggen.
0: Je moet wat zeggen. Ja. Vertel, schat.
1: Ik zat net naar de wasmachine te luisteren.
0: Ja.
1: Toen dacht ik, weet je hoe lang het al geleden is dat ik de was heb gedaan?
0: Oh, ja, want jij hebt een man thuis die dat voor jou doet.
1: Ik heb een man thuis die dat voor me doet op de donderdag. Maar dan moet ik erbij zeggen, ik maak schoon op de vrijdag. Dus het is niet zo dat mijn leven zo perfect is... Ja, dat ik niks doe.
0: Maar daar wil ik even inzoomen, want je hebt natuurlijk een heel traject. De was vind ik altijd een heel traject. Het erin gooien, het wasmiddel erin stoppen, het programma aanzetten.
1: Ja.
0: Het eruit halen en het vervolgens laten drogen en het ophangen.
1: Ja.
0: Dat hele proces, ben je daar ergens in te vinden? Of überhaupt ook niet aan het begin van het traject bijvoorbeeld?
1: Ja, ik ben wel te vinden in het begin van het traject. En dat is wanneer ik mijn was in de wasmand doe.
0: Dat verbaast me niks.
1: Nee, maar kijk, Mark, zo heet hij, kan niet schoonmaken. Dus dat doe ik allemaal.
0: Oké, allemaal. Nou, dat vind ik goed. Ja, ik moet ook heel eerlijk zeggen, ik ben ook niet zo'n wasserig type. Dat doet mijn Jeroen. Wat hebben we toch ook goed voor elkaar.
1: Ben jij een schoonmaaktype? Want ik was gisteren weer in jouw huis. Nou, mensen, brandschoon.
0: Nou, ik ga heel eerlijk zijn. Ik ben het type die schoonmaakt als de mensen komen. Dus als jij een keer spontaan langskomt, dan is het toch, ziet het er net even iets anders uit. Dus ik heb speciaal voor jou gepoetst.
1: Je bent een schat. Het is tijd voor André Hazes, ons nummer 70 in de lijst. Mark reageert. Simpel, dat is natuurlijk voor Ajax. En ook Carmen, haar stem ging er naartoe. Het emotioneert haar altijd, zo schrijft ze. Het doet me altijd denken aan mijn overleden vader. Die zong eigenlijk nooit mee met liedjes, behalve bij dit nummer. Het is Bloed, Zweet en Tranen van icoon André Hazes.

0: We komen eventjes terug op het appje wasmachine. We gingen een beetje uitzoeken wat het nou precies is. Nou, Arnold die zegt, volgens mij is het gewoon het geluid van de wasmachine.
1: Ja, dat zou heel goed kunnen. Nou ja, en zeker omdat Erik hetzelfde zegt. Hij zegt, hij hoorde het geluid van de wasmachine. En het klonk als Tjoe Bloem. En dat werd dan ook nog eens geboycott, omdat ze dachten dat het ging over een joint. Nou ja, kan ook natuurlijk.

Nou, we gaan iets te snel. Wacht even hoor. We gaan opeens heel erg snel door onze top 100 heen. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. We gaan nog eventjes terug naar waar we zijn moeten. Het is Day Is Done. Dit is Johan.

0: Het is The Day Is Done en het was onze plek 69. En het geldt ook een beetje voor onze dag. Onze day is done, maar de dag op NH Radio nog lang niet. Maarten, ik neem hier langzaam afscheid. En wat was dit eerlijk. 3 uur lang hebben we al kunnen genieten van de mooiste Noord-Hollandse platen. En we geven straks het stokje door.
1: Ja, aan niemand minder dan onze eigen lieve June.
2: Joe, daar ben ik. Goedemorgen.
1: Heb je er zin in?
2: Ik heb er heel veel zin in.
1: Ja?
2: Ik heb jullie gehoord vanaf de eerste minuut.
1: Ja.
2: Ik had er niet de wekker voor gezet, want ik was al uren wakker.
1: Je vond het niks?
2: Stond als een huis direct al.
1: Oh ja.
0: Oh, wat ben je toch een schat.
1: Oh, wij zijn eigenlijk een beetje jouw voorprogramma, hè?
2: Ja, zullen we...
0: Nu gaat het echte feest.
2: Ja, maar dan ben ik weer het voorprogramma van Marcel Hoefman en Leo Driessen.
1: Ja, precies.
2: Dus wat ga je, is al een voorprogramma.
1: Wat ga jij doen?
2: Nou, weet je, jullie waren met z'n tweeën. En ik denk, ik wil niet meer eentje. Dus ik heb 3 verschillende BN'ers die om de beurt komen. Zo meteen eerst Suzanne Kleeman van Lois Lane.
1: Ja.
2: Ik heb haar nog niet gezien. Maar ze heeft nog 12 minuten. Okay. Anders moet een van jullie nablijven.
1: Oh jee.
2: En dan het 2e uur doe ik met Wolter Kroes. Ja,
1: oh,
2: ja. Ja, ze wordt echt heel leuk. En het laatste uur met Danny Vroger.
1: Leuk.
2: Ja, want zijn vader, René, die zit op Curaçao. Dus die komt niet. Maar Danny vindt het ongelooflijk leuk hier. En
0: maar
2: is
0: Danny
2: al vaker
0: is toch
2: bij
0: net
2: ons
0: zo
2: gast.
0: Leuk als René?
2: Oh, misschien nog wel leuker.
0: Oh,
2: maar die moet ik loslaten om 3 uur. En daarna hebben we van 3 tot 6 hebben we Leo Driessen samen met Marcel Hoefman. En dan gaan we naar de nummer 1.
0: Dan gaan we langzaam naar de nummer 1. En dan komen er dus 3 gasten. En ga je dan een beetje het vuur aan hun schenen leggen? Of ben je vandaag in een lieve bui?
2: Ik ben hartstikke lief, want het is hemelvaart.
1: Ja, precies. Maar wat dan? Verwacht jij diepte-interviews?
0: Ik verwacht diepte-interviews en kritische vragen van mevrouw June.
2: Ah, daar komt ze zo.
0: Kijk eens wie daar binnen.
2: Hallo. En voor de rest gaan we bellen. Suus, gaan we ook bellen met Harry Slinger. Met Jan Dulles, hallo collega. Oh, nou kijk, zo'n sfeer is het dus. Oh,
1: ja, en jullie zijn ook hier voorbij gekomen.
2: Ja, ook een lekker wijf.
1: Je bent vanochtend al voorbij gekomen met Tonight.
2: Ben ik?
1: In de lijst?
2: Ja, Tonight, maar het is...
1: En straks nog een keer.
3: Het is tomorrow.
2: Ja, maar jullie plaat tonight, hebben zij gehad? Oh, ze snapt het.
3: Ik snap het.
0: Hallo. Hallo, hallo, hallo. Heb je er een beetje zin in? Ben je er klaar voor?
3: Ik ben nooit helemaal klaar, maar als ik hier ben ik er helemaal klaar voor.
0: Ah, goed zo.
3: Knop om en boing.
2: Ik zeg altijd maar rood licht en dan gaat het gebeuren.
3: Ja, precies.
0: Nou, ik denk dat het 100% helemaal goed gaat komen. Wij gaan inmiddels door naar onze nummer 68 alweer. Maarten, ik bedank jou voor je ongelooflijke enthousiasme... en ook je lieve oogjes. Ik heb er weer van genoten.
1: Oh, wat lief. Jij bedankt en veel luisterplezier.
2: Applaus, mannen!

0: In het echte Amsterdam is er Kema Vlees. Hoge kwaliteit vlees voor zeer betaalbare prijzen. Let op! Aankomende week kogelbiefstuk 24,99 per kilo. Kijk op kemavlees.nl.
1: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Nora leert hoe ze zelf haar bloeddruk kan meten.
2: Zo heb ik minder zorg nodig en blijf ik langer zelfstandig.
1: En Alex helpt zijn buurvrouw zich voor te bereiden op een gesprek met haar arts.
3: Zodat zij weet welke vragen ze wil stellen.
1: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Kijk wat het beste bij jou past.
4: Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen, dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen.
5: Ja, en nu tot maar liefst €1500 korting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Molenaar.
6: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
8: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
9: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
10: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Bij grootschalige Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 2 doden gevallen en 10 mensen gewond geraakt. Dat zeggen lokale autoriteiten. Hulptroepen zoeken mensen onder het puin van een ingestort woongebouw. Volgens de Oekraïnse luchtmacht zijn er afgelopen nacht in totaal meer dan 700 raketten en drones op Oekraïne afgevuurd. Gisteren waren er ook al grootschalige Russische aanvallen op Oekraïne. Premier Žilina van Letland stapt op. Haar regering had sinds gisteren geen meerderheid meer in het parlement, nadat een linkse partij uit de coalitie was gestapt uit woede over het ontslag van de minister van Defensie. Die moest van Žilina vertrekken na verwijten dat hij de verdediging van het land niet op orde had. Enkele dagen eerder waren er opnieuw Oekraïnse drones op Lets grondgebied terechtgekomen. Door het opstappen van de premier wordt het kabinet demissionair. In oktober staan in Letland parlementsverkiezingen gepland. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken zegt dat er contact had moeten zijn met de Caribische eilanden over een gevoelige VN-resolutie in maart. Daarin werd de slavenhandel bestempeld als de ernstigste misdaad tegen de menselijkheid ooit. Nederland onthield zich van stemming, maar sprak daar niet over met de Caribische landen binnen het Koninkrijk. Formeel had dat wel gemoeten. In het zuidoosten van Noorwegen is een zwaard ontdekt van 1300 jaar oud. De vondst werd gedaan door een jongen van 6 die met zijn klas op excursie was. De jongen zag tijdens een wandeling iets vreemds uit de grond steken. Hij pakte het en toen bleek het een zwaard te zijn. Het dateert waarschijnlijk uit de periode voor of net aan het begin van de Vikingtijd. Het wapen is overgedragen aan het Cultuurhistorisch Museum in Oslo. Het weer. Verspreid over het land vallen nu nog buien, maar vanuit het noorden wordt het vanmiddag droger en gaat de zon schijnen. Het wordt maximaal 13 graden. Ook morgen buien en fris met 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: De top 100 van Noord-Holland.
12: Met Jeroen Karspel en Suzanne Kleeman.
13: Vlieg me mee naar de regenboog.

0: En dit is een live versie van Paul de Leeuw. Vlieg met me mee in deze top 100 van Noord-Holland. Een hele goedemiddag en welkom.
1: Dit is NH,
2: de top 100 van Noord-Holland.
0: Ja, we zijn vanochtend om 3 uur begonnen. Nou ja, ik zeg we, ik dus niet hoor. Jelmer Vlot samen met Maarten Faber. En die hebben er één groot feest van gemaakt. De komende 3 uur ben ik jullie gastvrouw. Maar met niemand minder dan ongelooflijke gasten aan mijn zijde. In dit uur tot 1 uur vanmiddag, Suzanne Kleeman.
3: Hi, Jules.
0: Van Lois Lane.
3: Hi, wat een gezelligheid hier.
0: Ja, echt heel leuk.
3: Op de dag dat het Witte Donderdag is. Wat is het ook weer vandaag?
0: Nee, Witte Donderdag hebben we gehad. Hè?
3: Oh ja, maar schat, ik ben zo slecht. Ik ben een hele slechte ex-katholiek.
0: Ja, hey, maar we gaan een duo-presentatie doen.
3: Ja.
0: Heb je dat ooit eerder gedaan?
3: Nee, volgens mij is dit de eerste keer.
0: Ja, de laatste keer dat je hier was, was samen met je zus, hè, met ja, Monique.
3: Klopt.
0: Had alles te maken met jullie nieuwe album.
3: Juist.
0: En niet te vergeten, ook met het optreden in Paradiso. Dat is alweer bijna een jaar geleden.
3: Het is bijna een jaar geleden, schat. 7 juni, we gaan keihard.
0: Echt?
3: Ja, en op 6 juni komt weer een nieuwe single uit van ons binnenkort. Dus het is alweer een jaar later. Maar er is heel veel gebeurd in dat jaar.
0: Ja.
3: We zijn lekker bezig.
0: Ja, er zijn mensen die denken, Lois Lane, Lois Lane. Op een gegeven moment zijn ze gestopt.
3: Ja, maar dat is iets geks, want mensen zeiden altijd, zingen jullie nog? Maar we zijn altijd doorgegaan met zingen.
0: Ja.
3: Ja, want je kan niet anders, hè? Want je bent artiest, dus je gaat maar door. En soms heb je...
0: Maar jullie willen ook door, hè?
3: Maar je hebt soms betere periodes en slechte periodes. En nu, de cirkel is rond na 40 jaar en we gaan weer keihard vooruit.
0: Ja, en weet je wat zo mooi is? Dat gewoon die platen van jullie eigenlijk gelijk weer meedraaien in de top 100, hebben ze altijd gedaan. We hebben bij de jongens, bij Jelmer en bij Maarten, hebben wij ook op nummer 84 Tonight gehad. En joh, jij mag hem zelf aankondigen.
3: Ja, het is ongelooflijk. Ik zit in het eerste uur. Ja, ik mocht kiezen eerste, tweede of derde uur. Ik zei het eerste uur. Maar het is ongelooflijk. En jongens, dit is geen doorgestoken kaart. Op nummer 65 van de top 100 van Noord-Holland staat Lois Lane met It's the First Time.
0: Ja, en dan kondig je gewoon je eigen plaat aan.
3: Ja, geweldig, hè?
0: Ook bizar. Echt geweldig dat je er bent, Suzanne Kleeman, tot 1 uur. Daarna hebben we Wolter Kroes en we hebben niet te vergeten ook nog Danny Vroger. De top 100 van Noord-Holland is dus gewoon te volgen, ook op televisie.
3: Yes.
0: Ja, en niet te vergeten live op de radio, met beeld. Zie je er goed uit.
3: Wat zie jij er goed uit?
0: Nou, echt niet.
3: Dat is wel erg, hè? Gewoon al die beeldregistraties.

0: Nou, dit was onze André Hazes. Onze lekkere Amsterdamse André Hazes. Dit is een nummer wat hij gecoverd heeft. Het nummer kwam uit 1978. Werd gezongen door Kenny Rogers. Maar hij heeft zelf een nieuwe tekst geschreven. Dit nummer, Zij gelooft in mij, van 1981. Op nummer 64 in de top 100 van Noord-Holland.
1: Ja, en wat vind ik het ongelooflijk leuk dat jij hier naast mij zit, Suzanne Kleeman.
0: Ik vind het ook heel leuk om hier naast jou te zitten.
1: Suus Monique is thuis en samen vormen zij Lois Lane. Jullie waren hier onlangs met z'n tweeën. Ik heb even een beller voor je. Goed. Dit is Vera. Dag Vera, goedemiddag.
2: Dag June.
0: Hey Vera, met Suzanne hier.
2: Hey Suzanne, en, leuk.
0: Ja, leuk.
2: Ja, ik was en ik ben echt fan van jullie.
0: Ja, kijk, dat is het goede antwoord. Ja. Want mensen zeggen altijd, ik was fan. Ik zeg, ik was.
2: En ik ben nog
0: goed
2: steeds
0: zo.
2: Fan.
0: Yes.
2: Jullie staan op mijn playlist.
0: Nou,
2: oh, yes. Lekker om te wandelen en lekker naar te luisteren.
0: En ook de nieuwe plaat, heb je die ook al op je playlist?
2: Ja, die staat natuurlijk wel eens, maar ik zou hem niet zo even kunnen zien, hoor.
0: Nee, maar die moet je echt, op Spotify staat hij dan, hè? Gewoon,
2: ja.
0: Ready
2: ja,
0: to go.
2: Ja, dat klopt, want ik heb ook een lijst van jullie en dan komt die automatisch op de Spotify-list.
0: Oh. Nou, schat, ik ben je heel erg dankbaar. Fantastisch.
1: Ja, dus jij bent een van de stemmers op de nummers van in ieder geval Lois Lane. Ja,
2: dat
1: we kregen
2: klopt.
1: Ook nog een heel leuk appje binnen van Katinka.
0: Oh, en, mijn Katinka. Ja. Dat is mijn lieve vriendin.
1: Heel veel lief voor jou.
0: Ja, ook nou, heel veel lief voor jou ook, schat.
1: Hey, Vera, dankjewel.
2: Ja, graag gedaan.
1: En blijf luisteren.
2: Ja, dat doe ik zeker.
1: Goed, dag.
0: Hoi, dankjewel.
1: De top 100 van Noord-Holland is er nog tot 6 uur. We zijn weer klaar voor een volgend nummer.
0: Even kijken, ja.
1: Cressip.
0: Schat, Cressip.
1: Ja, ik heb zoveel blaadjes voor je geprint.
0: Ja, je heeft van alles geprint, jongens, moet jullie kijken. Cressip op 63, dat is heel mooi, want dat is mijn leeftijd. Ja, Cressip, ja, fantastisch. Natuurlijk een ongelooflijk lekkere band, leuke band. Ook twee zussen in eerste instantie. Ja. En met prachtige nummers. Echt waanzinnig. Ik hou van Cressip. Het is een band die echt nog mooie, echte liedjes maakt.
1: Ja, ja, en een van die mooie liedjes krijgen we nu. En die heet Sweet Goodbyes.
0: Uit 2009 al, hè?
1: Ja, tijd terug, hè?
0: Ja, ongelooflijk.
1: Het klinkt zo actueel. Een ja. Glaasje water heb ik daar voor jou?
0: Ja.
1: Suus, en ook nog een stukje taart.
0: Zie, jongens, het is... Halleluja!
1: Kijk en luistert mee naar ons en naar radio. Okay.

0: ken René. Sterk nog, ik ben op het huwelijk geweest van René en Natasha. En dat is volgens mij iets van 30 jaar geleden.
1: Nou, dat zag ik op zijn Instagram-account. Volgens mij is dat, weet ik veel, was dat gisteren? 29 jaar geleden.
0: Echt serieus? Nou, ik zit er ineens aan te denken, maar...
1: Hoe kwam dat?
0: Nou, we kenden René al via. En we hadden in die tijd, weet je, kwam elkaar veel vaker tegen bij allerlei programma's. En hij was bevriend ook met Leslie van We Cheer You Up at the Pin-Up Club.
1: Oh ja.
0: Allemaal met elkaar. En nou, we waren gewoon bevriend met z'n allen, kwamen met z'n allen samen. En toen ging je trouwen. En toen zijn we met z'n allen dus naar zijn trouwen gegaan. En volgens mij was dat aan de Lijnbaansgracht in Amsterdam.
1: Ah, oh, dat zou kunnen.
0: Vaag.
1: Tijdje geleden.
0: Tijdje geleden.
1: En hoe was die bruiloft?
0: Ja.
1: Was het zingen en polonaise?
0: Het gekke is, weet je, het enige wat ik nu krijg... is dat we met z'n allen buiten stonden, volgens mij aan de Lijnbaansgracht... en dat ze daar stonden, dat zijn moeder er was, dat zijn vader er nog was... want die waren natuurlijk gewoon bekend met het café in Amsterdam.
1: Ja, Bolle Jan.
0: Ja, precies. En ja, joh, we zijn met z'n allen groot geworden. Hè? We zijn met z'n allen opgegroeid. We zijn met z'n allen langzaam steeds bekender geworden. En ja... Amsterdammers onder elkaar, feest.
1: Ja, mooi is dat, want René werd natuurlijk vorig jaar november... volgens mij 65.
0: Oeh, ja, twee jaar eerder dan ik. Ja,
1: ja, en hij is bezig met een nieuw album met erop allemaal duetten. En natuurlijk onlangs die plaat uitgebracht samen met Alan Clark.
0: Ja.
1: Dus hij blijft aan de weg timmen.
0: Ja, we hebben bij René ook nog wel eens achtergrondkoortjes gedaan... op een van zijn platen.
1: Samen met Monique.
0: Ja, met Mootje ook, ja.
1: Oh, wat enig. Ja. Ja, leuke tijden is dat dan. We gaan door met René Vroeger dus...
0: En, just say hello, hè?
1: Ja, just say hello.
0: Just say hello.
1: Het zou nu ook wat wezen dat je meedoet als een achtergrondkoortje... met terugwerkende kracht met deze.
0: Ja, ik vind het altijd leuk om achtergrondkoortjes te doen, hoor. Dus ja, bij deze sollicitatie.
1: Nou, ik weet niet of je wat te doen hebt. De toppers, 19 en 20 juni in de Arena.
0: Ja, precies. Ik had Jeroen laatst ook al gezegd. Jeroen, hallo.

0: René Vroger was dat.
1: Dat was René Vroger met Just Say Hello op nummer 61 alweer, June.
0: Ja, daar zijn we toe aan nummer 60.
1: Yes.
0: En dat is die waanzinnige plaat van The Cats. Ja. Heel even kort, Piet Veerman.
2: Ja.
0: Hoe gaat het met je?
2: Nou, dat vragen ze vaak aan mij. In Volendam maken ze het mooier.
0: Ja.
2: Want dan vragen ze mij, Piet, alles goed? Ik zeg, alles is wel veel op mijn leeftijd.
1: Goed antwoord, heel goed antwoord, Piet.
0: Wat mooi. Weet je, Piet,
2: jij
0: staat natuurlijk samen met je medemuzikanten van de Cats een aantal keren in de top 100.
2: Ja.
0: En we gaan nu zo meteen Lea draaien. Dat is inderdaad een plaat van heel lang geleden, 1968.
1: Jemig, ja.
0: Wat een tijd.
2: 1968.
0: Ja.
1: Ja. Wauw, toen was ik 5.
0: Ja, niet. Ja, ik werd net geboren. Maar Piet, het was wel een hele mooie tijd, hè, met de Cats.
2: Och nee, dat natuurlijk. We zijn begonnen met de Cats.
0: Ja.
2: Eerst was dat Jaap, of Arnold Muren, die ging naar Jaap toe. Maar Jaap en ik, die speelden al met een gitaar van onze vaders. Speelden we af en toe gewoon bij mij thuis.
0: Ja.
2: Om een beetje van onze ouders wat te leren. Van een beetje het gitaarspel. En toen vroeg Arnold aan Jaap. Van Jaap, wil je niet proberen om bij ons te komen?
0: Ja.
2: Bij Kees. Kees Veerman en mij.
1: Ja, ja, jullie waren wel de sekssymbolen, hoor. Piet, sorry, hoor.
2: U zegt, Jaap, dat kan wel. Maar Piet er ook bij.
0: Ja.
2: Omdat wij al samen speelden met elkaar.
1: Ja. Ja, nou, ik herinner me nog als klein kind dat er heel veel moeders in de omgeving van ons waren en die zwijmelden allemaal bij jullie muziek. En de Cats! Dus dat is mooi. Dat is een heel mooi compliment.
2: Ja, nou, wij leerden op een gegeven moment toch wel een paar noten, weet je wel.
1: Ja.
2: Dat ging wel leuk. En toen zegt Jaap van, maar als we nou nog verder gaan, wat gaan we dan doen?
0: Ja.
2: Ik zeg, wat dat deed je van een tiental liedjes. Ja, van wie? Van, nou, de liedjes van de Everly Brothers.
1: Wauw.
0: Oh ja.
1: Jee, maar.
2: Want die zijn met z'n tweeën en wij zijn ook met z'n tweeën.
0: Ja. Ja. Piet, we gaan de plaat draaien. Lea draaien we. En jullie stonden trouwens ook nog met twee andere nummers in de top 100 van Noord-Holland. Op nummer 90 draaiden we Fire Con Dios. En End of the Show, die stond trouwens op 90 en Fire Con Dios op 73.
2: Oh ja.
0: Het liedje Lea is verdrietig, dat vertellen we straks, want we gaan er eerst van genieten. Ik wens je het allerbeste, Piet, en een ontzettend leuk je gesproken te hebben.
1: Ja. Het gaat je goed. Het gaat je goed, lieverd.
2: En het gaat jullie ook goed, hè?
1: Dank je.
0: Dag, lieve Piet.
2: Doeg.
0: Tot ziens. Hoi. Dag. Ach, wat een mooie man, hè, dit.
1: Ja, man, echt serieus waar. Al die... Al

0: Nou, wie had ooit gedacht
1: dat jij Disney nog eens mee zou zingen?
0: En dat de Disney Mans Band uit Nederland kwam. Ik heb dat echt serieus waar nooit geweten, June. Dit was de Disney Mans Band met The Opera uit 1975.
1: Ja, jouw stem klinkt echt als een klok, ook 's morgens vroeg, hè?
0: Nou ja.
1: Nou ja, het is 10:50.
0: Ik wil het zeggen.
1: Het valt ook wel weer mee. Suzanne Kleeman zit hier naast mij. Zij is van Lois Lenen. Met haar presenteer ik dit uur de top 100 van Noord-Holland. Volgend uur met Wolter Kroes en daarna met Danny Vroger. En vervolgens mijn collega's Marcel Hofman en Leo Driessen. En we zijn begonnen natuurlijk met Maarten Vlot. Of nee, Maarten Faber en Jelmer Vlot. Ach jongens, het is een gekkenhuis hier. Als jullie willen appen, 088-850-5152. Reacties kunnen we namelijk ook allemaal voor. Lezen. Ik wil nog even, Suze, als jij het goed vindt, terugkomen op dat nummer van de Cats.
0: Piet Veerman.
1: Van Leo. Ja, fijn dat we Piet trouwens even spraken. Het is een heel verdrietig nummer. Het is namelijk, het vertelt een waar gebeurd verhaal. Er was een fan, een diehard fan van de Cats, 20 jaar. En ze heette Lia en ze kwam uit Wervershoofd. En op een gegeven moment kwam Arno Muren erachter dat Lia niet meer naar de concerten kwam. Ik heb gewoon uitgezocht, waar is zij? Wat is er aan de hand? En dan was dat meisje om het leven gekomen bij een auto-ongeluk.
0: Wauw.
1: Ja, en daar was echt Arno Muren en ook de rest van de Cats zo zwaar van onder de indruk. Toen hebben ze een nummer geschreven voor haar. In overleg met de familie. Alleen het nummer mocht niet Lia heten, maar Lea. Lea.
0: Oh,
1: en ze mochten ook niet te veel reclame maken voor het nummer.
0: Nou, maar het is wel heel lief dat ze gewoon op deze manier gewoon herdacht is. En dat ze gewoon, wie schrijft, die blijft. Hè? Ja. Dus Lia blijft.
1: Ja, zeker. Gelukkig.
0: Ja. Gelukkig. Oké, we gaan door, lieverd. Want we zitten op nummer 58. Circus Kusters met Verliefd uit 1983. Nou, here we go.
1: Ja, we kunnen meezingen weer, hè?
0: Het
1: gaat niet gebeuren.
0: Ja, ja, ja.

0: Circus Kusters met Verliefd. Oh, wat waren ze verliefd. En dat was in 1983 op nummer 58, ja. John.
1: En ze komen ook nog op nummer 23 straks
0: met
1: voorbij.
0: Monica.
1: Met Monica.
0: Nou.
1: Er komen appjes binnen. Zie jij ook de appjes?
0: Ik zie ook allerlei appjes.
1: Oké, nou, dan doe ik één appje. Doe je ook een appje? Ik doe een appje van Koen. Wat een heerlijke lijst. En mooi dat Piet Veerman aan de lijn kwam ook. Ja, hij was wel heel broos, hè.
0: Maar
1: leuk.
0: Heerlijk. Maar fantastisch. Kijk, eens
1: en
0: dan
1: wacht even. En wat een fijne radiostem heb jij, schrijft deze Koen.
0: Dankjewel. Ja, dankjewel.
1: In de pocket.
0: In de pocket. Mijn dag is weer goed. En ik zie hier inderdaad van Katinka, wat een gezellige radio. June en Suus, het is een feestje om naar jullie te luisteren. Groetjes uit Zaandam.
1: Nou
0: schat, misschien is hier iets geboren?
1: Ik denk dat ik daar misschien wel eens een keertje toestemming voor krijg.
0: Lijkt mij heel fijn.
1: Er komt nog een appje binnen van Fieke. Doe mijn lieve groeten aan Suus. En wat een ontzettend fijne show.
0: Oh, Fieke. Ja. Fieke die werkt hier ook.
1: Ja,
0: Fieke die ken ik al vanaf dat ik 12 ben. We staan samen op het Sint-Nicolaas Museum in Amsterdam. Ze zat één jaartje hoger dan ik.
1: Ja.
0: Maar Fieke was een heerlijk, heerlijk mens. En ik heb onlangs weer hier ontmoet ook in het gebouw. Fieke, baby, you rock.
1: Oh, ze is nog steeds een heerlijk mens, hoor.
0: Ja, ja. Echt.
1: We gaan weer naar de Paling Sound.
0: Oh, jemig.
1: Ja, met Canyon.
0: Met Canyon.
1: Het is weer een andere familie Veerman die zich daarover ontfermd heeft.
0: Ja, ze heet allemaal Veerman, Schilder en nog... Maar oké, het is op nummer 57, zie ik hier.
1: Mooi Volendam.
0: Mooi Volendam. Uit 19...

0: Mooi Volendam van Kenyon op een nummer 57. Ach, we zijn er weer bijna op de helft van de top 100 van Noord-Holland. Het vliegt voorbij, hè?
1: Ja, want op nummer 56 hebben we Joost Nuisel. Joost Nuisel, denk je dan? Wie is Joost Nuisel? Nou, Joost Nuisel is de schrijver van het liedje Ik ben blij dat ik je niet vergeten ben. Want ik ben blij dat ik je niet vergeten ben. En dat ik zoveel kleine dingen van je ken. Maar dan denken jullie misschien niet meteen aan Joost Nuisel.
0: Nee.
1: Maar wel aan Benny Nijman.
0: Die heeft het ook gezongen.
1: Guus Meeuwis heeft hem gezongen. Dana Winger heeft hem gezongen. En dit bleek, zoals het in de populair tegenwoordig noemen, een one-hit wonder. Want dit is de enige single, de enige hit geweest uit 1975 van Joost Nuisel. Maar goed, dat maakt niet uit. Wij zijn dat nummer niet vergeten. Wij zijn Joost Nuisel bij deze ook niet vergeten. Benny Nijman zijn we ook niet vergeten. Die is helaas ook niet meer onder ons. Maar Guus is natuurlijk nog wel onder ons. En Dana ook.
0: Ja, en we draaien allemaal hem zo meteen van Joost Nuisel. Want hij staat op nummer 56. Maar er komt een appje binnen voor jou. Ja, en voor je zus natuurlijk, voor Monique. Rem, zoals die hier staat. Als Lois Lane nou ook eens een keer Nederlands gaat maken. Een Nederlandstalig liedje maken. Dat kunnen ze ook in die top 100.
1: Lieve schat, wat jullie niet weten, misschien de luisteraars, is dat mijn zus ook een zijproject heeft samen met Lucretia van der Vloot. Ja. En dat heet Traumatherapie. Daarvoor hebben ze heel veel nummers gemaakt, geschreven. En naast dat mijn zus altijd prachtige nummers schrijft voor Lois Lane, schrijft ze ook waanzinnige teksten voor traumatherapie.
0: Ja,
1: en dat zijn ook allemaal covers eigenlijk. Hè? Maar
0: en dat is dus Nederlandstalig.
1: Dat is Nederlandstalig. Ja. En eerlijk is eerlijk, ik heb ook al gezegd, nou, misschien moeten we het doen. We hebben ooit het dorp van Wim Sonneveld.
0: Nou, stuur die in dan, voor volgend jaar.
1: Ja, maar die hebben we toen gedaan voor, dat was bij Bart Peters. En er was Jos Brink was daar te gast.
0: Ja.
1: En toen was ons gevraagd om dat nummer te zingen. We hadden nog nooit Nederlandstalig gezongen. En dat zingen we dan met z'n tweetjes. En ik moet je eerlijk zeggen, ik zag het laatst terug en de tranen sprongen in mijn ogen.
0: Ja, van ontroering.
1: Ja, van ontroering. Dat ik dacht van, ja, oké, maar wij waren natuurlijk zo wars van Nederlandstalig. Maar ja, ondertussen, als je
0: Nederlands doet het heel goed, hè?
1: I know. Ja, als je wat populair ouder wordt, dan nogmaals, Mo schrijft prachtige teksten voor traumatherapie. Staat binnenkort weer op de parade overal in Nederland.
0: Maar er komt nog meer werk van jullie, maar er komt een nieuwe single aan in juni.
1: Er komt een nieuwe single aan in juni. Op 6 juni, bijna een jaar nadat we
0: in Paradiso
1: van start zijn gegaan. Ja, echt een waanzinnig nummer. Ik mag het nog niet zeggen, maar ik denk dat dit weer eens een hele grote hit zal kunnen worden.
0: En daar zijn wij heel blij mee. Yes. Er komt een clubtour aan. En niet te vergeten, een theatertour. Dat doen we allemaal later dit jaar.
1: Ja,
0: en
1: we beginnen vanaf september. September tot eind december hebben we een clubtour. Dus echte poppodia. Kijk op onze agenda. Er zijn heel veel. En vanaf januari 2027 gaan wij de theaters in met een hele andere show, 40 jaar Lois Lane.
0: Oh, spannend.
1: En daar worden allemaal dingen, tipjes van de sluis.
0: Hey, ik vond het een groot feest dat je er was. Doe er goed aan naar Monique.
1: Ik vond het heerlijk.
0: Ik kijk even naar rechts naar de kantine. Ik zie nog geen Wolter Kroes, maar het is de bedoeling dat hij het volgende uur met mij presenteert.
1: Nou, anders blijf ik zitten, hoor.
0: Anders blijf je gewoon zitten, helemaal goed.
1: Ben ik ineens Wolter Kroes. Ik kan van alle kanten, ben van alle dingen het huis.
0: Dank jullie wel voor het stemmen trouwens. Hè, want deze hele lijst is samengesteld door luisteraars die massaal gestemd hebben op de top 100 van Noord-Holland.
1: Ja, dat wordt wel eens vergeten. Hè? Ja, mogen echt. Dat zeg ik ook altijd tegenwoordig tegen mijn publiek. Dank jullie wel, want door jullie heb ik nog steeds een podium. En ik zie volgens mij Wolter Kroes daar aankomen lopen.
0: Daar is hij. Oké. Suzanne, ontzettend bedankt.
1: Dank jou wel, lieve June. Het was mij een hele grote eer.
0: Tot de volgende keer.
2: Mijn lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Ik dacht dat ik je nimmer weer zou zien. Ik dacht, ik weet niet wat ik dacht, maar ik denk nu, wat is dit goed? Meest

0: de 10e editie van Caravaan Festival. Het beste theater op locatie. Van 22 tot met 31 mei beleef je bijzondere voorstellingen. Live muziek en comedy op buitengewone plekken in Alkmaar en omstreken. Kijk snel op caravaan.nl.
1: Dit was een uittip.
2: Interesse in een scootmobiel die verder kan, bijzonderder is, breder is en sneller is. Ga dan naar Scootmobiel Amsterdam aan de HJE Wenkenbachweg 99. Welkom.
3: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar 9,95 op vitapro.nl.
4: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met NH Media. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
5: Wil je met je gezin op pad? Er is voor alle leeftijden wat leuks op de bazaar.
4: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
5: Ontdek de parel van Noord-Holland. Met honderden outlets, boutiques en markten is de bazaar het meest afwisselende winkelgebied van Europa. Er zijn producten en gerechten uit meer dan 50 culturen. De bazaar. Shop, eet en word verrast.
6: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Jeffrey stelt via een app vragen aan zijn huisarts.
7: Dat scheelt mij een reisje naar de praktijk.
6: En het scheelt de huisarts een hoop tijd.
8: Zo hou ik ruimte voor andere patiënten.
6: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Doe jij ook mee?
9: In het echte Amsterdam is er Kema Vlees. Hoge kwaliteit vlees voor zeer betaalbare prijzen. Let op! Aankomende week kogelbiefstuk €24,99 per kilo. Kijk op kemavlees.nl.
10: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
11: Hallo, ik ben Francine uit het mooie Haarlem.
12: Ik ben Piet en ik kom uit de Pijp.
13: Wij zijn Joop
14: en Gerda en komen uit het historische stadje Purmerend.
15: Thuis in heel Noord-Holland.
16: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De opvarenden van het cruiseschip Hondius, die deze week naar Nederland werden gevlogen, zijn niet besmet met het Hanta-virus. Het gaat om 26 mensen, onder wie één Nederlander. Ze landden in de nacht van maandag op dinsdag in Eindhoven vanuit Tenerife. Toen werden monsters afgenomen en daaruit blijkt volgens het RIVM dat ze de Andes-variant van het Hanta-virus niet hebben. Wel moeten de passagiers voor de zekerheid nog 6 weken in quarantaine blijven. Het dodental na Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is volgens de lokale autoriteiten opgelopen naar 5. Tientallen mensen raakten gewond. Hulptroepen zoeken mensen onder het puin van een ingestort woongebouw. Volgens de Oekraïnse luchtmacht vuurde Rusland afgelopen nacht meer dan 700 raketten en drones op Oekraïne af. Gisteren waren er ook al grootschalige aanvallen op Oekraïne. Voor de kust van Oman is een schip aangevallen dat onder Indiase vlag voer. Dat zeggen de Indiase autoriteiten. Het schip dat vee vervoerde zou na de aanval zijn gezonken, maar de bemanning zou op tijd in veiligheid zijn gebracht. Het Indiase ministerie van Buitenlandse Zaken noemt de aanval onacceptabel, vooral omdat het om een commercieel schip ging. Wie de aanval uitvoerde, werd er niet bij gezegd. Een Amerikaanse kinderboekenschrijfster moet levenslang de cel in voor de moord op haar man. Die overleed 4 jaar geleden. De vrouw publiceerde daarna een boek voor kinderen over het omgaan met rouw. Tijdens de promotietour voor het boek werd ze opgepakt. Ze bleek haar man te hebben vergiftigd met een grote hoeveelheid fentanyl. De vrouw zat diep in de schulden en was uit op de miljoenen euro's van de levensverzekering van haar man. Het weer. Vanuit het noorden wordt het steeds vaker droog en breekt de zon beter door. Het is koud met maxima van 10 tot 13 graden. Vanavond ook meest droog, maar vannacht in de kustprovincies kans op een bui. Morgen valt er opnieuw geregeld een bui en is het nog iets frisser. Dit was het NOS Journaal.
17: Op zoek naar een foodie Walhalla? Kom ruiken, proeven en inslaan op de bazaar.
1: De legendarische musical Foxtrot komt naar u toe. Met liedjes van Annie M. G. Schmid en Harry Banning. Een sprankelend verhaal vol humor, glamour en verrassende actualiteit. Met Gerry van der Kleij, William Spaai en vele anderen. Boek nu op delamar.nl.
13: Ontdek de parel van Noord-Holland. Met honderden outlets, boutiques en markten is De Bazaar het meest afwisselende winkelgebied van Europa. Er zijn producten en gerechten uit meer dan 50 culturen. De Bazaar. Shop, eet en word verrast.
18: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
19: Wie, ik?
18: Ja, jij. En je vindt het niet eng, maar veel leuker dan je ooit had gedacht.
19: Echt waar?
18: Zeker weten. Je vindt het zo leuk dat je meteen nog een keer gaat.
19: Dat is stoer van mij.
18: Dat vindt iedereen stoer van jou. Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Spanje met tot €300 korting per persoon.
19: Woehoe!
18: Op sunweb.nl.
20: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
21: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
22: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
23: Oh, wat betekent dat voor mij?
22: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
23: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
22: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
23: En moet ik verder nog ergens op letten?
22: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
24: Mensenrelatie, Radboud Visser.
25: Hé, hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
24: Jazeker.
26: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
27: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
28: Top 100 van Noord-Holland.
29: Met Juno Karspel en Wouter Kroes.

0: fantastisch verbruggen.
1: Dit is Den Haag.
0: Bij jou ben ik thuis.
2: Noord-Holland.
0: Het is een gekke huis hier. Echt een feestje. Suzanne Kleeman net de deur uit en mijn volgende gast zit al wie hier.
2: Weet jij dat die plaat geschreven is door Wesley Bronkhorst?
0: Ja, dat klopt.
2: Dat wist ik helemaal niet.
0: Ja, en wist jij dat hij meegedaan heeft voor onze provincie Noord-Holland met het Regio Songfestival vorig jaar?
2: Wat goed.
0: Niet gewonnen.
2: Niet gewonnen.
0: Nee. En verre familie van Willem Alberti.
2: Nou, kijk. Dat is leuk.
0: Ja, dus dat,
2: dat is
0: muziek,
2: leuk.
0: Dat zit helemaal in zijn lijf. Hoe is het met jouw lijf eigenlijk?
2: Mijn lijf gaat goed.
0: Je ziet er weer gezond uit.
2: 9 kilo eraf.
0: Alweer?
2: Ja, ik was toch wel weer een beetje aangekomen. Ja, niet zo heel veel hoor. Ik was maar iets van 4-5 kilo aangekomen. Maar ik denk, nu ga ik gewoon weer eventjes opnieuw starten.
0: Ja.
2: En ja, ik voel me weer lekker. Maar er staan hier wel twee van die Limburgse vlaaien. Dus dat wordt weer wat vandaag.
0: Ja, ik denk dus een warm welkom voor Wolter Kroes met 2 stukken vlaai. Wolter, je bent hartstikke druk, want dit is ook de tijd van de festivals. Maar jij staat nooit stil, want tussendoor breng je ook allerlei platen uit natuurlijk.
2: Het is niet normaal.
0: En gaat goed, hè?
2: Ja, want jij bent mijn Route du Soleil, hè? Dat weet je.
0: Route du Soleil, inderdaad. Die zie ik overal voorbij komen.
2: Die gaat sky high in de hitlijsten nu. Die gaat hard. Leuk.
0: En wat is hard?
2: Hard. Nou, ik hoor dat hij in een top 30 op 3 staat inmiddels.
0: Zo.
2: Ja, en dan gaat bij de ander gaat hij van 26 naar 19 of 16 gewoon. Nee, het gaat goed. Het gaat heel goed.
0: Ja.
2: Ja, en vooral belangrijk, niet eens die hitlijsten, want dat echt, ik mag het niet zeggen, maar het interesseert me geen reet. Maar wat er op het podium gebeurt is wel belangrijk. En die zalen gaan helemaal uit hun stekken.
0: Ja, want ik zie de filmpjes op Instagram. Het is ook wel een tekst die gewoon vrij makkelijk is opgepakt. Het is ook niet heel moeilijk.
2: Het refrein is super simpel. Jij bent mijn route du soleil. En het voelt goed als ik met jou naar de zon toe rijd.
0: Dank je.
2: Maar dat zijn wel de hits, hè, vaak. Ja. Dat soort liedjes.
0: Nou ja, goed, over hits. Jij bent natuurlijk onlosmakelijk verbonden met Viva Hollandia en nog vele andere hits.
2: Ja.
0: Maar weet je, ik kan me voorstellen dat jij 's morgens opstaat en dat je in de spiegel kijkt. Dat je denkt, Wolter,
2: zie ik eruit.
0: Ik doe het zo gek nog niet.
2: Nou, dat denk ik eigenlijk niet. Nou, ik ga je wel eerlijk zeggen, als ik in die spiegel kijk, dan doe ik even glimlachen. Dan denk ik, nou, het is weer een dag. We gaan er weer voor.
0: Nou ja, er komt straks weer een WK aan. Dus dat Viva Hollandia.
2: Ja, die gaat wel weer door, denk ik.
0: Ja.
2: Dat gaat goed. Dat gaat goed. Maar ik ga geen nieuwe uitbrengen. Want ik word elke keer verslagen door mijn eerste keer. Dus dan heeft het ook geen zin.
0: Nee, word je dat iedere keer gevraagd om weer een nieuwe uit te brengen? Zo'n WK of EK?
2: Komt er een nieuwe WK-plaat? Ga je weer wat nieuws maken? Of, ja, dat heb ik wel een paar keer gedaan. Maar Viva Hollandia is, ja, wat dat betreft, die kan ik zelf niet verslaan.
0: Jij kan niet over je eigen plaat
2: heen. En het wordt ook niet beter als Viva voor mij, denk ik. Nee. Dat is hetzelfde als dat ik de hele nacht liggen dromen ga opnieuw gaan opnemen in een verschillende stijl of met andere mensen. Dat heeft ook geen zin.
0: Nee, doe dat ook maar niet, hè? Stort je maar op andere nummers. Zoals
2: maar een simpel liedje als Route du Soleil, hè?
0: Nou, over simpele liedjes gesproken. Er is een liedje natuurlijk uit 1982, want we zijn toe aan nummer 54.
2: Ja, dat is mijn buurman.
0: Ja.
2: Die woont vlak naast me.
0: Echt waar?
2: Ja. Toen ik thuis kwam, zag ik hem lopen met zijn hond, met zijn rode petje op. Elke dag bijna. Hij is beroerd, hè, een beetje op dit moment. Hij heeft het een beetje zwaar. Ik heb het over Harry Slinger van Drukwerk. Ja. Hij heeft even een moeilijke tijd, maar dan gaat hij zeker uitkomen. En wat een lieve, positieve man is dat. Heerlijk.
0: Het was de bedoeling dat ik hem zou bellen.
2: Oh.
0: En, maar ja, ik denk dat die telefoon niet echt heel lekker bereikbaar is. Dus dat wil ook wel.
2: Moet ik iets doorgeven aan hem?
0: Nou ja, zeg maar dat ik van hem hou. En dat mutje wat ik gekregen heb 10 jaar geleden, dat heb ik nog steeds.
2: Ja, heb je nog steeds die rode muts?
0: Zeker.
2: Mooi, mooi, mooi.
0: We gaan hem draaien. Nummer 54 in de top 100.
2: Je loog tegen mij. Ja.
0: Alsof je een kind was.
2: Ja.
0: Ik lieg nooit tegen jou. Denk het niet.

0: Als je wint, heb je vrienden. Klopt wel, hè, John?
1: Is dat zo?
0: Ja, zeker. Heerlijk.
1: En die vrienden samen met Herman Brood. Heb je ze ooit ontmoet?
0: Ja, ik heb ze wel. Ja, ik heb Herman vroeger, ja, is wel heel lang geleden, ook een keer ontmoet. Die was knettergek, joh. Mooie vent. En Henny Vriend heb ik ook wel een keer gesproken, ja. Ja, heel aardige man.
1: Kort geleden overleden eigenlijk, hè?
0: Ja.
1: 4 jaar geleden.
0: Ja, maar Doe Maar, dat was mijn guilty pleasure, mijn alles. Ik had foto's van Doe Maar op mijn kamertje. Ik had die zweetbandjes om.
1: Oh, serieus?
0: Ja, ik vind Doe Maar repertoire vind ik echt fantastisch.
1: Ja, daar zijn allemaal mee opgegroeid, hè?
0: Ja.
1: Nou, en er is nu een musical van Doe Maar, dus wat dat betreft kan je gewoon terug in het
0: tijd. Ja, maar ik wilde echt te zien. Ja, dat komt nooit meer.
1: Nee, dat komt nooit meer.
0: Nee.
1: Oké, okay, dat was Herman Brood samen met Henny Vrienten op nummer 53. Als je wint, dan heb je vrienden.
0: Ja.
1: Voordat we naar de volgende gaan, Wolter, heb ik even een volgens mij een hele leukere luisteraar voor jou aan de lijn.
0: Oh,
1: dag
0: vertel.
1: Rita, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Nou, grijp je kans, want hier heb je Wolter.
0: Hallo, Anita.
1: Nee, Rita.
0: Oh, Rita. Hey, Rita. Hey, Rita. Hoi.
2: Maakt niet uit, hoor. Ik luister even goed wel.
0: Oh. Hey, alles goed met je?
2: Naar omstandigheden zeggen we daar redelijk goed, ja.
0: Oh, gelukkig. Gelukkig.
1: Maar je hebt iets heel liefs voor Wolter.
0: Vertel.
1: Ben je er nog, Rita?
2: Dat je er zo goed uitziet, Wolter. En dat ik dat leuk vind om te zien.
0: Nou, dankjewel, schat. Dankjewel. Ja, het kost wel wat moeite. Want je moet er wel wat voor doen. Het is niet,
2: ja, dat is waar. Je krijgt er nooit cadeau.
0: Je krijgt het niet, maar je voelt je wel veel beter. Ja, ik ben 9 kilo bijna weer kwijt. Dus daar ben ik wel heel blij om. Maar zo is het wel goed, hoor. Ik ga niet nog meer doen.
1: Nee,
2: je moet ook niet meer doen, want dan krijg je een beetje te smal gezicht.
0: Daarom, ik wil nog wel een beetje die dikke volkszanger blijven.
1: Maar Rita, we gaan even kijken hoe lang die het volhoudt. Want naast hem een stukje kersenvlaai en appelkruimel.
0: Ja, ik weet niet waar de camera is, maar...
1: Ja, voor je, daar.
0: Ze proberen
1: hem
0: weer dik te maken, hoor, hier.
2: Van allebei een klein stukje en dan morgen weer op rondroom.
0: Absoluut.
1: Dankjewel voor je appje. Dag, Rita.
0: Dankjewel, lieve schat.
2: Dag, Jon. Dag, Wolter.
0: Doei, doei.
1: Dag. Ja, appjes zijn dus mogelijk. Doeg. En dat vinden we hartstikke gezellig. 088-850.
0: Leuk, hè, hoe mensen daarmee bezig zijn, hè?
1: Zo leuk.
0: Ja.
1: En de mensen nou kijken. We zijn te zien op, natuurlijk, televisie. Ziggo Kanaal 30. En niet te vergeten, gewoon op de radio met de top 100 van Noord-Holland, nog tot 6 uur vanmiddag. Tijd voor een volgende plaat,
0: ja,
1: nummer
0: ja,
1: 52 alweer.
0: Er komt nu een nummer aan waar jij traantjes van krijgt.
1: Ja.
0: En ik moet je eerlijk zeggen, hij heeft meer liedjes waar ik traantjes van gekregen vroeger. Maar Foto van Vroeger van Rob de Nijs is wel echt een pareltje. Echt een pareltje.
1: Ik vind het zo mooi.
0: Zo om doen?
1: Ja.
0: Moet je horen, alleen die muziek al.
1: Ach, man.
0: Wat was dit een grote held voor mij vroeger.
1: Fantastisch. En we krijgen een appje van Willem van Kerkwijk. Die vindt dit het allermooiste nummer voor
0: ons. Dat geloof ik.
1: Ja.
0: Het is een van zijn allerbeste.
1: Echt, hè?
0: Ja.
1: Oké, de laatste 7 seconden zijn voor jou, Wolter.
0: Nou ja, een van de allerbeste zangers die we ooit gehad hebben. Rob de Nijs. Hier heb

0: Ja, dit is toch wel heel mooi.
1: Mooier gaan ze niet worden.
0: Echt niet. Nee. We zijn begonnen in het Top 100 van Autoland. En toen stond de pieper van Rob de Nijs ook in de lijst.
1: Hij had zoveel grote hits. Ja. Hij had veel meer nummer 1 hits verdiend, die man. Ja.
0: Weet je wat ik een hele mooie vind van Rob de Nijs? Is Meisje uit Engeland.
1: Nou, dat zei jij net. Ja, ga ik opzoeken straks.
0: Oh, ga ik straks draaien. Mooi. Draai je onderweg als je naar huis gaat.
1: Zeker.
0: Maar voorlopig is hier Wolter Kroes nog presenterend samen met mij. Maar ik wil een beetje op de achtergrond, Wolter.
1: Waarom
0: wil je heel veel podium geven?
1: Nee, man. Hou op, zeg.
0: Tot 2 uur ben jij hier. En daarna hebben we Danny Vroger van 2 tot 3. En vervolgens Marcel Hofman en Leo Driessen. En de nummer 1 van de Top 100.
1: Gezellige dag krijg jij.
0: Tegen 6 uur. Heerlijk, hè?
1: Dan sta ik al op het podium, hoor, om 6 uur.
0: Ja, waar sta je te zingen? Het is prima vanmiddag.
1: Monnikendam. En we hielden ons hard vast. Want er komt iets van 5000 man op af. En het zou onwijs gaan regenen. En wat gebeurt er? De zon schijnt.
0: Oh, echt?
1: Ja, kijk maar naar buiten.
0: Ja, oh ja, precies.
1: Ik denk dat ze allemaal heel veel mazzel hebben.
0: Toen ik je naartoe reed om 8:30 was het inderdaad alleen maar regen.
1: Echt, de hele top van Nederland komt vanavond weer langs. Gezellig.
0: Oh, wat heerlijk. Hey, Wolter, ik denk bij het grote publiek dat als ik zeg Wolter Kroes, dan zeggen ze allemaal...
1: Ik heb de hele nacht liggen dromen.
0: En?
1: Want die is de grootste.
0: Is die groter dan FIFA?
1: Ja, die is groter dan FIFA. Veel groter. Ja, maar iedereen kent ook FIFA, tuurlijk.
0: Ja.
1: Maar de hele nacht ga je naar de streams kijken. Dan is het tof. De hele nacht. Die streamt elke week nog 250.000 streams of zo.
0: Ja, hoe belangrijk zijn die streams voor jou? Zit je daar de hele tijd niet?
1: Niet.
0: Nee?
1: Het is wel heel leuk. Want je krijgt een gouden plaat als je 10 miljoen streams hebt. En, of platina. Of, en die hebben we gelukkig ook gehaald. Ja, en nu met de nieuwe single Route is to Light ben ik natuurlijk wel aan het kijken. Dat is wel grappig.
0: Ja, dat snap ik.
1: Maar FIFA is gewoon, ja, is een beetje een evergreen. Ik heb 2 evergreens de hele nacht in FIFA.
0: Ja, en dan komt er weer een waanzinnige voetbaltijd aan.
1: Nou ja,
0: hè,
1: dan,
0: met het WK.
1: Dan is FIFA weer even belangrijker dan de hele nacht. Hè.
0: Ja, maar er zijn ook verschillende versies van FIFA.
1: Summer we're here, summer we're by. Zuid-Afrika-versie hebben we gehad.
0: Oh ja, Kaapstad, ja.
1: Zijn er weer bij FIFA Olympia hebben we gehad. Ik heb er geloof ik 4 gemaakt, ja.
0: 2016 ook voor het EK natuurlijk.
1: Met Stuk nog. Heb ik al een plaat gemaakt met FIFA. Maar elke keer als we het deden, dan kwam de originele versie kwam weer bovendrijven. Boom, op 1.
0: Ja.
1: Van de voetbalplaten, zeg maar.
0: En heb je wel eens contact gehad met de spelers in het verleden? En misschien ook wel tegenwoordig over deze plaat?
1: Ja, ik heb zelfs in Noordwijk nog opgetreden voor ze. Er komen elke keer filmpjes voorbij. Dat als ze winnen, dat ze in de kleedkamer in hun onderbroek staan. Ze Viva Hollandia te zingen met z'n allen in een sportbroekje.
0: Ja,
1: dat zijn kickmomenten. Dat je het echt het Nederlands elftal Viva Hollandia uit volle borst ziet meespringen.
0: Ja, en waar ben jij zelf met het WK?
1: Onderweg, optreden, in de auto's kijken.
0: Niet die kant op dus. Dus niet
1: ik ga niet naar
0: Verenigde Staten naar Canada. Joh,
1: het feest gebeurt echt hier in Nederland. Kaartjes $1000 in Amerika.
0: Ja,
1: dat is niet te doen voor heel veel mensen.
0: En het feest is hier bij de top 100 van Noord-Holland. Want jongens, ik zeg Polonaise.
1: We zijn er weer bij.
0: En als jullie meekijken hier op televisie en de radio, dan gaan we misschien met z'n tweeën even een Polonaise doen, toch?
1: Hé, hey, Tjoen, luister eens, hoor eens. 2 seconden. Ja, de tijd is weer gekomen. Tijd voor een groot feest.

0: feest, we zijn er weer bij. Rotterdamse Viva Hollandia, ja, wat is toch de kracht van dit nummer?
1: Nou, dat het niet over voetbal gaat.
0: Denk je dat?
1: Ja, ja, het
0: maar
1: is
0: over
1: wel
0: de liefde en de lust.
1: Kijk, het is wel een verbroederingsplaat. Het is een trots gevoel. We houden van Viva Hollandia. Sowieso dat je met z'n allen het Holland gevoel heeft. En we zijn er weer bij. En dat is prima. Het is niet super. Nee, het is niet waanzinnig. Nee, het is echt Hollands. Het is goed. Het is prima. Maar het gaat over we houden van het leven, de liefde en de lust. We feesten door tot 's avonds laat nog lang niet uitgeblust.
0: Oh,
1: had ik nou alleen behouden van het voetbal, we gaan er tegenaan doen, dan had hij nooit zo groot geweest.
0: Nee, nou, doe dat maar niet dan. Ik
1: nee,
0: heb
1: toch?
0: Een beller voor je. Die ken je.
1: Vertel, vertel.
0: Tante Rie.
1: Tante Rie.
0: Dag, Tante Rie.
2: Dag. Dag, Walter.
1: Dag, Tante Rie.
2: Je weet het nog wel van de wintersport.
1: Jeetje, Mina, hoe is het met jou?
2: Nou goed, en met jou ook.
1: Ja, hartstikke goed. Tuurlijk, hartstikke goed.
2: Ik hoorde je op de radio. Ik denk, ik ga je even bellen, de groetjes doen. Ook
1: nou,
2: van Rob
1: wat,
2: en van Erik.
1: Wat super lief, joh. Wat super lief.
2: En ik dacht, nou, dat is misschien wel grappig.
1: Nou, dankjewel, schat. Ga ik je nog zien met de, ga ik je nog zien met de wintersport, of niet?
2: Wat zeg je?
1: Ga ik je nog zien met de wintersport weer?
2: Ik niet meer, jongen. Ik ben 89.
1: Nee, dan moet je niet meer gaan skiën.
2: Nee.
1: Appelskiën kan wel. Appelskiën kan nog wel, hè?
0: Maar lief dat u belde, Tante Rie.
1: Dankjewel.
2: Ja, oké. Okay. Nou, heel veel succes verder nog,
1: ja,
2: hè?
1: Ja, dankjewel, Tante Rie.
2: Ook groetjes van Rob en Erik.
1: Dank je.
0: Oh, oké.
2: Okay.
0: We zijn op de helft van de top 100 van Noord-Holland. Let op.
3: Nummer 50.

0: Zaanse zangeres, lieverd.
1: Margriet Eshuis.
0: Zaandams. Zaandamser ga je ze niet vinden. Echt? Of ging je ze niet vinden?
1: Black Pearl.
0: House for Sale was ook mooi.
1: Mooi. Oh. Over mooi gesproken, we hebben de 100 mooiste platen uit Noord-Holland verzameld in de top 100 van Noord-Holland. En nu een man met een stem, echt werkelijk.
0: Ja, die ga je ook niet beter, vinden.
1: Nou ja, ik zit met Danny Vroeger met Wolter, maar als je zegt Jan Dulles, ach man.
0: Dan krijgen wij een beetje zweet op ons voorhoofd als we over Jan Dulles praten.
2: Goedemiddag, vrienden.
0: Hey jongen.
1: Hallo lieverd.
0: Hey.
1: Ja, je staat in de top 100 op een hele mooie plaats, op nummer 48 met Watermensen. Van de week waren ze hier, Wolter.
0: Mooi hè? Ja, maar ik heb ze deze week al 3 keer gezien.
2: Ja, wij komen elkaar opvallend vaak tegen. De laatste tijd, mooi, hè?
0: Ja, gezellig, vriend.
1: Wat is er aan de hand? Wat willen jullie mij vertellen?
0: Nou, niks.
2: Niks, maar het is gewoon... Normaal kom je elkaar bijna nooit tegen. En nu ineens echt 3 keer in 1 week op 3 verschillende plekken. Dus dat is...
0: Ik heb ze weer live zien optreden, June. Ik heb ze weer live zien optreden in een feesttent. Het was niet normaal hoe het publiek hun repertoire meezingt.
1: Echt, hè?
0: Fantastisch. Ja. En een te gekke single, hè? Die reggae-plaat, Jan. Fantastisch.
2: Ja, lekker, toch?
0: Fantastisch.
2: Dankjewel.
1: Die reggae-plaat staat volgend jaar in de top 100 waarschijnlijk. Daar sta je nu niet in. Heb je trouwens, Wolter, die foto gezien van Jan Dulles? Als Bob Marley?
0: Ja, die zag ik op Insta voorbij. Ja, mooi, hè?
1: Nou, daar ben ik dus ingetrapt, want het is AI. Wist ik niet.
0: Kom op, June. Wakker worden, hè?
1: Ja. Maar Jan, Watermensen. De plaat waar het eigenlijk allemaal een beetje mee begon, hè? Er zijn luisteraars die heel veel gestemd hebben op deze plaat. Ik heb ook een appje van een luisteraar. Francis, Jan Dulles met een ongekend mooie stem, een paling sound en optima forma in de pocket.
2: Dank je, mooi.
1: Dan heb ik ook nog Mark Griffioen en zegt, wat een schitterend lied. Werkelijk, ongelooflijk mooi. We gaan hem draaien.
2: Ja, leuk.
1: Hoe gaat jouw...
2: Ja, mooi. Watermensen, ja, dat hoort dat ook een beetje voor Noord-Hollanders, die voelen dat wel, hè. We wonen allemaal in de polder, of aan het water. Dus, en daar gaat het lied over, het leven met het water en de strijd ertegen. En dat wij daar eigenlijk niet zonder kunnen, omdat het in onze DNA zit.
0: Nou, vooral in Volendam, Jan.
2: Ja, absoluut. Ja. Zeker.
1: Volgens mij zie je het water vanaf jouw terras, toch?
2: Ik zit op dit moment over het water te kijken, ja.
1: Dat dacht ik al. Ik wou dat naast je zat. Maar hier is het ook heel leuk.
2: Ja, ongetwijfeld.
1: Nee, het is één groot feest hier met de top 100. Jan, ik wens je een hele fijne dag met je gezin.
0: Succes, vriendje.
2: Ook.
0: Succes, hè.
1: En ik denk dat Wolter je morgen wel weer belt.
0: Ik ga hem morgen bellen.
2: Ik zie Wolter morgen wel weer ergens.
0: Gezellig. Nou, dag hoor.
2: Hoi. Dag hoor.

0: Ja, Marcel Kaptein.
1: Wat een stem, hè?
0: Hey, weer uit onze hoek.
1: Ja, weer bij jullie uit de streek,
0: hè? Uit de hoek van Purmerend vandaan.
1: Allemaal Noord-Hollanders.
0: Noord-Hollanders, ja. Mooi, hè?
1: 1991.
0: Want jullie doen het er ook gewoon om. Het is RTV, het Radio Noord-Holland, dus ja.
1: Het kan niet missen.
0: Nee, mooi.
1: 1991, you inderdaad, Ten Sharp.
0: Hey, we hebben er nog nu iets moois aan.
1: Wat dan?
0: Ja, een van de allergrootste artiesten die wij in Nederland gehad hebben is natuurlijk Ramses Shaffy. En die heeft ooit met Lisbeth List een prachtige plaat gemaakt, Pastorale. En die staat op 46.

0: Mooi hè dit?
1: Ja, fantastisch. Ja,
0: maar weet je wat zo leuk is? Dit is allemaal nog heel analoog opgenomen. En dat klinkt als een klok. Ja, maar en trouwens, weet je wie er ook analoog is opgenomen?
1: Nee.
0: En dan sta je op de stoep, glij je door de hondenpoep. Oh, Paul Hansen, die... Big City.
1: Ja, echt.
0: Dat is ook zo'n oude Red Bullet studio opname.
1: Ja, dit is echt, we gaan de nummer 45 zo meteen. 45, inderdaad. Paul Hansen. Jouw laatste plaat. En jouw vervanger zit alweer klaar.
0: Ja, grote vriend Danny.
1: Danny Vroger met de allerliefste Fallon. Ik weet niet of Fallon zo meteen wat op de radio gaat zeggen, maar ik hoop Danny heel veel. Met hem presenteren zo meteen tussen 2 en 3. Maar Wolter, jij hebt nog een hartstikke drukke dag.
0: Ja, we hebben vanavond wel een van de grotere festivals van Noord-Holland. Hemmeland Live moet ik zeggen. In Monnikendam. Nou ja, lees die line-up maar eens voor. Het is niet normaal.
1: Echt werkelijk. Wesley Bronkhorst, Yves Berendsen, André Hazes was je gisteren te gast. Jeroen van der Boom binnenkort bij de toppers. Monique Smit. Het is echt, jongen, iedereen staat er.
0: Wat dacht je,
1: Senna? En jij ook.
0: Ja, ja, ik mag om 6 uur
1: mag
0: uit.
1: Wat kost, hè,
0: maar
1: daar.
0: Er zijn nog wat kaartjes. En het wordt mooi weer, jongens. En als Kroes zegt dat het mooi weer wordt, ik ben net pelleboer van vroeger, dan wordt dat het ook. Want kijk naar buiten, de zon schijnt.
1: Ja, we hebben alle regen gehad.
0: Het is Ruud Soleil weer straks in Hemmeland. Geloof me.
1: Ruud Soleil, achtervolgde. Hemmeland is dus, hoe laat begint dat? Hoe laat moet je er staan?
0: Vanmiddag om 2 uur al.
1: Om 2 uur al? En hoe laat moet jij dan?
0: Vanavond 11 uur, 11:30 gaat door. 6 uur sta ik.
1: Fantastisch. Ja, en er zijn nog kaartjes verkrijgbaar.
0: Ja,
1: dus,
0: zeker.
1: Inderdaad, heb je niks te doen. Je ziet dat het droog is, koopkaartjes voor Hemmeland. Want ik heb je de line-up echt voor me staan.
0: Maar het is ook echt een gigafestival. Er is van alles te doen. Het is ook overdekt voor, ik geloof, 60%. Dus regen maakt ook eigenlijk niks uit. Kom onze kant op, jongens. Het wordt feest.
1: Fijn dat jij mijn kant op kan.
0: Heerlijk.
1: Zwaai nog even naar de camera. Wolter Kroes was je tussen 1 en 2 met de top 100 van Noord-Holland. Zo met het volgende uur met Danny Vroger. En dank je wel voor alles.
0: Graag gedaan, schat.
1: En we gaan tot het
0: tot
1: nieuws
0: de
1: draaien we deze. Tol Hansen bij Big City. Dag, lieverd.
0: Hoi.

0: House of Bready.
1: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
2: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Den Oude Goemans in Aalsmeer geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
3: 20% korting?
2: Ja, ook bij Den Oude Goemans.
4: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
5: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met NH Media. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
6: Beste Theo, die Joodse bruid van Rembrandt. Wat een intiem, oneindig mooi schilderij. Rembrandt gaat zo diep in het mysterieuze, daar zijn geen woorden voor. Met recht noemen ze Rembrandt een tovenaar.
7: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Tickets? Reserveren op vangoghenrembrandtinamsterdam.nl.
8: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
9: Deze maand actiemaand bij meubelstoffeerderij Scholtens. Alle meubelstoffen uit eigen collectie van €50, nu voor €10 per meter. Kijk alvast op meubelstoffeerderijscholtens.nl. Meubelstoffeerderij Scholtens. Uw meubelen, onze passie.
10: Wil je even terug naar je roots? Ontdek het moderne Midden-Oosten op de bazaar.
11: Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis. 06 272 60222.
12: Ontdek de parel van Noord-Holland. Met honderden outlets, boutiques en markten is de Bazaar het meest afwisselende winkelgebied van Europa. Er zijn producten en gerechten uit meer dan 50 culturen. De Bazaar. Shop, eet en word verrast.
13: De wereld rond in 80 dagen? Echt niet. Wij doen het in één dag bij Park Blankendaal in Tuitjehoren. Reis tussen de kangoeroes in Australië tot de giraffen van Afrika. Dierenpark Blankendaal. Kom langs en ontdek de wereld.
14: Hoi, met Anneke uit het zonnige Uitgeest.
15: Ik ben Erik en ik kom uit Zeeburg.
16: Ik ben Francine uit Haarlem.
17: Ik ben Frederiek en ik woon in Oudendijk met heel veel plezier.
18: Thuis in heel
19: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Twee vrouwen uit Groningen worden verdacht

0: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Twee vrouwen uit Groningen worden verdacht van zeer ernstige kindermishandeling. Dat schrijft het Dagblad van het Noorden. De kinderen van 6 en 7 zouden zijn geslagen en geschopt en zouden voor straf zijn opgesloten in de kelder. Het meisje van 6 zou door haar moeder zijn gedwongen om haar eigen braaksel op te eten. Ze belandde tot 2 keer toe in het ziekenhuis, onder meer vanwege ernstige vermagering en ondervoeding. Haar school trok uiteindelijk aan de bel. Toen bleek dat ook het zoontje van de andere Groningse vrouw zwaar werd mishandeld. De kinderen zijn ondergebracht bij de jeugdbescherming. De Amerikaanse president Trump heeft in Peking president Xi uitgenodigd voor een tegenbezoek in het Witte Huis. Dat zou dan op 24 september moeten gebeuren. Tijdens het staatsbanket bedankte Trump Xi voor een geweldige ontvangst. Hij sprak de hoop uit op een goede samenwerking tussen de VS en China in de toekomst. In het 2 uur durende gesprek dat Trump en Xi eerder vandaag met elkaar hadden, zou Xi hebben gewaarschuwd dat de relatie met de VS gevaar loopt als de kwestie Taiwan niet goed wordt behandeld. Trump wilde daar na afloop niets over kwijt. De opvarenden van het cruiseschip Hondius, die deze week naar Nederland werden gevlogen, zijn niet besmet met het Hantavirus. Het gaat om 26 mensen, onder wie 1 Nederlander. Ze landden in de nacht van maandag op dinsdag in Eindhoven vanuit Tenerife. Toen werden monsters afgenomen en daaruit blijkt volgens het RIVM dat ze de Andes-variant van het Hantavirus niet hebben. Wel moeten de passagiers en bemanningsleden van het schip voor de zekerheid nog 6 weken in quarantaine. Het weer. Vanmiddag in het midden en zuiden buien. In het noorden is het overwegend droog met geregeld zon. Bij matige noordwestenwind wordt het 10 tot 13 graden. Morgen opnieuw buiig. Aan de temperatuur verandert niet veel. Dit was het NOS Journaal.
1: De legendarische musical Foxtrot komt naar u toe. Met liedjes van Annie M. G. Schmid en Harry Banning. Een sprankelend verhaal vol humor, glamour en verrassende actualiteit. Met Gerry van der Klei, William Spaai en vele anderen. Boek nu op dulamar.nl.
2: Elke maandag pas ik op mijn kleindochter Evie. We hebben het altijd zo leuk samen. Ik zorg met alle liefde voor haar. Maar wie zorgt er straks voor mij?
3: Dat doen we samen, met Omring. Want met de thuiszorg van Omring krijg je net dat beetje extra ondersteuning wanneer het nodig is. Kijk op omring.nl/thuiszorg.
4: Dit is een uittip.
5: In het lange hemelvaartweekend van 14 tot en met 17 mei is het Ambachtenfestival in het Enkhuizer Zuiderzeemuseum. Geniet in het levendige Zuiderzeedorp van alle demonstraties en optredens. Ga voor meer info en tickets naar zuiderzeemuseum.nl.
6: Dit was een uittip.
7: Ik krijg een vakantiebroertje.
8: Huh?
7: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
8: Cool, wil ik ook.
9: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Voor het vakantiegezin, juist nu.
10: EuropaKinderhulp.nl.
11: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Wist je dat er een supplement is dat helpt om je gewrichten soepel te houden? Het bestaat echt. Het is Vitepro. Met het ingrediënt Boswellia serrata. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
12: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
13: Odido.
11: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
14: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
15: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
16: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
17: Hans, alleen de prijs is anders.
18: De top 100 van Noord-Holland.
19: Met Juno Karsbol en Danny Vroger.

0: Dit is NH.
1: De top 100 van Noord-Holland.
2: Ja, en daarvoor hoorde je trouwens Gerard Joling met Ticket to the Tropics uit 1985. Hij stond trouwens op nummer 78 met Maak me gek. En de collega's Maarten en Jelmer spraken vanochtend ook met Gerard Joling. Danny Vroger.
3: Goedemiddag.
2: Ontzettend welkom. Wat geweldig dat je er bent.
3: Ja, leuk dat ik er mag zijn.
2: He? Vertegenwoordiger van alle Vrogers en vooral van jezelf.
3: Nou ja, ja. Als ik gevraagd word, dan ben ik er.
2: Ja, ja. Nee, heel leuk. Ondanks was je nog bij mij te gast met je mooie nieuwe single. Morgen is niet beloofd.
3: Ja.
2: En nu zit je hier met je dochtertje naast je.
3: Ja, het is natuurlijk hemelvaart en dan zijn ze allemaal vrij. Dus ik denk, nou, mama ging op babybezoek bij een vriendin.
2: Ja, met Scotty?
3: Had zij, ja, met Scotty. En daar had zij niet zoveel zin in. Dus toen, zei ze... Dan ga ik met jou mee, papa.
2: Ja, gaan ze vaker mee, de kinderen, met je? Ook als je keihard aan het werk bent, zie je het wel?
3: Nou, als ik in de buurt moet zingen en het is voor 8 uur 's avonds... dan wil het nog wel eens zo zijn dat ze dan mee komen kijken. Maar 9 van de 10 keer niet, hoor. Nee.
2: Nee.
3: En ze vinden het ook niet meer zo interessant.
2: Nee. Het is voor papa gewoon werken.
3: Het is voor papa gewoon werken. En ja, zij vinden het de normaalste zaken van de wereld.
2: Ja. Velen gaat er ook vandoor.
3: Ja, die peert hem weer.
2: Ja, okay. Ja. Maar hoe ziet je dag er verder uit vandaag?
3: Ik moet vanavond optreden. Niet zo dichtbij, helaas, als Wolter. Ik moet naar Langeboom.
2: Langeboom.
3: Ja, dat ligt volgens mij ergens. Ja, dat is een hele goede vraag. Nou, het is in Brabant in ieder geval. Ik denk in de buurt van Uden.
2: Ja.
3: Zoiets.
2: En heb je dan een festival of is het een besloten partij?
3: Ik moet wel lachen, want het is de voetbalvereniging van mijn boekster.
2: Ja.
3: Dus ik sta op haar plaatselijke voetbalverenigingsfeest. Ja. Hemelvaart voetbalfeest. En ik heb er heel veel zin in. Het is superleuk altijd. Dus ik ben benieuwd vanavond.
2: Wat heerlijk. En wat fijn dat je toch dan hier bent.
3: Hey, tuurlijk. Ik woon
2: op Broek. Dus niet echt op de route naar Brabant natuurlijk. De top 100 gaan wij presenteren samen. Tussen nu en 3 uur. En daarna de collega's Marcel Hofman en Leo Driessen. We zijn toe aan nummer 43. Ga jij los?
3: Zeker. Als dat van jou mag.
2: Want tuurlijk.
3: Dit zijn namelijk... Oh, ik moet even mijn hele blaadjes bij me... Zit ik nou goed?
2: 43, de nits?
3: Ja, dat zeg ik. Hier. De nits. Maar hier staat ook op nummer 86.
2: Ja, daar waren ze ook. Dat hebben we eerder gehad met de OSD's.
3: In de Dutch Mountains.
2: En nu dus inderdaad deze plaat in de Dutch Mountains.
3: Ja, nou dan klopt het wel wat ik heb.
2: Aan het papier, hè?
3: Jeetje.
2: Ja. Ja. En hebben we het nog niet eens uitgebreid gehad over Gerard Joling. Want die staat natuurlijk met je vader bij de toppers weer.
3: Zeker.
2: Groot feest.
3: Goed is wel.

0: Mountains. Mountains. Mountains. Mountains.
1: Je denkt dat er een netto komt, hè? Maar er kwam er
2: net. Dit is NH.
3: Tot op 100 van Noord-Holland.
1: En we hoorden de Nits inderdaad. Freek de Jonge die woont er met mij in het dorp. En die heeft toen op een gegeven moment een eigen versie gemaakt samen met de Nits in 1995. En toen heette deze plaat Dankzij de Dijken. Danny Vroger, ik heb een leuke beller voor je.
4: Oh, nou, ik ben heel benieuwd.
1: Ja, want Henny praat met Danny. Dag Henny.
5: Hallo Dan.
4: Hallo Henny.
5: Hoi. Het is heel mooi. Ik woon in Egmond aan de Hoef.
4: Oh.
5: Ik kijk uit over de bollevelden en de duinen.
4: Ja.
5: Maar als je bij ons door de duinen een wandeling gaat maken, mm-hmm, dat is echt heel gek. Kom je die koeien tegen?
4: Wat lachen.
5: Ja, dat is niet normaal. Ja,
4: ik hou daar wel van.
5: Ja, maar weet je, vroeger was het natuurlijk heel abnormaal. Zag je konijnen en nu zie je koeien.
4: Nou, die zijn iets groter. Maar voor de rest...
5: Ja. Nou, leuk hoe je carrière gaat.
4: Nou, dankjewel. Dankjewel, ik doe mijn best.
5: Ja, nou, volg je vader.
4: Nou, ik doe hartstikke mijn best. En nou, laten we hopen dat het allemaal door blijft groeien.
5: Nou, ik ben zeker fan.
4: Nou, dankjewel. Ja. Leuk om te horen.
1: En met jou velen, Henny. Dankjewel.
5: Fijne uitzending,
1: lieverd.
4: Doei.
1: Willemijn komt nog even een appje voor jou, Danny. Of je een chauffeur hebt, omdat je gewoon toch alle hoeken van het land moet zoeken.
4: Nee, ik rij alles zelf.
1: Echt altijd, maar ook terug?
4: Ja, ook terug, ja.
1: Als
4: ja,
1: je kapot bent of geeft het zover energie?
4: Nou, ik moet je zeggen, het eerste uur na het optreden ben ik sowieso niet neer te slaan, denk ik. Ik vind het eigenlijk helemaal niet zo erg. Ik rij gewoon heel graag zelf. En ik vind het ook wel ergens heel, heel rustgevend of zo. Ja.
1: Lekker man. Ja. Nou, het gaat je goed af.
4: Ja,
1: in combinatie met je carrière.
4: Ja, absoluut.
1: Heb je Bonnie Sinclair ooit wel eens ontmoet?
4: Zeker. Ik heb Bonnie zeker ontmoet. En Bonnie heeft ook bij de Toppers opgetreden. Dat is een van de legends, hè. En ik vind het altijd leuk, want als zij begint te zingen, iedereen zingt van voor tot achter alles mee. Dus dat is wel echt fantastisch altijd om te zien.
1: Ja. We gaan nou draaien, want er is veel op gestemd. Sla je armen om me heen. Uit 1983.
4: Toen was ik er helaas nog niet.
1: Nee. Dat wilde ik net zeggen, dan was je er zeker nog niet. Hartstikke goed. Dit
4: was ik een idee.
1: Top 100 van Noord-Holland. En de hele lijst is trouwens te zien bij ons op nnnieuws.nl. En de winnaar straks tegen 6 uur. Blijf luisteren en niet te vergeten.

0: uit het jaar 2000. Hou jij van muziek van de dijk, Danny Vroeger?
1: Dus zeker, ja, absoluut. Ja, ik moet sowieso wel zeggen dat ik deze hele top 100... komen zoveel legendarische bands, acts voorbij. Dat is niet normaal. Dus ik vind dit wel een hele goede top 100.
0: Ja, lekker. Ja. Nou, dan kan je in ieder geval straks op weg naar Brabant blijven luisteren.
1: Dan blijf ik hem luisteren, absoluut. Ja,
0: ja. Hartstikke goed. Ja, we gaan verder met een nummer dat jij denk ik wel eerder gehoord hebt.
1: Nou, zeker. Want op 40 staat die ouwe van mij. Met Donnie samen, met Bon gepakt. En ik moet je heel eerlijk bekennen, dat is het enige liedje wat ik zelf ook zing van mijn vader in mijn zet. En dat is deze dus. Bon gepakt. Ik vind het een hele leuke plaat.
0: Wat vond je vader van dat jij dat nummer dan meenam in jouw eigen repertoire?
1: Oh, geen idee. Daar hebben wij het niet eens over. Nee, ik had vroeger wel andere liedjes van hem. En in Bolle Jan zong ik sowieso wel meer. Ja. Alleen, dit is de enige... die de hele schifting heeft overleefd aan het einde van de rit. En dus binnen het half uur past, ja.
0: Dat is fantastisch, ja. Want vanavond ga je dus inderdaad optreden. Ja. Er komen een aantal nummers voorbij. Ja. Bon gepakt dus altijd. Er komt trouwens een appje binnen voor jou van Rita. Ook even een berichtje voor Danny Vroeger. Ik ben fan van de hele familie. En ik volg ze ook op televisie in de soap. En wat heb je een mooie dochter.
1: Nou, dank je wel.
0: Je hebt twee mooie dochters.
1: Wat leuk om te horen. Ja. Ze lijken op hun moeder, dus dat kan wel kloppen. Dus dat scheelt.
0: Ik zie aan het gezichtje dat er ook heel veel van jou in zit. Maar even Donnie. Kwam Donnie bij jou over de vloer? Bij je vader? Heb je hem wel eens daar
1: Borrels
0: gedronken?
1: Zeker. En mijn vader's studio die zit ook aan huis, zeg maar.
0: Ja.
1: Dus al die jongens die komen wel vaak langs je.
0: Ja. Donnie zag ik, die heeft een duetje gedaan met de meiden van K3.
1: K3, ja. Ja,
0: gek,
1: ja, hij doet duetten met alles en iedereen volgens mij. Dus K3 die ontbrak nog. Dus op zich is dat niet zo heel gek. Maar wel een leuke, grappige combinatie denk ik weer. Ja.
0: We gaan deze draaien van jouw vader dus samen met Donnie op nummer 40 Bon gepakt.
1: Ja.
0: Uit 2021, dat is gewoon weer 5 jaar geleden.
1: Nou, dat is echt niet normaal. Dus misschien moet hij ook maar uit me zetten omdat hij al zo oud is.
2: Luister dan grap, ik ga jou wat zeggen. En ik gebruik mijn eigen woorden. Dat hoef ik jou niet uit te leggen. Het was een mooie vrijdagmiddag en ik reed door de stad. Komt die motoragent naast me en ik denk, fuck. Hij zegt, Vroeger, luister goed, het licht was al lang rood. En je reed ook veel te hard en het was mijn vrouw naar wie je floot. Ik zag, luister agent, het is een veel te mooie dag. Dus schrijf die boete maar en steek hem waar ik het niet zeggen mag.
3: René Gap, zing het voor ze.

0: Hey René, kom mee. Het is tijd voor een vers kopje thee.
1: Ja, dat kopje thee.
2: Dit is in haar.
3: Dit op 100 van Noord-Holland.
1: Nou, doe je vader de groeten. Die is even buiten in het buitenland, hè?
4: Ja.
1: Ja, en straks weer de toppers. 19 en 20 juni, waar nog allerlei kaartjes voor verkrijgbaar zijn.
4: Zeker.
1: We gaan nu praten met een man. Den, neem het over van me, want jij kent hem.
4: Nou, ik heb deze meneer zeker een aantal keren ontmoet. Het grappige is ook dat een van zijn bandleden is de vader van een van mijn beste vrienden, Jordi T. Zijn vader is Sjors T. Nee, inderdaad, ja, wij zijn ons hele leven met elkaar opgegroeid.
1: Ja.
4: En daardoor ben ik George Baker ook een aantal keren tegengekomen.
1: Ja. En hij is aan de telefoon. Dat George, goedemiddag.
5: Hoi, goedemiddag.
1: Dag. Ja, je staat ook in de top 100 van Noord-Holland.
5: Kijk eens aan.
1: Ja, Danny, met welk nummer ook alweer?
4: Met Una Paloma Blanca.
5: Hey.
4: Mag niet ontbreken. Hey, leuk toch?
5: Ja, hartstikke goed, man. Dat vind ik leuk. Ja,
4: ik denk dat we nu al 5, 6 generaties verder zijn die het allemaal wel kennen, toch?
5: Ja, het liedje kwam in 1975 uit. Dus daar kon je wel eens ongeveer wel een beetje gelijk in hebben. En met de laatste TikTok gebeuren, ja, heb ik eigenlijk weer een hele nieuwe club bij die een liedje ontzettend leuk vinden. Dus ik mag niet mopperen.
1: Ja, het is echt helemaal viral gegaan.
4: Ik ga zo kijken of die kleine meid van mij hem ook kent. Die zit naast me, dus ik ben heel benieuwd als ze hem zo meteen hoort.
1: Ja, hoe oud is Fallon?
4: Fallon is nu 6.
1: Oh, nou, dus die weet het vast wel. Maar George, is natuurlijk geweldig, hè, dat zo'n nummer dan weer helemaal opnieuw tot leven komt. Dat lijkt me zo heerlijk.
5: Ja, nee, het leuke is, dat is eigenlijk al een paar keer gebeurd, ook in wat films en zo. En ja, ik ben natuurlijk ontzettend blij mee, dat begrijp ik wel. Ik had dat nooit kunnen denken toen ik dat liedje schreef, ergens in een serie met een paar oude bandrecorders. En ja, en het is eigenlijk uitgegroeid tot een dikke evergreen gewoon.
4: Ja, niet normaal.
1: Echt fantastisch. Hij staat ook op nummer 39. En straks komt op nummer 30 nog Little Green Bag voorbij. Dus je echt dubbel genoteerd.
4: De ene naar de andere klap.
1: Ja, precies. En wanneer spreken jullie elkaar weer, Danny en
4: Thors? Ik heb geen idee. Ik hoop snel weer een keer. Ja.
5: Ik eigenlijk ook niet.
4: Ja.
5: Maar het zal zeker gebeuren.
4: Absoluut. Absoluut.
1: Nou, maar mooi dat jullie elkaar kennen. Dankjewel. Dag, George. Ga je goed?
5: Hoi. Fijne middag.
1: Goed zo. Dag.
5: Hoi.
1: Nou, Fallon staat te dansen. Herkent ze, denk je, Danny?
4: Ja, die kent ze wel. Deze ken je wel, toch? Van TikTok. Hoor je die? Oh, jij hoort niks. Ik heb natuurlijk de koptelefoon op. We zetten hem zo aan. Maar ik denk wel dat ze hem kent.
1: Oké, okay, ze komt er dichterbij. Kan ze bij de microfoon? Ja. Even kijken of ze 20 seconden intro moet kunnen. Herkent ze het?
4: Ken je die?
6: Ja.
4: Ja, die kent ze.
1: Met haar 6 jaar.
4: Ja, dus TikTok heeft zijn ding gedaan.
1: Volgende generatie danst ook weer op George Baker. Una.

0: dames en heren. Dit waren Nick en Simon met Pak maar mijn hand.
1: Dit is NH.
2: De Top 100 van Noord-Holland.
1: En terwijl Fallon, jouw dochtertje, in jouw richting kijkt en denkt, pak maar mijn hand, wanneer pak je haar hand? En dan straks als je naar huis gaat, maar dat duurt nog even. We hebben iemand aan de lijn die je dan ook weer kent, maar jullie kennen elkaar allemaal binnen het vak, hè?
0: Nou, inmiddels wel.
3: Inmiddels wel, zegt hij.
1: Karin Bloemen, goedemiddag.
3: Ja, hoi. Het is echt heel grappig, want ik heb een wekker die nu afgaat. Dat is ook altijd geestig.
1: Lag je te slapen? Nee, toch?
3: Ben je er nog?
1: Ja, ik ben er nog.
3: Ik had je echt op de timer gezet, zo van June belt, June belt, June belt.
1: En dan heb je er ook nog twee voor de prijs van één.
3: Ja, hoi Danny.
0: Hallo.
3: Hoi man. Hi. Ja, je bent natuurlijk een volwassen man, terwijl ik je nog ken als jong jochie.
0: Ja, dat is het. Ja. Dat hoor ik ook heel vaak. Oh, je bent nu zo groot geworden. Ja,
3: ja, dat is. Ja. Ja, ik heb het, als enige troost is, ik heb het met mijn eigen kinderen ook. Hè. Die komen dan binnen en dan zeg ik ook, oh, wat ben je groot geworden. Dat is echt heel gek.
0: Zo oud inmiddels dat ik alweer aan het krimpen ben, volgens mij. Maar goed, dat.
3: Nou, dat doe ik dan weer.
1: Dat gaat alweer een tijd duren. Maar we gaan terug in de tijd met de plaat die we zo meteen gaan draaien. In 1996. Toen was je er toch wel, hoop ik, Danny?
0: Ja, toen was ik er wel, zeker.
1: Oké. Okay.
0: Ja.
1: Maar het is een heftige plaat, vind ik altijd. Maar wel heel mooi, Karin.
3: Ja, geschreven door Jan Boerstoel. En ik weet dat hij mij dat opstuurde, de tekst alleen. En zei, ja, ik had het eigenlijk geschreven voor een programma, een televisieprogramma, maar dat gaan ze niet doen. Heb jij er wat aan? En toen las ik het en toen schoot ik helemaal vol. En toen zei Marnix, daar moet ik echt muziek op zetten, want dit is prachtig. En toen hebben we het inderdaad gebruikt voor een televisieuitzending bij de VARA, het Wapen van. En later gebruikt in een show. En sindsdien leidt het gewoon een prachtig leven, dat liedje. En geeft de troost aan menigeen. Nog steeds krijg ik een beetje berichtjes van dankjewel voor dit prachtige nummer. Dat heeft me troost gegeven bij het verlies van mijn moeder. Zo waardevol is dat.
1: Ja, en na het verlies van je eigen moeder kon je dit nummer heel lang niet zingen, toch?
3: Nee, dat vond ik heel moeilijk. Terwijl iedereen zei toen mijn moeder overleed, nou, dan zal je wel dat nummer zingen. Nou, ik denk, ben je niet helemaal goed, joh. Dat kan echt niet, want ik ga stuk. Ja. Toen ik dat nummer in moest studeren ook, ik moest steeds maar huilen. Terwijl ze gewoon, weet je, ze leefde nog. Alleen, het is zo mooi geschreven en de muziek is zo mooi gelukt. Ja, dat hou je niet vol. Nee. Dat was echt heel lastig.
1: Ja, ik denk dat je heel veel troost ook gaat bieden nu aan de mensen die naar ons luisteren. Danny, heb je ook dat jij troost en kracht put uit muziek?
0: Heel vaak, ja.
3: Ja,
0: absoluut. Ja. Toevallig, mijn opa, die helaas niet meer onder ons is, die zou vandaag jarig zijn. En ik heb wel altijd op dat soort dagen dat je dan weer gewoon liedjes hebt die aan mensen verbonden zijn of zo. En ik vind het altijd wel heel mooi. Want muziek ondersteunt ook heel vaak hoe hard en zielig sommige nummers ook voor je kunnen zijn. Maar ik vind het altijd wel heel erg mooi dat ik bepaalde herinneringen aan mensen heb. En met die muziek erbij.
1: Ja. We gaan er naar luisteren, naar Geen Kind Meer. En ik denk dat we allemaal, hè, Danny zoals hij daar zit met zijn eigen Fallon. En wij terugdenkend aan onze moeders. Danny, je hebt gelukkig je moeder nog.
0: Zeker, ja.
1: Dat we hier toch ook wel weer
0: absoluut.
1: Emoties, maar ook kracht uithalen. Karin, dank je wel.
3: Ja, lief schat.
1: Heel
3: dank je wel voor het draaien. En ik wens iedereen heel veel sterkte die even een traantje laat bij dit prachtige nummer van Jan Boerstoel en de muziek van Marnix Bustra.
1: Dag, lieverd.
3: Dag, lieve schat. Doei, doei.
1: Geen kind meer. Karin Bloem op nummer 37.

0: Ja, dat gaat nog een tijdje zo door.
1: Ja, zeker. Nou jongens, dat was André Hazes. Junior, moet je erbij zeggen. Maar maakt, nee, ja, met Leef.
0: Leo Dries is binnen. En die gaat na ons presenteren samen met Marcel.
1: Ja.
0: Maar die, die ruikt je altijd, hè? Die heeft echt...
1: Lekker geurtje.
0: Old Spice of zo. Ja. Hij gaf me net een knuffel. Ik ruik het nog steeds.
1: Ja.
0: Oké, we hebben André Hazes gehad.
2: Dit is NH.
3: De Top 100 van Noord-Holland.
0: En wij hebben er nog maar twee te gaan. En dan zit dit feestje erop.
1: Maar ja, jij voorbij moet gevlogen.
0: Jij moet naar Brabant om daar gewoon...
1: Zelfs Fellen vond het snel gaan.
0: Dat scheelt alweer. Nee, ze wilden niet snel gaan en ze wil naar huis. Oh. We hebben er nog eentje te gaan.
1: Ja.
0: Voor ons samen.
1: Ja.
0: En er nog eentje vlak.
1: Wel een hele mooie.
0: Heel mooi. Ja, Wim
1: ging toch ook over dorp in Brabant?
0: Zeker. Ja,
1: Nuenen was het toch?
0: Ja, dat ging inderdaad. Wat goed dat jij dat weet, jongen.
1: Ja.
0: Ja. Ja,
1: dat dacht ik wel.
0: Een plaat uit 1974. En zijn partner, de partner van Wim Zonneveld, heeft toen die tekst geschreven.
1: Ja, dat is ook mooi.
0: Oké, die draaien we. Daarna Akda naar Munnik, daarna het nieuws. En daarna Marcel met Leo Driessen. Jij op naar Brabant, zelf
1: zeker
0: achter het stuur.
1: Ja.
0: En er komt een nieuwe single van jou aan. Wanneer is dat?
1: 5 juni, zeg ik zo even uit mijn hoofd.
0: En hoe gaat hij heten?
1: Hij heet Knipperlicht. En dat is het enige wat ik erover kan zeggen.
0: Want er is nog meer aan de hand, maar dat mag je niet zeggen.
1: Nou ja, ik zing het niet alleen.
0: Oh, een duetje, duetje. Ja. Nou, ik zal niet vragen met wie.
1: Nee, je kan het vragen, je krijgt lekker een antwoord.
0: Maar tegen de tijd dat het 5 juni is, dan spreek je vast en dan ben je hier te gast.
1: Absoluut.
0: Wij draaien Wim Zonneveld met op nummer 35. En daarna dus nog Akda en de Munnik 34. En daarna zit het feestje voor ons erop. Maar we hebben nog 3 uur lang te gaan van de top 100.
1: Nou,
0: op naar de nummer 1. Geweldig, dankjewel jij, hè.
1: Jullie bedankt dat ik er weer bij mag zijn.
0: En tot de volgende keer.
1: En ik ga luisteren in de auto.
0: Applaus voor Danny Vroger.
2: Nummer 35.
4: Thuis heb ik nog een aanzichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

Wat leefde ze eenvoudig toen? In simpele huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd. Het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg.

De dorpsjeugd klit wat bij elkaar in minirok en beetlehaar en joelt wat mee met beatmuziek. Ik weet wel, het is hun goede recht, de nieuwe tijd, net wat u zegt, maar het maakt me wat melancholiek.

0: tiende editie van Caravaan Festival. Het beste theater op locatie. Van 22 tot en met 31 mei beleef je bijzondere voorstellingen. Live muziek en comedy op buitengewone plekken in Alkmaar en omstreken. Kijk snel op caravaan.nl.
1: Dit was een uittip. Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
2: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Rozing Wonen en Dromen in Heilo geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
1: 20% korting?
2: Ja, ook bij Rozing in Heilo.
3: Dat laatje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl, onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
4: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met NH Media. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
5: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
7: Jan verhuurde zijn pandje. Hartstikke aardige huurder. Betaalde netjes tot de politie binnenviel. Pandje dicht, centjes weg, naam in de krant. Niet elke huurder is wie die lijkt. Herken de signalen van drugscriminaliteit. Ga naar pvona.nl.
8: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
9: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
10: Ik heet Jan Pieter, ik ben er niet geboren, maar woon wel al 30 jaar in Uithoren.
11: Hoi, ik ben Kim, geïmporteerde kaaskop in Alkmaar. En ik wens je een mooie dag.
12: Thuis in heel Noord-Holland.
13: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De Britse minister van Volksgezondheid treedt af. Minister Streeting heeft zijn ontslag ingediend omdat hij het vertrouwen kwijt is in premier Starmer. Diens Labour-partij leed vorige week een verpletterende nederlaag bij de gemeenteraadsverkiezingen. En sindsdien zijn er steeds meer partijgenoten die willen dat Starmer aftreedt. Maar die wil aanblijven omdat hij het land naar eigen zeggen niet in chaos wil storten. Zijn tegenstanders binnen Labour hebben zich tot nu toe nog niet achter een mogelijke opvolger geschaard. De nu opgestapte Streeting wordt daarbij vaak genoemd als kandidaat. Twee vrouwen uit Groningen worden verdacht van zeer ernstige kindermishandeling. Dat schrijft het Dagblad van het Noorden. De kinderen van 6 en 7 zouden zijn geslagen en geschopt en zouden voor straf zijn opgesloten in de kelder. Het meisje van 6 zou door haar moeder zijn gedwongen om haar eigen braaksel op te eten. Ze belandde tot 2 keer toe in het ziekenhuis, onder meer vanwege ernstige vermagering en ondervoeding. Haar school trok uiteindelijk aan de bel. Toen bleek dat ook het zoontje van de andere Groningse vrouw zwaar werd mishandeld. De kinderen zijn ondergebracht bij de jeugdbescherming. De Amerikaanse president Trump heeft president Xi uitgenodigd voor een tegenbezoek op 24 september. Tijdens het staatsbanket in Peking bedankte Trump Xi voor een geweldige ontvangst. Trump en Xi spraken vanochtend ruim 2 uur achter gesloten deuren met elkaar. Dat zou onder meer zijn gegaan over de kwestie Taiwan. De 26 opvarenden van het cruiseschip Hondius, die deze week vanuit Tenerife naar Nederland werden gevlogen, zijn niet besmet met het Hantavirus. Onder hen is 1 Nederlander. Ondanks negatieve test moeten ze op hun thuisadres nog wel 6 weken in quarantaine. Het weer: in het midden en het zuiden buien. In het noorden is het overwegend droog met geregeld zon. Bij een matige noordwestenwind wordt het 10 tot 13 graden. Morgen opnieuw buiig. Aan de temperatuur verandert niet veel. Dit was het NOS Journaal.
3: dat laat je. U weet wel, met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020-422-1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl, onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
14: De legendarische musical Foxtrot komt naar u toe. Met liedjes van Annie M. G. Schmid en Harry Banning. Een sprankelend verhaal vol humor, glamour en verrassende actualiteit. Met Gerry van der Kleij, William Spaai en vele anderen. Boek nu op delamar.nl.
15: In het echte Amsterdam is er Kema Vlees. Hoge kwaliteit vlees voor zeer betaalbare prijzen. Let op! Aankomende week kogelbiefstuk €24,99 per kilo. Kijk op kemavlees.nl.
16: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
17: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
18: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
19: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008, of voor gamende tieners in je strakke 3008, of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008.
20: Hey, bedankt.
21: Merci.
19: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
22: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
23: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
24: Hans, alleen de prijs is anders.
25: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
26: De top 100 van Noord-Holland.
27: Met Marcel Hofman en Leo Driessen. Nummer 33.

0: Parco, You and Me. Goedemiddag trouwens.
1: Dit is NH,
2: de top 100 van Noord-Holland.
0: Ja, dit is de top 100 van Noord-Holland. De laatste 3 uur zijn begonnen. Je hebt natuurlijk gestemd de afgelopen week op onze lijst op de top 100. .nl/de NH Nieuws of omgekeerd NH Nieuws/top 100. Dat was. Heb je ook gestemd, Leo, trouwens? Goedemiddag.
3: Eh?
0: Heb je ook gestemd tot de top 100?
3: Nee, ik was niet in de stemming.
0: Je was niet in de stemming?
3: Nee, heb ik niet gedaan. Maar wel naamgenoot bij Spargo, trouwens.
0: Oh, vertel eens.
3: Ellert Driessen.
0: En
3: Ruud Mulder en Leon de Lamartink.
0: Kijk.
3: Kunnen ze nog stemmen nu eigenlijk vandaag?
0: Nee, dat kan niet meer. De lijnen zijn gesloten. Dat kan niet meer. Het is allemaal al bepaald. En zometeen tegen 6 uur hebben wij de eer, Leo Driessen, om de nummer 1 te draaien.
3: Ja, dat is wel mooi.
0: Dat is toch mooi, hè?
3: Kan niet wachten.
0: En langzamerhand gaan we zo eens een beetje die kant op. We gaan straks even bellen met André van Duin.
3: Ja.
0: En Joost komt ook nog even voorbij. Met Prut aan Beleers. Ken je dat liedje? Zo'n, dat is best Fries, hè?
3: Ja, best.
0: Prut aan Beleers.
3: Ja, mooi.
0: Ah.
3: Vroeger had je een Sagidaat, Kees Tet. Dat was een stand-up comedian uit Noord-Holland.
0: Vervlogen tijden.
3: Sagidaat.
0: Ja, jaren 50, 60 of zo, gok ik dan.
3: Ja.
0: Wat je kunt doen is wel even onze app. Als je denkt van ik wil even wat kwijt aan die mannen daar in de studio. Dat kan gewoon op 088-850-51-52. De NH Top 100. We zijn bij je tot 6 uur met de laatste 33 van de lijst. En we hebben natuurlijk al heel wat gehoord vandaag. Begon met Jelmer en Maarten vanmorgen om 9 uur. June is net met weet ik hoeveel gasten in de uitzending geweest. Nou, dan hebben wij het alleen maar om het af te maken, Leo. Lukt dat?
3: Gaat ons lukken.
0: Ja, gaat lukken. Nou, we hadden net nummer 33. Waar is het dan nu tijd voor?
1: Nummer 32.
0: Logisch.

spreekt een stem die ik herken van onze ruzies over kleine misverstanden, over grote desillusies. En ik hoor de kille klanken van jouw ingehouden woede. Maar wat kan ik meer dan janken als ik dit niet kon?

Het is net of iemand anders in jouw lichaam is gekropen. En ik heb niet eens gemerkt dat hij naar binnen is geslopen. Om jouw liefde uit te wissen en mijn wereld te vernielen, wil er niemand me vertellen dat ik alles.

0: Nummer 32 in de NA Top 100. Margrita van Marco Borsato. Origineel komt uit 1976. Ja, dat is een Italiaans nummer. Weet je daar iets van toevallig?
1: Heet ook Margarita.
0: Ja, toen heet het ook Margarita, inderdaad. Ja. Maar jij hebt het samen met Han Koren heeft dus vertaald naar het Nederlands. Je hebt deze, is dat dan een hertaling of een vertaling?
1: Nee, het is een totale vertaling. Want okay. Het is wel een... We hadden geen benul van Italiaans. Nee. Dus en het was ook tamelijk in het Italiaans mooi, hoor. Mooi gezongen trouwens, maar mooi. Riccardo Cocciante, maar wel compact. En de Italië is toch heel anders dan het Nederlands. Dus we hebben het eerst naar een... naar een soort van Nederlands vertaald.
0: Een soort fonetisch of zo, hoe doe je?
1: Nee, gewoon pornografisch.
0: Vertel.
1: Nou ja, gewoon dat vertaalde het makkelijkste.
0: Oh, zo.
1: Maar het ging erom dat we heel snel even het ritme van het Nederlands moesten hebben op deze melodie. En, want het, kijk, als je het zoals het nu uiteindelijk is geworden, zoals Marco zingt, dan klinkt het allemaal heel natuurlijk. Mm-hmm. Maar het was wel een karweitje, omdat het... Maar ja, vanuit een Italiaanse sfeer en vanuit een Italiaanse melodie komt. Dat is met vertaling altijd de truc. Behalve dan bijvoorbeeld... duurt het lang?
0: Nee, helemaal niet.
1: Nee, omdat je...
0: Ik vroeg me opeens af, samen met Han Koren, zit je dan samen echt om de tafel om dat zo te doen? Of ja, is het gewoon om en om of zo? Hoe doe je dat?
1: Nee, deze hebben we samen gedaan. Okay. En we hadden toen een pick-up, die stond beneden en de computer stond boven. Dus we moesten steeds weer met de computer naar beneden rennen om de plaat weer terug te zetten.
0: Oké. Okay.
1: En als je dan boven was en de ander had een nieuwe zin en die had hij af, dan moest je zelf weer naar beneden. Dus, maar als hij de zin niet af had, dan moest hij naar beneden.
0: Ja, dat is lang geleden. De laptop was er nog niet of zo. Dat was nog geen laptop. Nee, of jij er weer redden. Nee, het is wel een hele grote, dikke hit geworden natuurlijk voor Marco. Hè?
1: Maar voor mij is het, en met Han ook. Han die is echt 100 keer beter dan ik trouwens, hoor. Een tekstschrijver. Dat is echt zo. Echt een fenomeen.
0: Ja.
1: Veel te weinig gewaardeerd. Maar wij hebben allebei de pret van de voorbereiding van dit lied. Het is een heel serieus lied geworden. Maar we hebben de onderliggende laag ook in ons hoofd.
0: Ja, mooi. De NA Top 100, daar luister je naar. Als je naar wil kijken, dat kan op nanieuws.nl/top100. Dan kun je gewoon met ons meekijken. Waar zijn we gebleven in de lijst? Bijvoorbeeld kun je dan zien. En dan komen ze een beetje uit. Redden ze het allemaal wel? Waar zijn we eigenlijk gebleven?
1: Ik denk op...
2: Nummer 31.

0: Bijna 4:30, dit is de NH Top 100. Dan luister je de hele dag naar op deze Hemelvaartsdag 2026.
1: Het was de eerste,
0: heerlijk, hè?
1: Het was de eerste hit van George Baker.
0: Deze, ja?
1: De Little Greenback, ja, 1969. En daarna had hij nog My Dear Anne en nog heel veel andere hits.
0: Ja. Hoor hem dan nog
1: het
0: even...
1: Het was een kleine hit in Amerika al, Little Greenback.
0: En, kleine hit.
1: Ja, en daarna via de film.
0: Via de film Reservoir Dogs werd het weer een hele grote hit. Dat is van Quentin Tarantino. Dat is niet de kleinste. Die hebben het hele mooie films gemaakt. Op dit moment is hij volgens mij bezig met een nieuwe serie voor Apple TV. Maar goed, daar moet je wel het interesse in hebben. Maar ja, wel leuk natuurlijk. En Little Greenback staat natuurlijk ook in onze lijst. De NH Top 100 op nummer 30. En zo gaan we langzamerhand, langzamerhand, het is nog maar 4:30, nog om 6:00 is de lijst al verlopen naar het einde van deze lijst, NH Top 100. Waar je misschien ook wel de afgelopen tijd lekker op gestemd hebt via nhnieuws.nl/top100. Je kunt ons ook volgen op tv trouwens. We zijn de hele tijd op tv, Leo.
1: Ja.
0: En weet je dat? Met hoed en al.
1: Ja, ik kan niet meer overslaan.
0: Nee. Dus als je nu je tv inschakelt op het tv-kanaal van NH, dan zie je ons ook nog. Niet dat we daar nou zo blij mee zijn. Maar ja, het
1: nee,
0: is
1: doe
0: wel
1: niet.
0: Zo. Het is wat het is, hè.
1: Doe niet, ik ben niet in de beste...
0: Nee, we niet mijn beste doen.
1: Ik heb een verkeerde hoed op.
0: Ja, snap ik. Maar als je in de auto zit, gewoon lekker te luisteren. Dan daar zijn we voor natuurlijk, ja, radio uiteindelijk, om lekker te luisteren. Nou, bijvoorbeeld 29. Dat is dit liedje van Nick en Siebold. En dat heet De Soldaat op NH.

0: Als je ook naar NH Radio Sportcafé luistert op zaterdag, dan hoor je stevast een liedje van Bob Fosco voorbij komen. Dat is deze, of de bal moet in het net. Leo Driessen.
1: Ja.
0: Ja, Bob Fosco was gewoon een hele goede vriend van jou, hè?
1: Ja, ja, echt. Ja, ja. Topgabber.
0: Kameraad.
1: Ja, ja, echt. Ja, ja. We hebben leuke dingen gedaan. Ook dan nog Lies Seedorf moeten mensen maar eens eventjes opzoeken op YouTube. Een leuk filmpje. Hij als Heino. Maar deze, ja, eer aan Jos Heremans. Ik had wel het ideetje om dit te doen. English Country Garden, om dat op te noemen. Maar ik vond het monnikenwerk. En Jos Heremans heeft het geweldig gedaan uiteindelijk. Ja, mooi.
0: Ja, met er al begonnen. Jos heeft het afgemaakt in dit geval. Fluiten,
1: ja,
0: toch?
1: Meer dan afgemaakt, ja.
0: Ja. En is het een soort eerbetoon dat jij hem elke zaterdag draait in het Sportcafé, Bob Fosco?
1: Opdat wij niet vergeten.
0: Ja, het is of deze of de bal moet in het net.
1: Ja,
0: meestal.
1: Precies.
0: Ja.
1: De bal moet in het net. Is er ook een leuk clipje bij trouwens. Als je,
0: en hij is natuurlijk ook bekend van de rachende mannen. Laten we dat ook niet
1: zeker
0: vergeten. Daar is hij toch wel heel beroemd mee
1: geworden. Trappen.
0: Ja.
1: Zal ik eens even lekker in je
0: trappen? Nou ja, je kunt ze nakijken inderdaad. De leuke clipjes staan op YouTube. Ja. Die ook van de bal moet in het net. Echt een heel leuk clipje. Ja. En die Seedorf die je net noemde ook. Nou ja, zoek hem maar even op. En hebben we hem in ieder geval nog even geëerd hier in de top 100. Wat dacht je daarvan?
1: Ja, zeker.
0: Want hij stond gewoon op nummer 28, hè?
1: Jos Heremans, ja. Goeie tekstman.
0: Nou, mooi. Wij gaan door met de lijst der lijsten dan voor Noord-Holland. De top 100 van Noord-Holland volgt allemaal mee via nhnieuws.nl/top100. Dat zie je hem ook staan al. Nou, we hoeven dat niet meer te verklappen wat de nummer 1 is. Dat weten we natuurlijk al. Maar ja, het is het moment dat we daar komen natuurlijk.
1: Voor de mensen die niet weten.
0: Voor niet weten, nou, is het?
1: Gaan we
0: dat niet zeggen.
1: Maar het is niet.
0: Nee.
1: Het is niet.
0: Nee.
1: Mijn broer.
0: Goed.
1: Het is ook niet Astrid Nijg.
0: Door gaan we met de lijst. Want anders dan redden we het ook allemaal niet, Leo. Zometeen trouwens zitten in het volgende uur gaan we bellen met niemand meer dan André van Duin bijvoorbeeld. Want die staat ook in onze lijst te prijken met liedjes. Die gaan we nog bellen. En Joost gaan we nog even bellen met Prut aan Meleerse. Maar eerst.
2: Nummer 27.

0: kwam wel vaker voor in de NA Top 100 trouwens. De Dolly Dots. Net als de Dijk, die staan er met 5 liedjes in. Dat is ongelooflijk eigenlijk.
1: Ze zijn er met z'n 5.
0: Ja, dan krijg je dat. Ja, dat snap ik ook wel natuurlijk. Dit is de NA Top 100, daar luister je naar. Wat fijn op deze hemelvaartsdag. Want je hebt niks te doen, dat snap ik natuurlijk wel. Want het weer zou allemaal niks worden. Dus een beetje regen. Nou, kijk eens naar buiten.
1: Het was vroeger wel een dag die er voor de gelovigen ook wel toe deed.
0: Ja, zeker. Een hele belangrijke dag.
1: Afsluiting van een bepaalde periode.
0: Ja, met Pasen en alles. Dat is dit de afsluiting, toch?
1: Ja, toen ging je echt definitief.
0: Ging die. Dat ging niet.
1: Ja. En naast de dood is hij nog 40 dagen gezien.
0: Ook
1: dus
0: nog.
1: Dat is het verhaal. Ja. Dagen gezien, dat gedaan, dat gedaan. Maar deze dag ging je echt definitief.
0: Belangrijke dag. Ja. Voor de mensen die gelovig zijn, die ermee te maken hebben. Wij houden ons dan op deze dag bezig met ook iets heel belangrijks, namelijk de NA Top 100. Hartstikke leuk, want we zijn al vanaf vanmorgen 9 uur bezig. En je hoorde vanmorgen een van de Dolly Dots ook al bij Maarten en Jelmer voorbij komen. En hadden ze ook even aan de telefoon. Nou, leuk, we hebben al echt heel veel mensen gehoord net. Danny Vroge bijvoorbeeld, die was hier vanmorgen al vanmiddag bij June. Een van de meiden van Lois Lane, was ook heel gezellig trouwens. Ja. Walter Kroes. En nu Leo Driessen.
1: Ja.
0: Nou, joh, wat een rijtje.
1: En Cornelis Vreeswijk, dat gaat niet meer lukken.
0: Want?
1: Hij is al heel lang niet meer onder ons.
0: Oh.
1: Hij is overigens al een hele mooie extra begrafenis gekregen in Zweden. Tegen een staatsbegrafenis aan. Dat is ongelooflijk populair, was hij. Geboren in IJmuiden. Dus ja, wij eren hem. Hij heeft de liedjes die, deze die we dadelijk gaan horen, zijn eigenlijk oorspronkelijk, maakte hij ze in het Zweeds. Zweeds was meer zijn taal geworden dan het Nederlands. Dat is echt een
0: heeft hij langer in Zweden gewoond uiteindelijk dan in Nederland?
1: Ja, is daar is toch wel tamelijk tragisch aan zijn einde gekomen.
0: Want?
1: Nou, ik dacht dat het raam op de tweede verdieping een deur was.
0: Nee, joh.
1: Ja.
0: Zo'n verhaal?
1: Zo'n verhaal.
0: Echt?
1: Ja, ja.
0: Jongen, dat is inderdaad wel redelijk treurig. Maar hij heeft hele mooie liedjes die stem van hem is, toch?
1: En misschien wordt het morgen beter.
0: Ja, misschien, hè?
1: Ja.
0: Ja, niet die stem van hem, de noos met een non. Ik hoorde nog dat mijn ouders die in de woonkamer, als hij dan werd gedraaid op de radio, ging die even een stukje harder.
1: Ja, let op het orgelwerk.
0: Oké, van wie is dat? Van Joker?
1: Ik, Korstijn.
0: Oh. Cornelis Vreeswijk in de NA Top 100 op nummer 25 met inderdaad de nozem en de non. Luister mee. Leuk.
2: Niemand ter aarde weet hoe het eigenlijk begon. Het droevige verhaal van de nozem en de non. Van de nozem en de non. Vroeg in het voorjaar ontmoetten ze elkaar.

Tijdelijk althans. De non vergat haar plichten en zelfs haar rozenkrans. Ze vergat haar rozenkrans. Met zijn zonnebril

is wel te begrijpen, het gebeurt toch elke dag. De nozen was verloren toen hij in haar ogen zag. Toen hij in haar ogen zag. Ze liepen in het plantsoen, in de prille lentezon. En kussen bij de vleet, kreeg de nozen van de non. Kreeg de nozen van de non. En zekere juffrouw Jansen sloeg hen

des duivels werk. Zo gauw ik er niet bij ben, belazert hij de kerk. Dan belazert hij de kerk. Dankzij juffrouw Jansen en de kapelaan maakte de politie er een einde aan. Ja, er kwam

0: zoals Aristoteles weegt een zoen niet zwaar. Letterlijk uitstekend, figuurlijk zelden waar. Vraag de non er maar eens naar.
1: De top 100 van Noord-Holland. Nummer 24.

0: Iron Butterfly.
1: Komt u
0: aan. Iron Butterfly had je vroeger, een groep. En die hadden een lied, dat heette In Agarra da Vida. Dat was een hele lange drumsolo. Het lied duurde een kwartier.
1: Die kennen
0: we. In Agarra da Vida betekent eigenlijk In the Garden of Eden.
1: Mm-hmm.
0: En die stopte ermee, omdat ze geen zin meer hadden. Ze moesten elke keer dat lied doen. Ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta.
1: En daar refereer je aan Carol Emerald.
0: Carol Emerald was ook een beetje slachtoffer van de eigen succes, ja, volgens zichzelf.
1: Het is de top 100 van Noord-Holland. Daar luister je daar nog tot 6 uur. Want even voor 6, dan draaien we nummer 1 natuurlijk. Hè?
0: Ja.
1: Je hoorde daar het Caro Emerald. En dit liedje heeft langer op nummer 1 gestaan dan liedjes van Michael Jackson in Nederland. Ongelooflijk. Echt wekenlang op nummer 1 gestaan.
0: Oh, 13 weken? 13 weken?
1: Nou, langer.
0: Ja, hè? Ja. Het is ook langer dan Thomas en Tochters.
1: Ja. Ah. Nee, het is ongelooflijk. Ja, Ricardo, het was ongelooflijk.
0: Ik wist het helemaal niet.
1: Maar inderdaad, wat je zegt klopt wel een beetje natuurlijk. Ze heeft natuurlijk een behoorlijke carrière gehad. Toen is ze even tussenuit gegaan. Dacht dat dit is allemaal te veel. Van de goede kwam ze terug onder een andere naam ook. Ja, Ricardo Emerald.
0: Iets anders. En nu weer een beetje terug. Wel een geweldige zangeres.
1: Ja, ze zal altijd wel weer scoren.
0: Maar je moet leren om je succes te omarmen.
1: Ja. Dus en te doseren.
0: Met een grote glimlach, je grootste hit. Elke avond als je optreedt, gewoon te doen. Want dat ja...
1: Daar ben je nog helemaal groot mee geworden, zo werkt dat. Ja. De top 100 inderdaad. We hebben nog één liedje te gaan voordat het zomaar 4 uur is. Nou, zomaar. Dat wordt het niet zomaar.
0: Daar
1: hebben we nog wel een liedje voor nodig.
0: Jawel, dat.
1: Dit vind ik trouwens ook wel een heel mooi lied. Vind je dat ook niet? Van Circus Christus Monica. Want die tekst is natuurlijk eigenlijk wel heel droevig.
0: Ja, maar een beetje droevige tekst. Mooi droevig.
1: Zullen we gewoon naar luisteren? Dat is misschien het beste wat we kunnen doen. In de NH Top 100 op nummer 23. Ach, Circus Christus dus. En Monica. Straks, na 4 uur, bellen we onder andere met...
0: André
1: van Duin. Ja hoor.

0: de wereld rond in 80 dagen? Echt niet. Wij doen het in één dag bij Park Blankendaal in Tuitjehoren. Reis tussen de kangoeroes in Australië tot de giraffen van Afrika. Dierenpark Blankendaal. Kom langs en ontdek de wereld.
1: Hallo Mulder, Theo Mulder. U weet wel, van Bangarage Amstelveen. We zijn KGM-dealer. En nu zijn er ook diverse nieuwe modellen. Zoals de KGM Muso. Dat is een elektrische pick-up met 5 zitplaatsen en een ongelofelijke trekkracht van 18 tot 2300 kilo. En een actieradius van 420 kilometer. Rijklaar van 43,99, inclusief 10 jaar garantie. Kijk op bandgarage.nl.
2: Lekker soepel je bed uit blijven komen? Probeer dan Vitepro. Vitepro helpt je om spieren soepel te houden met het ingrediënt vitamine D. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95 en bestel op vitepro.nl.
1: Door de week met de KGM Muso pick-up aan het werk. En met dezezelfde pick-up in het weekend met 5 zitplaatsen met de kinderen naar de sportvereniging. Kijk op bandgarage.nl.
2: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: In het echte Amsterdam is er Kema Vlees. Hoge kwaliteit vlees voor zeer betaalbare prijzen. Let op! Aankomende week kogelbiefstuk €24,99 per kilo. Kijk op kemavlees.nl.
4: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
5: Als ze de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Kennemerland Home Deco in Amstelveen geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
4: 20% korting?
5: Ja, ook bij Kennemerland Home Deco.
6: Dat laadje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl. Onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
7: Interesse in een scootmobiel die verder kan, bijzonderder is, breder is en sneller is. Ga dan naar Scootmobiel Amsterdam aan de HJE Winkenbachweg 99. Welkom.
8: De legendarische musical Foxtrot komt naar u toe. Met liedjes van Annie M. G. Schmid en Harry Banning. Een sprankelend verhaal vol humor, glamour en verrassende actualiteit. Met Gerry van der Klei, William Spaai en vele anderen. Boek nu op dulamar.nl.
9: Ik ben Rosa uit Amsterdam.
10: Ik ben Ron uit Zuidoost-Beemster.
11: Ik ben Marianne uit Amstelveen.
12: Ik ben Ingrid uit Assendel.
13: Ik ben Jimmy en ik kom uit Amsterdam.
14: Ik ben Marije uit Alkmaar.
15: Thuis in heel Noord-Holland.
16: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Twee vrouwen uit Stadskanaal in Groningen worden verdacht van zeer ernstige kindermishandeling. De kinderen van 6 en 7 zouden zijn geslagen en geschopt en zouden voor straf zijn opgesloten in de kelder. Het meisje van 6 zou door haar moeder zijn gedwongen om haar eigen braaksel op te eten. Ze belandde tot 2 keer toe in het ziekenhuis, onder meer vanwege ondervoeding. Haar school trok daarover aan de bel. Toen bleek dat ook het zoontje van de andere vrouw zwaar werd mishandeld. De kinderen zijn ondergebracht bij de jeugdbescherming. Een trekker- en truckfestival bij Alkmaar gaat volgend weekend niet door vanwege een broedende ransuil. De vogel is beschermd en daarom zijn activiteiten binnen een straal van 100 meter niet toegestaan. Bij het festival in een recreatiegebied trekken aangepaste trekkers en trucks een verzwaarde sleepwagen over een zandbaan. Daar werden 3000 bezoekers verwacht. Het is nog niet duidelijk of mensen die al een kaartje hadden hun geld terugkrijgen. De Britse minister van Volksgezondheid treedt af. Minister Streeting heeft zijn ontslag ingediend omdat hij het vertrouwen kwijt is in premier Starmer. Diens Labour-partij leed vorige week een verpletterende nederlaag bij de gemeenteraadsverkiezingen. En sindsdien zijn er steeds meer partijgenoten die willen dat Starmer aftreedt. Maar die wil aanblijven omdat hij het land naar eigen zeggen niet in chaos wil storten. Zijn tegenstanders binnen Labour hebben zich tot nu toe nog niet achter één mogelijke opvolger geschaard. De nu opgestapte Streeting wordt daarbij wel vaak genoemd als kandidaat. De 26 opvarenden van het cruiseschip Hondius, die deze week vanuit Tenerife naar Nederland werden gevlogen, zijn niet besmet met het Hantavirus. Onder hen is 1 Nederlander. Ondanks de negatieve test moeten ze op hun thuisadres nog wel 6 weken in quarantaine. Het weer. In het midden en zuiden van het land komen buien voor. In het noorden is het vaker droog met geregeld zon. Het is 10 tot 13 graden. Morgen opnieuw buien. Aan de temperatuur verandert weinig. Dit was het NOS Journaal.
14: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
17: Wil je er echt even tussenuit? Kom slenteren en mensen kijken op de bazaar.
18: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
19: Ontdek de parel van Noord-Holland. Met honderden outlets, boutiques en markten is De Bazaar het meest afwisselende winkelgebied van Europa. Er zijn producten en gerechten uit meer dan 50 culturen. De Bazaar. Shop, eet en word verrast.
20: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
21: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
22: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
23: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl. Let's
24: go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
23: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
25: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
26: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
25: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
27: Top 100 van Noord-Holland.
28: Met Marcel Hofman en Leo Driessen. Nummer 22.

0: als je kunt zingen, zing dan mee. En nou, anders niet.
1: Nee.
0: Toch?
1: Wat?
0: André van Duin natuurlijk op 22 in de top 100.
2: Dit is NH.
3: De top 100.
0: Precies.
3: Van Noord-Holland.
0: Met als de zon schijnt, dan kijk je naar buiten. Het is ongelooflijk wat er gebeurt.
1: Ja, het is een beetje een vrolijk.
0: Maar de zon schijnt.
1: André, goedemiddag.
4: Hij schijnt, hè? Hij hoort dat, hè? Ja, dat knapt allemaal op, hè? Dus altijd.
0: Jongen.
4: Waarheid als een koe, hè?
0: Mogelijk.
1: Maar, ja. maar André, het is oorspronkelijk, je weet het natuurlijk wel, Buona Sera, Mrs. Campbell.
4: Zie.
1: Uit 1969 met een film.
4: Zie.
1: Hoe ging dat? Hoorde jij die melodie en kreeg je dan meteen de eerste regel in je hoofd?
4: Ja, dat is heel lang, want het is al 40 jaar geleden weer. Dat is heel lang geleden. Ik woon nog in Scheveningen, geloof ik. Maar in ieder geval, dat hoorde ik op de televisie. Ja, die film werd gedraaid, Buona Sera, met Gina Lollobrigida. En toen dacht ik, oh, een leuk liedje. Toen heb ik dat gewoon nog even zo los met een cassette-recordertje met een microfoontje opgenomen. Ik denk, misschien is dat wel wat voor een nieuw liedje. En toen heb ik daarna de hand een tekstje opgemaakt. Ik heb geen idee hoe ik dat gemaakt heb. Dat is zo lang geleden.
1: Ja, nee, maar nou, oké. Ik denk, ik ga eens een dieptevraag stellen. Maar dus gaat die opschieten, hè?
0: Vergeten.
4: Diepte-interviews lukken nooit zo bij mij, geloof ik.
1: Vraag wel, maar qua antwoord is het anders.
4: Ja.
0: André, je staat wel op nummer 22 in de NH Top 100.
4: Ja,
0: dus geweldig. Dat is wel vrij hoog toch nog wel, hè?
4: Zeker, zeg. Zeker, niet geweldig.
0: Ja.
4: Ik ben er niet ontevreden over.
1: Nee, maar hoger hebben we je niet gekregen. Je komt niet meer...
4: Ik ben hier heel tevreden mee. Maar ik zeg, dat liedje is al heel oud, hè. Dus het is mooi dat er nog steeds in staat.
1: Nou, het is wel zo, en dat is de melodie natuurlijk, maar het is ook de melodie die daar, of de tekst die daar, het geeft altijd meteen een glimlach op je gezicht als het begint.
4: Ja, toch?
1: Ja,
4: nee. Ja, het is ook niet verouderd, hè. Het blijft gewoon het geld. Het is gewoon dag van vandaag.
1: Ja. Wanneer kunnen we op het muziekgebied nog een nieuwe van jou verwachten?
4: Nou, op muziekgebied niet. Nee, ik ben nu bij televisie bezig. Ik heb een nieuw programma maken met dieren. Met Jannie van der Heijden samen. En dat speelt dus op het krijtenboerderij. En er komen allemaal mensen bij dieren. Hebben een bioloog en een dierendochter. En dan gaan we... geen dierenkunstje. Maar het is een beetje zeg maar een middagmagazine, maar dan op de avond. Dat wordt ergens in eind van het jaar en na seizoen uitgezonden op de zondagavond.
0: Geen Animal Crackers, André? Want daar zit eigenlijk op te wachten.
4: Ja, dat zit er ook in. Dat zit daarin.
0: Dat
4: zit er ook. Ja, dat is wel een onderdeeltje. Hè, want Animal Crackers is nooit langer dan 5 minuten geweest.
0: Nee, maar dat was toch een gedoetje? Dat wilde je al eerder doen, maar dat lukte dan niet met rechten en gedoe?
4: Beeldjes tegenwoordig. Ja. Alles is beschermd. En vroeger ging je gewoon naar de dierentuin en dan nam je wat dieren op. Ja. Maar die beesten zijn ook allemaal, en misschien wel terecht, ook allemaal beschermd. Dus de mensen zeggen, maar onze dieren mogen natuurlijk niet in de maling worden genomen. Nee. Nee,
1: dus, echt. Nou, sommige dieren moet je ook... Dat is toch zo?
0: Ja, nee.
1: Maar André, op 22? Ja, oké. Ik had wel hoger ingeschat, maar ja.
4: Ik ben er tevreden mee. En zeker omdat hij nu ook schijnt. Dus het is hartstikke actueel. En het wordt alleen maar beter weer. Komend weekend heb ik gehoord. Dus het is een goede aanjager.
0: En iedereen die nu luistert dit jaar, eigenlijk moet hij volgend jaar hoger. Nou, moet je volgend jaar er even op stemmen. Wat hoger allemaal.
4: Ja, zo moeilijk is het niet, hè.
1: Ik bedoel het als compliment, hoor, naar jou toe. Niet als verwijt naar de...
0: Dat zou wat zijn.
1: Dat ben ik toch maar niet goed genoeg. Nee, ik vond het wel goed genoeg.
0: Nou ja, op deze hemelvaartsdag heeft de zon toch een beetje gescheiden. Want het was een beetje fris en een beetje
1: druilig.
0: En nu is de zon gewoon geweest.
4: Ja,
0: het
4: is nog steeds een beetje fris, maar het wordt beter. Het gaat goed komen. Na het weekend, hè, maar dat hoor ik al een paar weken. Na het weekend wordt het beter.
0: Ja, dat is wel goed. Ga je nog wat doen met de hemelvaart, André? Of is het voor jou, maakt het ongeveer uit, gewoon een dag?
4: Nee. Ik heb al gedaan. Ik heb net even gezellig even lunchen gedaan met een kennis van me. En nu zit ik even uit te buiken. En vanavond ga ik zo'n festival weer volgen.
0: Ja, natuurlijk. Oh, ja. Songfestival, wat vinden we daarvan? Leo, ben je ook aan het volgen eigenlijk?
1: Nou nee, heb je je favoriet al te gezien, André?
4: Nee, want ik heb er nog niks van gezien. Ik ga vanavond voor de eerste keer kijken.
0: België? Dus
4: ik heb geen idee. Ja, nee, het leeft niet zo, hè. Nu met dezelfde niet meedoen, dus een stuk minder. Dus ik heb er niet één liedje gehoord, toch. Maar ik ga vanavond toch wel even kijken.
0: Ja. André, dankjewel dat je toch even in de uitzending wilde komen hierbij.
4: Zeker.
0: Volgend jaar gewoon nummer 2 of zo, of 1.
4: Alsjeblieft, als je dat kan regelen.
0: Kunnen we wel even regelen, hoor.
1: Blijf gezond.
0: Dankjewel.
4: Doei.
2: Nummer 21.

0: nou het bengen?
1: Nee.
0: Oh.
1: Dit is house.
2: Heb ik dus de hele tijd verkeerd zitten.
1: Too Unlimited was dat. En Don't Live It. In de NA Top 100 hebben mensen ook opgestemd. Ja? Nou, dat is helemaal zo. Want er staat op nummer, wat is het, 18 in de lijst. Nee, 17.
2: Ik vind dat we dan toch volgens jou iets corrupter moeten worden.
1: Jawel, hè?
2: Ja, dingetjes zo er tussenuit vallen. Zo.
1: Ja, maar ja, als er mensen opgestemd worden, dan mensen opgestemd. We kunnen niet zoveel aan doen natuurlijk. Nee. We hadden net al even gesprek met André van Duin. En hadden we ook hier het gevoel in de studio een beetje. Nou, dan mag volgend jaar wel wat hoger. Dus nou ja, dat is een tip die je mee kunt krijgen. Volgend jaar op Als de Zon Schijnt stemmen, bijvoorbeeld. Ja. Waar zitten we? Nummer 19 zometeen trouwens. Gaan we even bellen met Oos Joos. Want het nummer Prut aan mijn leersen. Oh. West-Friese kan dat bijna niet. Die staat toch op nummer 18. Dan moeten we toch even een telefoontje aanwagen. Jo, die met de zangert.
2: Vinden we niet erg.
1: Het Winterweert is dat.
2: Ja,
1: vinden en die zijn weer vereerd.
2: Maar voor die tijd is het
1: ja.
2: Prachtig. Frans Halsema.
1: Ja.
2: Jenny Arion. Luchten kan niet meer. Nee, vluchten kan.
1: Ja, wat zeg. Op nummer 19. Vluchten kan niet meer, inderdaad. En wil je even meekijken? Dat kan, hè, met ons in de studio. Als je dat leuk vindt. Ik zou het niet doen, maar je kunt het toch proberen. Op het tv-kanaal van de NH. Of
2: wij liggen niet aan uw toestel.
1: Nee, het ligt niet aan uw toestel, dames en heren. Alles is zwart-wit. Nee, hoor. Nee, we zitten gewoon hier in de studio pret te maken. Want het is hartstikke leuk om de top 100 te maken, natuurlijk. Tot 6 uur. Met natuurlijk tegen 6 uur de man, de vrouw, de groep die de bereden is.
2: Ja,
3: nummer 19.

0: ga er niet doorheen praten.
1: Ach, toch wel.
0: Toch gelukt.
1: Ja, dat doorstaat je wel.
0: En na top 100 vluchten kan niet meer, was dat. Nou, dan gaan we naar een hele andere kost in de NA Top 100. Want zo werkt het natuurlijk. Gaat alle kanten op. Het is niet gerangschikt op genre of zo. Dat gaat alle kanten op. Als er maar liedjes zijn uit Noord-Holland.
1: Het is eigenlijk een doorsteen van de muzikale smaak van de Noord-Hollandse luisteraar.
0: Nou, in dit geval zeker, ja. De mensen die gestemd hebben, die horen hun liedjes wel voorbij komen. Zoals bijvoorbeeld, elk jaar staat hij in de lijst. Hebben we volgens mij in 2023 nog

0: een van de uitsmijters.
1: Moet wel, hè? Ja.
0: Ja.
1: Als je daar niet mee komt, dan komt het niet goed.
0: Ja, nee, dan komen we niet even het podium af.
2: Nee. Nee, we hadden het eerste uur erover met andere artiesten ook van... En we vragen er straks ook aan Yves Berendsen van... Wat doe je met je darlings? Als je, vind je het, er was Caro Emerald, daar ging het over. Die vond het erg om steeds een liedje te zingen. Omdat het kwam haar de keel uit. Dat hebben jullie niet.
0: Nee, helemaal niet.
2: Mooi.
0: Nee, wij vinden het gewoon mooi. Ja, ja. Je moet altijd blij wezen. Hè? En als er mensen komen, dat is al helemaal geweldig. En eigenlijk zijn de zalen gewoon nog steeds dik gevuld.
1: Nou, zingen jullie trouwens altijd in het Westfries? Of heb je ook andere talige liedjes?
0: Nee, we zingen...
1: Altijd?
0: Ja, hele avond Westfries.
1: En zit er ook ballads tussen, of is het alleen maar Roempapa? En,
0: ja, nou ja, nou weet het, Pruttameleers is een aardige ballad.
2: Zo,
0: en,
2: ja...
0: En we gingen ook Vader Sturret in zijn schuur. En dat zijn allemaal wat rustigere nummers. Maar dan hebben we ook nog Bloemkolen. Ja, oh, ja. Dat is het nummer waar de hele zaal mee op en neer gaat.
1: Een beetje bier en bloemkolen, ja.
0: Ja, ja. En bier is weer een check. Weet je?
1: Ja, precies.
2: Even één dingetje. Ik had, Edwin, vroeger was er een stand-up comedian. Maar als ik het hier tegen mensen zeg, dan kijken ze me raar aan. Dat was Kees Ted.
0: Ja. Ja, de vader van de West-Friese humor, hè?
2: Ja, toch? Van, zag je dat?
0: Ja.
2: maar zijn er nog van die stand-up comedians? Dat was eigenlijk mijn vervolgvraag.
0: Want ja, was... maar het wordt minder, hè? Ja. Met het dialect. Okay. Dus er zijn wel avonden, maar de vergrijzing is nogal groot. Mm-hmm. En dat sterft een beetje uit.
1: Zijn er ook jonge mensen die het dialect West-Fries nog een beetje spreken? Of is dat dus juist wat uitsterft?
0: Wij hebben het geluk dat er eigenlijk bij ons alleen maar jeugd komt.
1: Oh. Nou.
0: Dus dat wordt op een hele mooie manier opgevangen zo.
2: Je kent er vooruit.
0: Ja, dus van Kees Ted naar Oorjoors en de jeugd blijft komen in ieder geval.
1: Ben je nu weer teruggesteld omdat in 2023 stond Pruttameleers nog op nummer 1 in de NH Top 100 en nu dan op nummer 18? Ben je dan teleurgesteld of zeg je nou blij dat we er nog in staan, überhaupt?
0: Nee, we zijn West-Friese, dus we zijn blij met weinig.
2: Dat doe je goed, maar we blaffen jullie weer de top 10 in volgend jaar.
1: Ja hoor.
0: Ja, dat gaan we proberen. Gaan we proberen.
1: Als nu mensen zitten thuis, denk ik, ik wil wel eens een keer een optreden van de O-shows. Wanneer staan jullie weer op de planken?
0: Ja, aankomende zaterdag in Dirkshoorn.
1: Hupsakee.
0: Skik in Dirkshoorn.
1: Ja.
0: En we zouden volgende week nog staan. Dat is nog een twijfelgevalletje.
1: Oh.
0: En we hebben dan nog Kermis FM, ook volgende week.
1: Kermis FM, oh ja, dat is natuurlijk ook zo'n zender. Ja. Nou, hartstikke leuk.
0: Kermis FM.
2: In Ursem.
1: Oh, sorry, ik ben af en toe een beetje doof.
2: Nee, maar dat komt omdat hij niet luistert, hoor.
0: Nee, dat
1: zal het kunnen zijn.
0: Praat ik nou al te lang?
1: Nee, helemaal niet.
2: En gewoon heel duidelijk.
1: Kunnen we het liedje nog even draaien? Nou, fijn dat je even de uitzending kwam, Edwin. We gaan hem draaien op nummer 18 dus inderdaad. Prut aan Beleerse, O'Jo's, of wil je hem zelf aankondigen? Vind je dat ook? Dat is misschien wel grappig,
0: goed,
1: toch?
0: Ik kom nog hem goed aan, want het is O'Jo's.
1: O'Jo's.
0: Nou ja, dan nu gaan we luisteren naar nummer 18 van de top 100.
1: Ja.
0: En dat is Prut.

0: top 100 van Noord-Holland. Nummer 17.
1: Oh, wacht even, dames en heren. We moeten het even in, Leo. Dat is mankementen, dames en heren.
2: Hadden we een probleem?
1: Nou, weet niet. Het wordt stil, hè. Dan is het meestal niet zo heel goed wat er dan gebeurt. Dus ik ga eens even kijken.
2: Het is rennen of stilstaan, hè?
1: Ja, het is rennen of stilstaan hier op de radio. En dan vraag je natuurlijk af, wat is nummer 17?
2: Nou dat doet een beetje denken aan...
1: Je moet het wel doen, natuurlijk.
2: Dat doet een beetje denken aan... Ja? Nou, wat we even voorbij zagen komen net.
1: Op de Nijs.
2: Dat is even een mooie weer werd.
1: Het doet het weer. Het werd zomer, inderdaad, op 17 in de NH Top 100.

0: Doe er maar
1: in de stad Amsterdam. Oh. In de stad Amsterdam.
2: Ja, ja, dat is wel.
0: Doe ze maar na, wou ik zeggen. Akka de Munnik in de stad Amsterdam op NA in de NA Top 100. Vanaf 9 uur vanmorgen zijn we al bezig. Nou, niet wij hoor, met z'n tweeën. Want dan waren we nu echt helemaal, hè?
2: Pijnig.
0: Maar goed, we hebben nog energie om tot 6 uur door te gaan. Want dan is het ook klaar met de NA Top 100 voor dit jaar op Hemelvaartsdag 2026. Ik hoop dat je een beetje geniet van de liedjes. Want ja, als je gestemd bent, dan hoor je ze waarschijnlijk wel voorbij komen, toch? Dat is een beetje het idee.
2: Ja, en als je teleurgesteld bent over de positie van jouw favoriet...
0: Dan
2: heb je pech.
0: Dan moet je volgend jaar anders stemmen.
2: Ah, een beetje met mensen mobiliseren.
0: We gaan naar nummertje 15 in onze top 100.
2: Ja, wil je wat over zeggen?
0: Want straks de volgende uur zitten we in het laatste uur inderdaad. Dus we moeten wel zorgen dat we altijd klaar zijn. Ja, daar wil ik wat over zeggen. Ja, Suzanne en Freek.
2: Ja.
0: Die staat in de lijst op nummer 15. Dan, nou, misschien komt er iets.
2: Oh, jij wil wat zeggen?
0: Nee, helemaal niet. En het liedje heet Als het avond is. Nou ja, je kunt van de muziek houden, je kunt het niet van houden. Het moet altijd met muziek zo smaak verschillen. Maar ik vind dat ze het heel goed doen, bijvoorbeeld als jury in The Voice of Holland. Dat vind ik ze echt heel erg leuk.
2: Ja, empathisch, ja. Lief en, ja, echt leuk. En toch streng.
0: Sowieso was ik een beetje afgekikt, ook net als iedereen van The Voice of Holland. Maar ik vind het seizoen, wat nu net voorbij is, wel geslaagd hoor. Echt een hele goede tussen zitten allemaal.
2: Ja,
0: benieuwd
2: ik vind dat je wel voortaan, maar dat is voor het volgende seizoen... bij The Voice tot en met het eind... moeten ze ook één hele slechte erbij gewoon bijhouden. Gewoon een hele slechte.
0: Want?
2: Nou ja, dat is toch leuk.
0: Spannend. Dat is leuk.
2: Ja, die gecoacht wordt en gecoacht wordt en gecoacht wordt.
0: Nou, misschien is het wel goed een idee dat er altijd... dat er iemand... Ja, wat je zegt, dat er iemand...
2: Een slechte.
0: Ja, die erin moet houden.
2: En die ook
0: die gewoon niet uit mag stemmen. Ja, precies.
2: Ja.
0: Ja, dat is wel een goed idee. Maar goed, laten we gaan luisteren dan ook naar Suzanne en Freek. Want die staan in onze lijst. Hebben veel mensen op gestemd.
2: En we zijn blij dat we ze kunnen horen. En dat we ze nog lang mogen horen.
0: Ja, Marjan bijvoorbeeld zag ik staan. Want op de website, als je het invult, kon je ook nog een reactie erbij zetten. Van ja, ze vinden het toch inderdaad wel sneu wat er met Freek aan de hand is.
2: Ja.
0: En niemand weet hoe lang die nog er is, hè, bij ons. Het is wel een bijzondere tijdbom eigenlijk is het dan. Marion die schrijft er dus bij van dat ze daarom eigenlijk gestemd heeft op Suzanne en Freek. Nou, dat snap ik ook wel.
2: Snap ik ook.
0: Op nummer 15, Suzanne en Freek. En als het avond is, hier op NH in de top 100.

brief voor mijn moeder, die hoog in de hemel is. Deze brief bind ik vast aan mijn vlieger, tot zij hem ontvangt, zij die ik mis.

0: Je moet er wel in, dat kan niet missen natuurlijk. André Hazes staat vaker in onze lijsten. En na top 100, daar zijn we mee bezig vandaag.
1: Ja, maar één misverstandje heeft. Ja. Dit is nooit een singeltje geweest.
0: Dit is geen single geweest.
1: Nee.
0: Oh, kan dan zo'n hit zijn geworden?
1: Ja, dat zullen we nooit weten.
0: Oeh.
1: Die vliegen gaat niet op,
0: die
1: jongen.
0: Die vliegen gaan niet op, nou dat is jammer. Nou, dat ben ik dan niet zo.
1: Vind je wat een mooi liedje?
0: Ja, natuurlijk. Het is wel een klassieker.
1: Dat je gewoon wegkomt met krom Nederlands. Zoals
0: ja, mooi.
1: Een lege fles wijn, wat jij...
0: Punt... Van Guus Meeuwis was dat, ja.
1: En deze zij die ik mis.
0: Zij die ik mis. Kan ook niet, hè?
1: Maar het kan wel, blijkbaar.
0: Ja, toch mooi.
1: Ja.
0: We hebben het gewoon algemeen geaccepteerd dat het prima is.
1: Nou ja, hij zingt het.
0: Ja, zij die ik mis.
1: Je moet niet tegen Hazen zeggen van, hey, nou pik.
0: We hebben niet zo
1: dat is
0: doen.
1: Geen goed idee.
0: Nee. De vlieger was dus, André Hazen, ik ga het nog even duiden. Op de nummer, wat zat hij? Op 14 in 14. Onze lijst. In de top 100. Nou, voor je het weet zijn we bij de nummer 1 beland. Maar daar zijn we nog even niet. We moeten nog een paar liedjes even doen voordat het
1: zover
0: is.
1: Zou jij op 13 willen staan?
0: Nou ja, nee, maar ja.
1: Nee, hè?
0: Je hebt ook een heel veel... Wat is het, je hebt toch geen... Bijvoorbeeld in vliegtuigen stoel 13 en zo bestaat toch niet? Die slaan ze
1: nee,
0: al over.
1: Nee, slaan ze over, ja.
0: Ja. Of liften.
1: Als ik op 13 sta...
0: 13 etages bestaat ook niet.
1: Nee.
0: Lastig.
1: Als ik op de cel 13 dan weer wel, in ieder geval.
0: Oh, dat dan wel. Ja, pech is pech. Toch pech.
2: Nummer 13.

0: 10e editie van Caravaan Festival. Het beste theater op locatie. Van 22 tot en met 31 mei beleef je bijzondere voorstellingen. Live muziek en comedy op buitengewone plekken in Alkmaar en omstreken. Kijk snel op caravaan.nl.
1: Dit was een uittip.
2: Restaurant Black Olive. Wij serveren de heerlijkste mediterrane gerechten. Denk aan de T-bone, ossehaas en zalm. En vegetarische gerechten. En ook groepen tot 80 personen zijn welkom. Kijk op restaurantblackolive.nl.
3: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Meubels Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Bel Meubels Stoffeerderij Scholtens 06 2726 0222.
5: De wereld rond in 80 dagen? Echt niet. Wij doen het in één dag bij Park Blankendaal in Tuitje Horen. Reis tussen de kangoeroes in Australië tot de giraffen van Afrika. Dierenpark Blankendaal. Kom langs en ontdek de wereld.
6: Meubelstoffeerderij Scholtens is aanstaande zaterdag geopend van 10 tot 1. Netwerk 65 Purmerend. Bel 06 272 60222.
7: Beste Theo. Ik verzeker je, het interesseert me zeer om kopieën van Rembrandts schilderijen te maken. Zo zorg ik ervoor dat ik de menselijke lichaamsvormen niet uit het oog verlies.
8: Twee grote meesters in de Noorderkerk. Nederlands gesproken. Ga nu voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
9: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Nora leert hoe ze zelf haar bloeddruk kan meten.
10: Zo heb ik minder zorg nodig en blijf ik langer zelfstandig.
9: En Alex helpt zijn buurvrouw zich voor te bereiden op een gesprek met haar arts.
11: Zodat zij weet welke vragen ze wil stellen.
9: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Kijk wat het beste bij jou past.
1: Dit is een uittip.
0: In het lange hemelvaartweekend van 14 tot en met 17 mei is het Ambachtenfestival in het Enkhuizer Zuiderzeemuseum. Geniet in het levendige Zuiderzeedorp van alle demonstraties en optredens. Ga voor meer info en tickets naar zuiderzeemuseum.nl.
1: Dit was een uittip.
12: Ik ben Anne en ik kom uit IJmuiden.
13: Ik ben Mark en ik kom uit Blaricum.
14: Ik ben Leslie en ik kom uit Den Helder.
15: Ik ben Julius uit Purmerend.
16: Ik ben Rachel en ik woon met heel veel plezier in Hilversum.
17: Thuis in heel Noord-Holland.
18: Renate Kok met het NOS Journaal. Het dodental na de zware Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opgelopen tot zeker 8. Onder de doden is volgens de plaatselijke autoriteiten ook een meisje van 13. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. Volgens president Zelensky worden ook nog 20 mensen vermist. Die waren mogelijk in een wooncomplex van 9 verdiepingen in Kiev dat instortte na een inslag. Zelensky zegt dat de Russen de afgelopen dagen vrijwel onophoudelijk aanvallen uitvoeren. Volgens het Oekraïnse leger worden de meeste drones en raketten neergehaald. In de Golf van Oman is vermoedelijk een schip gekaapt. Het gaat om een klein schip dat onder de vlag van Honduras vaart. Eerder lag het voor anker bij de Verenigde Arabische Emiraten. Daar zouden gewapende personen het schip zijn binnengedrongen. Er zou geen contact meer zijn met de bemanning. Onduidelijk is hoeveel mensen er aan boord zijn. Het vermoeden is dat de Iraanse revolutionaire garde achter die kaping zit en het lijkt nu in de richting van de Iraanse kust te varen. De Britse minister van Volksgezondheid stapt op. Minister Streeting zegt geen vertrouwen meer te hebben in de premier, Starmer, na het grote verlies bij de lokale verkiezingen van vorige week. De twee zijn partijgenoten. Streeting wordt genoemd als mogelijke opvolger van Starmer. En de politie heeft het rijbewijs ingenomen van een man die veel te hard over een dijk reed in Marenkessel in Brabant. Hij reed op zijn motor 194 km per uur op een plek waar 80 is toegestaan. Even later werd de man nog een keer betrapt toen hij 121 reed in de bebouwde kom. Het Openbaar Ministerie moet nu beslissen of de man van 27 wordt vervolgd of dat het bij een boete blijft. Het weer dan in het midden en zuiden van het land komen buien voor. In het noorden is het vaker droog. Daar komt de zon er ook geregeld bij. En het is 10 tot 13 graden. Morgen opnieuw buien. Aan de temperatuur verandert verder weinig. Dit was het NOS Journaal.
19: Een praatje, een wandeling, een luisterend oor. Als vrijwilliger bij Samen maak jij echt het verschil in het leven van ouderen. Samen werkt niet zonder jou. Word je ook vrijwilliger bij Samen? Reageren kan via werkenbijsamen.nl.
20: Wil jij jezelf eens goed verwennen? Kom lekker winkelen op de Bazaar.
21: De legendarische musical Foxtrot komt naar u toe. Met liedjes van Annie M. G. Schmid en Harry Banning. Een sprankelend verhaal vol humor, glamour en verrassende actualiteit. Met Gerry van der Klei, William Spaai en vele anderen. Boek nu op delamar.nl.
22: Ontdek de parel van Noord-Holland. Met honderden outlets, boutiques en markten is De Bazaar het meest afwisselende winkelgebied van Europa. Er zijn producten en gerechten uit meer dan 50 culturen. De Bazaar. Shop, eet en word verrast.
23: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
24: Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Creon kozijnen.
25: Mensenrelatie, Radboud Visser.
26: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
25: Jazeker.
27: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
28: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
29: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Wist je dat er een supplement is dat helpt om je gewrichten soepel te houden? Het bestaat echt. Het is Vitepro. Met het ingrediënt Boswellia serrata. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
30: Medipoint. Medipoint is er voor de rollator van Safa.
31: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
30: En voor de sta-opstoel van Toon.
32: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
30: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online. Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
29: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
30: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
33: De top 100 van Noord-Holland.
34: Met Marcel Hofman en Leo Driessen. Nummer 11.

0: Dit is NH,
1: de top 100 van Noord-Holland.
2: En we zitten in het laatste uur van de NH top 100. Nou, Leo, dan ligt het allemaal aan onze timing of we het gaan redden voor 6 uur.
3: Ja.
2: Want dan hebben we echt een probleem als we zeg maar bij nummer 3 eindigen.
3: Ja.
2: Het kan niet, hè?
3: Nee.
2: Dus we moeten het kort houden.
3: Ga de top 10 in.
2: Wat zeg je?
3: Ga de top 10 in.
2: Ja.
3: Dat is een historisch moment.
2: Ja, hysterisch moment is het. Ja. De komende, nou ja, wat is het? 47 minuten nog op NH. En uiteindelijk komen we er maar.
3: Wil ik op Petsie? Nou, die komt wel voorbij, hoor.
2: Ja? Ja, die is ook al voorbij gekomen, maar die staat vaker in de lijst. Daar heb je natuurlijk een aantal.
3: En 3 J's. Mag we dan niet allemaal niks vragen?
2: Ja, hij mag niet vragen. We hebben net in ieder geval wel even geluisterd naar Edcilia Rombly. Zij was, ik dacht dat te denken, ze zat natuurlijk op het Eurovision Songfestival, maar dat was dan in 1998.
3: Tijd vliegt.
2: Dat is ongelooflijk.
3: Ja, en het is, ik moet zeggen, het is nog steeds wel een liedje dat je pakt.
2: Ja, absoluut. Zou zo weer terug kunnen.
3: Nou, dat dan ook niet.
2: Allemaal niet.
3: Een beetje tijdsgebonden. Maar
2: weet jij dat nog? Was het in de tijd met het Songfestival dat er nog echt een orkest op het podium stond? Zeker. Dat is er tegenwoordig niet meer natuurlijk.
3: Ja, ik speelde wel niet, maar ze stonden er wel.
2: Dat vond ik mooi.
3: Dat was zoveel mogelijk live. Maar dat is te bewerkelijk. Ze hebben tegenwoordig gaat het meer om de act, hè?
2: Ja. Klopt.
3: Minder de muziek.
2: En tegenwoordig met het lichteffect en zo. Maar ik zag nu ook wel even een paar dingen voorbij komen van nu het Songfestival. Jongen, het is wel een genot om naar te kijken. Televisie gezien. Het is echt televisie geworden.
3: Ja, maar toch zou ik daar in alle drukte en dingen zou je dan toch zo eigenlijk wel zo'n gewoon een liedje.
2: Gewoon een liedje.
3: Liedje.
2: Nou, oké. Okay. Je luistert naar de top 100. Nou, we moeten het voor elkaar zien te krijgen dat we voor 6 uur klaar zijn. Dat komt helemaal goed, hoor. Wil je met ons meekijken op de lijst? Dat kan via nhnieuws.nl en dan /top100.
3: Praten met degene die gewonnen heeft.
2: Echt?
3: Dus misschien een lid van een groep. Nou. Hij of zij. Of hij of zij solo. Of hij of zij duo.
2: Spannend. Eerst gaan we luisteren naar Al de Liefste samen met Ramse Shoffy en Lisbeth List. Dus het mooie Laat Me.
0: Nummer 10.

Mijn vriendje, mag ik even met je praten? Want het verwart me wat er met ons twee gebeurt. Heb jij dat ook? Gevoel van angst dat je bekruipt

gevoel van tijdloos, dat het wel voor altijd door kan blijven gaan.

0: Ja, maar weet je, dit is gewoon echt, dit is echt een van de mooiste liedjes sowieso, hè, in Nederlandse muziek.
1: Nou, vind je dat?
0: Ja, vind ik wel, ja. Vind ik echt een mooi lied. En als je dan leest of weet wie het zingt, dat is gewoon een artiest die bij leven al gehuldigd wordt. En terecht, hij krijgt een musical, hè?
1: Jazeker.
0: En terecht.
1: Ja.
0: Dat gaat van spiegelbeeld, hè? Dat is een spiegelbeeld.
2: Vertel eens even.
0: Ben ik net zo oud als jij?
1: Mooi.
0: Ben wel jong. Nou, nee, dat niet meer.
1: En ze was laatst trouwens nog bij June hier in de studio tegenover jou. Dus dat wil ik al, Betty.
0: Wauw.
1: Nu even niet natuurlijk. Maar...
0: wil ik als je luistert.
1: Dat is er gewoon, ja, vast.
0: Het is een hele eer om tegenover jou te zitten, ook al zie ik je er niet.
1: Mooi, hè?
0: Ja.
1: Toch een soort spiegelbeeld, maar dan anders.
0: Ja.
1: Ja. Dat was Willeke Alberti. Dus in de NH Top 100 samen zijn op nummer 9. Nou, langzamerhand gaan we zo eens een beetje naar die nummer 1. Het is altijd toch weer spannend, terwijl het niet spannend is. Snap je wat ik bedoel?
0: Wij weten het.
1: Wij weten, iedereen weet het al. Ik het gewoon niet meer zien. Maar is toch
0: als
1: leuk.
0: U genoeg biedt, kunnen we het nog omgooien.
1: Ja, kan dat nog.
0: We zijn zo corrupt als de pest.
1: Moeten we even iemand afbellen? Maar,
0: ja, dat wel, ja.
1: Dat moeten we even, komt wel goed.
0: Nee, joh, mensen, dit was een grapje. Dit was een grapje.
1: Dit was een grapje. Er komt er net nog even een appje binnen van iemand die zegt... samen zijn is gewoon een heerlijke plaat. Je kunt er alles over zeggen. Het is gewoon een heerlijke plaat. Dat,
0: dat zegt meer dan dat gezeur van mij.
1: Ja, hè. Dan gaan we door naar André Hazes. Nog een keer, want die hebben we net ook al gehad natuurlijk. Maar ja, die staat natuurlijk meerdere keren in de lijst. Dat soort artiesten. Net als De Dijk staat er bijvoorbeeld 5 keer in de NH Top 100.
0: Ja? 5 keer?
1: 5 keer, dames en heren.
0: Wauw.
1: Ja.
0: Hebben we geen versterking nodig?
1: Nee. Goed, hè? André Hazes, die staat ook een paar keer in. En met Kleine Jongen staat hij nu op nummer. Eens even kijken.
3: Nummer 8.
1: Oké. Okay.

0: MTV.
1: Ja.
0: Had ik helemaal bloot een keer te gast.
1: Ja, je hebt natuurlijk 100 jaar geleden was je op televisie. Bijna dagelijks, toch? Tussen 2 en 4.
0: Met de Foute Hansparade ook.
1: Ja, en dan kwam Herman Brood van te gast.
0: Ja, die kwam langs. En als je dan... hij zei, ik kom wel als ik maar mijn natje en mijn natje heb op tijd.
1: Alleen maar natje, ja.
0: Ja, dan hadden we een paar van die flesjes van die shotjes hadden we neergezet. En echt maar na 1,5 uur was het op. Het ging ook meteen weg.
1: Shotjes op wegwezen.
0: Ja. Maar geweldig was die.
1: Is dat nog ergens terug te kijken trouwens? Sorry dat ik...
0: Jawel, ja.
1: Ergens op YouTube, weet ik veel.
0: YouTube, ja. Leo Live, dat is wel leuk. Hans, als je dat allemaal intikt. Ja,
1: mooie tijd.
0: Leidse Benno, optreden van Leidse Benno.
1: Ja, half jaren 90, een beetje 94, 95 zo.
0: Ja, vanaf 1994 tot...
1: Cold TV, ja, was bijzondere televisie inderdaad. Ja. Vernieuwende televisie, dat mag je gerust zeggen. Nou, de lijst van de top 100 dit jaar is ook wel een beetje vernieuwend, maar misschien op het einde niet zo. Heb ik al veel verklapt nu?
0: Nee hoor.
1: Nou ja, je kunt hem al zien hè, op nanieuws.nl/top100. Dus hij staat er natuurlijk al te pronken. En wie weet is degene waar jij op gestemd werd... wel degene die straks nummer 1 is in de top 100. Dat moet je gewoon even afwachten. Dat komt goed. Ja. We hebben nog een paar liedjes te doen, namelijk een stuk of 6.
0: Ja, denk het ook.
1: Wil dat doen?
0: Ja, ik denk het ook.
1: En op 6, wie staan daar eigenlijk? Dus even kijken.
0: Oh, nou, met z'n drieën staan ze.
1: De 3 is natuurlijk uit Volendam, hè. Het Wiegelied, dat is wel echt zo'n liedje die... voor een beetje een kinderliedje, toch? Er zit er zo'n kinderding in.
0: Ja, zo aan het eind van een show.
1: Een beetje, zo. Gaan we even luisteren gewoon weer.
0: Oh, goed. Ja,
1: zijn we even weer... Oh ja, dat was het Wiegelied tot nummer...
2: Nummer 6.

0: dansen, dansen.
1: Eigenlijk dacht je, deze groep gaat nooit stoppen.
2: Dacht je dat?
1: Ja, dacht ik.
2: Toch gestopt, hè? Ja. De dijk op de NH, of in de NH top 100, op de vulkaan. Ze hebben dit liedje ook gezongen op een vulkaan, wist je dat?
1: Nou, dat lijkt me nou zo origineel.
2: Wist niemand, hè? Nee, dat is ook niet zo trouwens. Nee. Geen onzin verkopen hier. Dat kan natuurlijk niet. Nou. Want het is allemaal heel serieus, deze lijst. De NH top 100 terug te vinden ook op nhnieuws.nl/top100. Dan kunnen we even meekijken naar de laatste vier die we gaan draaien, Leo.
1: Ja.
2: Gaan we het allemaal redden?
1: Niet zeggen de vier laatste, want er is maar één de laatste.
2: Nee, dat
1: is die is de eerste dit keer, de laatste.
2: Ja, de laatste is de eerste. Mooi, is dat omgekeerde lijst. We beginnen bij 100 en dan stopt het bij 1. Dat is logisch met een top 100. Ja, gaan we het redden? Dat is een beetje de vraag inderdaad. Als we naar de tijd kijken, moeten we snel naar de...
3: Nummer 4.
2: Oké, doen we dat. Ramzi Shafi, nog een keer. Zing, vecht, huil, bid en...
1: Lachen, werken, bewonderen.
2: Bewonderen.
4: Voor degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dicht beslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek. Voor degene met de snel vergeten namen. Voor degene met het vruchteloze zoeken. Moet nu weten, we zijn allemaal samen.

Voor degene met de slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots, in zijn risicoloze hoge toren, op zijn risicoloze hoge rots. Moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

Voor degene met het open gezicht. Voor degene met het naakte lichaam. Voor degene in het witte licht. Voor degene die weet, we komen samen.

0: lekker hè, van Dikke Oud Stil in mij.
1: Ja.
0: Toch wel lekker. Maar je had er net wel iets over te zeggen, Kort. Maar wil je dat nog melden? Of zeg
2: dat
0: je
2: ik
0: nou...
2: het een heel mooi liedje vond, maar dat ik van Abel nog onderweg, dat vind ik, dat is een liedje met een snik.
0: Snik.
2: Dit heeft net de snik niet.
0: Nee. Maar te vaak gehoord misschien ook.
2: Nou ja, dat zou kunnen, ja. Maar echte, dat kun je niet vaak genoeg horen.
0: Nee, dat is waar. Als het echt een goed liedje is, dan kun je niet vaak genoeg horen. Dit is de NH Top 100. Als je net inschakelt, nou, dan ben je wel een beetje
2: laat hoor.
0: Want we zitten in de laatste twee liedjes.
2: Ja.
0: Dus het wordt wel een beetje spannend, maar niet spannend als je de lijst al hebt gezien bij ons op de website. Dan staat het al helemaal klaar voor je.
2: Kan zijn dat er een foutje in de lijst zit.
0: Ja?
2: Ja.
0: Nee, er zit geen foutje in de lijst. Maar wat wel leuk is, natuurlijk Noord-Holland heeft erop gestemd. Jij hebt erop gestemd. Dus degene die straks voorbij komt op nummer 1. Nou, dat is gewoon de nummer 1. Daar is gewoon het meest op gestemd. Zo simpel is het eigenlijk een beetje. Nou, voordat we aan de nummer 1 toe zijn, dan heb je meestal een nummertje 2 ook nog te doen.
2: Ooit in Engeland, met de BBC, als slechtste single van de week betiteld deze.
0: Is dat zo?
2: Ja, niet vanwege de muziek, maar
0: deze?
2: Vanwege de tekst.
0: Slechte tekst.
2: Ja, volgens mij echt.
0: Oh, daar komen we straks nog even op terug. Vind ik wel heel leuk. Maar wel de bekende drummer ook, hè?
2: Ja.
0: Ja. Wie dan? En die huisman.
2: Ja.
0: Lucifer. House for Sale op 2 in de NH Top 100.

0: De duo schreef ook liedjes voor Cher.
1: Oh, is dat zo?
0: Ja, ja. En in Londen heeft het... En bij de muziek heeft het een keertje als worst single van de week.
1: Ja, dat zei je.
0: De tekst niet goed.
1: Lucifer was het House for Sale hier in de...
2: Dit is NH, de top 100 van Noord-Holland.
1: Nou, we zijn aan het einde gekomen van onze lijst. We gaan op naar de nummer 1.
0: Geweldige stem even van Margriet Eshuis, hè? Margriet Eshuis, geweldige stem. Ah, jammer dat zeker,
1: absoluut. Ja. En de nummer 1 is... Ja, je hebt hem al gezien. Yves Berendsen natuurlijk. En we hebben hem nu aan de lijn. Goedemiddag,
0: Yves. Lijn, ja.
1: Ja, hoor.
3: Goedemiddag.
1: Bijna avond. Heren. Ja, zometeen ga je optreden. Ja. Volgens mij, Wolter Kroes gaat daar ook optreden. In Monnikendam, hè?
3: Ja, klopt. Ja. We zijn onderweg. En het is nog niet zo makkelijk om te komen, want er ligt van alles open.
1: Ja, dat is waar.
3: Maar het wordt leuk.
1: Er ligt van alles open. Maar we moeten jou feliciteren, want je bent weer de nummer 1 geworden in de NH Top 100.
3: Ja, te gek, hè?
1: Ongelooflijk.
0: Ja, als je 1 staat in Noord-Holland, dan ben je toch eigenlijk klaar met je carrière. Dus toch,
3: ja, stoppen. Voornamelijk ook als het de provincie is waar je vandaan komt. Dat is natuurlijk normaal leuk.
0: Ja, toch, Haarlem. Okay. Hè?
3: Ja,
1: ik weet nog dat je vorig jaar vertelde dat je oma altijd luisterde naar... En is het nog steeds zo? Of?
3: Nou ja, ik wil niet in herhaling vallen, maar altijd als ik bij de thuis kom... En dat is eigenlijk in de drukke bestaan soms nog wel een beetje te weinig. Maar altijd als ik binnenkom, dan hoor je die herkenbare klank en liedjes van jullie. Dus ik heb altijd naar NH Radio staan, ja.
1: Ja, dan hoeft ze jou af en toe ook voorbij komen. Dan zal ze ook alweer appetrots zijn, toch?
3: Ja, neem ik aan. Zeker. Absoluut. Ja. Zeker.
1: En wat vind je ervan dat Noord-Holland nou wederom weer voor jou heeft gekozen... om op nummer 1 te staan in onze top 100?
3: Nou ja, dat zegt iets over de muzieksmaak van onze provinciegenoten.
1: Zo is het.
3: Nee, dat is gewoon, gewoon te gek. Ja, het is, kijk, die mensen kunnen natuurlijk uit alles kiezen. En als je dan... en dat je uit al die songs dan toch op 1 staat... dan is dat gewoon heel bijzonder. En kijk, weet je, muziek blijft smaken. Dus andere mensen zullen denken, ja, waar gaat het over? Maar... Ja, wat heel bijzonder is met dit liedje is dat het gewoon... Het blijft gewoon, als ik het zing, dan er gebeurt iets met mensen. Dus mensen kennen zich erin. En dan ook nog in combinatie met gewoon een hele gezellige vibe, zeg maar. Het is gewoon heel, je wordt er heel happy van. Dus het is gewoon een heel bijzonder liedje. En ik ben hem blijven trots op.
0: Lief, maar één dingetje vragen daarover. Eerder in het programma zat ook Carol Emerald. En die had op een gegeven moment een soort van muzikale burn-out van zichzelf. Die vond het eigenlijk echt vervelend om die... Heb jij dat wel eens dat je denkt van... Jeetje, dit liedje, dat zou ik dan toch eigenlijk liever... Of zing je ze allemaal met plezier?
3: Sommige mensen vragen dat. Ik krijg die vaak wel vaak. Dat ze zeggen van, ja, word je nou niet eens moe van elke keer weer dat liedje. Maar tot op heden, kijk, misschien is het over 10 jaar anders, maar... Kijk, tot op heden, overal waar ik kom, is de reactie altijd wel hetzelfde. Maar het is zoiets unieks en speciaals. Dat het toch overal altijd wel weer anders is. En je kunt er bijna niet aan wennen aan als je staat op te treden en duizenden mensen zingen dat mee. Dat gaat niet vervelen. Dus ik, ja, op antwoord op je vraag te geven, ik heb dat op het moment, heb ik dat nog niet. Misschien wel met liedjes uit het verleden. Ik heb bijvoorbeeld een liedje Zin in jou. Dat is echt al 8-9 jaar. Dat zing ik dan wel nog steeds. Omdat het is ook gewoon wel een liedje wat onder een heel groot publiek bekend is. Mm. Daarvan heb ik wel eens gezegd. Ja, weet je, ik ben natuurlijk ook. Ik ben nu 32. Toen ik dat maakte was ik 24 jaar. Dan zijn ook misschien andere thema's waar je over zingt, weet je. Maar,
0: als je fans ervan houden, dan...
3: Dan moet je... Kijk, muziek maak je uiteindelijk, vind ik, niet... Misschien een beetje voor jezelf, maar voornamelijk ook wel voor je luisteraar.
1: Ja, als de zaal eenmaal iedere keer weer losgaat op zo'n liedje, dan krijg hij gewoon nieuwe energie van. En dan denk je, ik kan het nog 100 keer doen. Of 1000
3: keer. Dat gaat niet vervelen. Precies. Nee, dat gaat niet vervelen. Maar ligt misschien ook aan de muziekstijl. Hè? Kijk, als je luisterliedjes brengt, dan is dat misschien weer anders. Maar goed,
1: wordt het een beetje afgezaagd. Nou, op dit moment sta je gewoon weer op nummer 1. Wil je nog even ons publiek bedanken? Want ze hebben toch allemaal op jou gestemd. Dan ga je gang. Even dat draaien we natuurlijk even.
3: Ja, heerlijk. Nou ja, alle luisteraars van NH Radio, bedankt voor het stemmen.
2: Nummer 1.

0: legendarische musical Foxtrot komt naar u toe. Met liedjes van Annie M. G. Schmid en Harry Banning. Een sprankelend verhaal vol humor, glamour en verrassende actualiteit. Met Gerry van der Klei, William Spaai en vele anderen. Boek nu op delamar.nl.
1: Elke maandag pas ik op mijn kleindochter Evie. We hebben het altijd zo leuk samen. Ik zorg met alle liefde voor haar. Maar wie zorgt er straks voor mij?
2: Dat doen we samen, met Omring. Want met de thuiszorg van Omring krijg je net dat beetje extra ondersteuning wanneer het nodig is. Kijk op omring.nl/thuiszorg.
3: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
4: Een praatje, een wandeling, een luisterend oor. Als vrijwilliger bij Samen maak jij echt het verschil in het leven van ouderen. Samen werkt niet zonder jou. Word je ook vrijwilliger bij Samen? Reageren kan via werkenbijsamen.nl.
5: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
6: Hallo Mulder, Theo Mulder. U weet wel van Bandgarage Amstelveen. Wij zijn KGM-dealer. En nu zijn het diverse nieuwe modellen. Zoals de KGM Taurus EVX. Een station met de ruimte van een SUV. Elektrisch, 460 kilometer, trekgewicht 1500 kilogram. Vanaf 41,250, 10 jaar garantie, 1 miljoen kilometer op het accupakket. Het is een geweldige auto.
7: In het echte Amsterdam is er Kema Vlees. Hoge kwaliteit vlees voor zeer betaalbare prijzen. Let op! Aankomende week kogelbiefstuk, €24,99 per kilo. Kijk op kemavlees.nl.
6: Hallo Mulder, Theo Mulder. Wilt u misschien wel een echte stationwagen? Nou, die hebben we toevallig van KGM. Stoere stations voor een goede prijs. Kijk op bandgarage.nl.
8: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Jeffrey stelt via een app vragen aan zijn huisarts.
9: Dat scheelt mij een reisje naar de praktijk.
8: En het scheelt de huisarts een hoop tijd.
10: Zo hou ik ruimte voor andere patiënten.
8: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Doe jij ook mee?
11: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
12: Hallo, ik ben Francine uit het mooie Haarlem.
13: Ik ben Piet en ik kom uit de Pijp.
14: Wij zijn Joop
15: en Gerda en komen uit het historische stadje Purmerend.
16: Thuis in heel Noord-Holland.
17: Het is 6:00.
18: Renate Kok met het NOS-journaal. Het dodental na de zware Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opgelopen tot zeker 8. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. En volgens president Zelensky worden ook nog 20 mensen vermist. Die waren mogelijk in een wooncomplex van 9 verdiepingen in Kiev dat instortte na een inslag. Zelensky zegt dat de Russen de afgelopen dagen vrijwel onophoudelijk aanvallen uitvoeren. Twee vrouwen uit Stadskanaal worden verdacht van zeer ernstige kindermishandeling. De kinderen van 6 en 7 zouden zijn geslagen en geschopt en ook zijn opgesloten in de kelder. Het meisje van 6 belandde tot 2 keer toe in het ziekenhuis, onder meer vanwege ondervoeding. Haar school trok uiteindelijk aan de bel en toen bleek dat ook het zoontje van de andere vrouw zwaar werd mishandeld. Beide kinderen zijn ondergebracht bij de jeugdbescherming. In de Golf van Oman is een klein schip gekaapt, vermoedelijk door Iran. Het zou zijn gebeurd toen het schip bij de Verenigde Arabische Emiraten voor anker lag. Er zou geen contact meer zijn met de bemanning. Het schip, dat onder Hondurese vlag vaart, lijkt nu richting Iran te gaan. De Britse minister van Volksgezondheid stapt op. Minister Streeting zegt geen vertrouwen meer te hebben in premier Starmer na het grote verlies bij de lokale verkiezingen van vorige week. De twee zijn partijgenoten. Streeting wordt genoemd als mogelijke opvolger van Starmer. En het cruiseschip dat vast zat bij Bordeaux mag vanavond weer verder. Het schip lag sinds gisteren in de Franse haven, nadat daar tientallen passagiers ziek waren geworden. 1700 mensen aan boord moesten in quarantaine. Al snel bleek dat het om een buikvruggriep ging. Er is geen verband met het hantavirus dat onlangs uitbrak op een ander cruiseschip. Het weer dan, de buien trekken weg naar het zuidoosten. Verder is het droog met opklaringen. En vannacht daalt de temperatuur dan naar een graad of 3. Morgen opnieuw buien en met maximaal 12 graden blijft het fris. Dit was het NOS Journaal.
14: Wil je met je gezin op pad? Er is voor alle leeftijden wat leuks op de bazaar.
17: Jan verhuurde zijn pandje. Hartstikke aardige huurder. Betaalde netjes tot de politie binnenviel. Pandje dicht, centjes weg, naam in de krant. Niet elke huurder is wie die lijkt. Herken de signalen van drugscriminaliteit. Ga naar pvona.nl.
19: Ontdek de parel van Noord-Holland. Met honderden outlets, boutiques en markten is De Bazaar het meest afwisselende winkelgebied van Europa. Er zijn producten en gerechten uit meer dan 50 culturen. De Bazaar. Shop, eet en word verrast.
20: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670-6067. Smitje met DT.
21: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
22: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
23: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
24: Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Creon kozijnen.
25: Mensenrelatie, Radboud Visser.
26: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
25: Jazeker.
27: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
28: Non-stop muziek.
29: De NH Muziek Mix.

0: het grootste percentage Noord-Hollandse hits.
1: Muziek gemaakt op Noord-Hollandse bodem.
0: Helemaal NH.
1: Helemaal NH.
0: Nick Velderman. Zaterdag.
2: Van 5 tot 7.
0: Op de radio bij NH.

0: Dit is een Uittip.
1: In het lange hemelvaartweekend van 14 tot en met 17 mei is het Ambachtenfestival in het Enkhuizer Zuiderzeemuseum. Geniet in het levendige Zuiderzeedorp van alle demonstraties en optredens. Ga voor meer info en tickets naar zuiderzeemuseum.nl.
0: Dit was een Uittip.
2: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
3: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met NH Media. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
4: Dat laadje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl, onderdeel van Spiegelgracht Juweliers. Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
5: Interesse in een scootmobiel die verder kan, bijzonderder is, breder is en sneller is. Ga dan naar Scootmobiel Amsterdam aan de HJE Winkenbachweg 99. Welkom.
6: Een praatje, een wandeling, een luisterend oor. Als vrijwilliger bij Samen maak jij echt het verschil in het leven van ouderen. Samen werkt niet zonder jou. Word je ook vrijwilliger bij Samen? Reageren kan via werkenbijsamen.nl.
0: Dit is een Uittip.
1: Kom naar de 10e editie van Caravaan Festival. Het beste theater op locatie. Van 22 tot en met 31 mei beleef je bijzondere voorstellingen. Live muziek en comedy op buitengewone plekken in Alkmaar en omstreken. Kijk snel op caravaan.nl.
0: Dit was een Uittip.
7: Ik ben Aria uit Hoofddorp.
8: Ik ben Dennis van den Horren uit Zandvoort.
9: Ik ben Ad uit Hoofddorp.
10: Ik ben Ellis en ik woon in Zaandijk.
11: Ik ben Ravi en ik kom uit Hilversum.
12: Ik ben Ivana uit Medemblik.
13: Thuis in heel Noord-Holland.
14: Het is 7 uur.
15: Renate Kok met het NOS Journaal. Op Saba zijn hulpdiensten bezig met een grote zoekactie naar een vermiste Nederlander. Die keerde gisteren niet terug van een tocht in het Wells Bay-gebied. Er wordt onder meer met drones en een helikopter naar de man van in de 50 gezocht. In Rotterdam is vanmiddag het bombardement op de stad aan het begin van de Tweede Wereldoorlog herdacht. Vandaag, precies 86 jaar geleden, werd daardoor bijna de hele historische binnenstad van Rotterdam vernietigd, ook door de branden die daarna ontstonden. Burgemeester Schouten legde een krans en hield een toespraak. De herdenking maakte op haar veel indruk.
16: Ja, dat is dan ook het moment dat ongeveer de klokken gaan luiden hier. En dan besef je dat dat het moment was waarop 86 jaar geleden ook hier de echte bommen uit de lucht kwamen. En ik blijf het altijd een ongelooflijk indrukwekkend moment vinden. De langdurigheid van de bombardementen, maar ook wat daarna allemaal met de stad is gebeurd, dat gaat dan wel door je heen.
15: Ja, in haar toespraak ging ze ook in op de huidige onrust in de wereld en ook hier.
16: Ook in dit land verschillen wij van mening over heel veel zaken. Uiteindelijk moeten we altijd in het debat, in het gesprek met elkaar tot een oplossing komen. En als dat niet gebeurt, zien we ook letterlijk de verwoestende beelden van over heel de wereld waar dat toe kan leiden. En uiteindelijk zijn altijd mensen daar het slachtoffer van.
15: Davide Ballerini heeft de zesde etappe van de Giro d'Italia gewonnen. De Italiaan profiteerde van een valpartij in de laatste kilometer in de straten van Napels. Daarbij gingen de sprinters, onder wie Dylan Groenewegen, onderuit. Uiteindelijk bleef Ballerini over met de Belg Jasper Stuyven, die tweede werd. De leiderstrui blijft om de schouders van de Portugees Afonso Eulalio. Het weer dan de buien trekken weg. Verder droog en opklaringen. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 3. Morgen opnieuw buien en maximaal 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
17: Non-stop muziek.
0: De NH Muziek Mix.

0: tekst en uitleg.
1: Roland Jacobs is de stiefzoon van Thijs van Leer, de voorman van de legendarische Nederlandse band Focus. Met de muziek van Focus uit de jaren 70 componeerde Roland Jacobs de Focus Symfonie, die nu met groot orkest wordt uitgevoerd in het Concertgebouw. Roland Jacobs is de gast. Natuurlijk hebben we weer twee nieuwe vergeten liedjes en een vertaalplaat.
0: Zondag van 10 tot 12.
2: Tekst
0: en uitleg met Jos Heremans.
1: Bij NH.

0: Ik ben Johnny, Bambioens cupcakebakker uit Amsterdam.
1: Ik ben Nico en ik kom uit Scharwoude.
2: Hallo, ik ben Alexander en ik woon in Wees, het leukste stadje binnen Amsterdam. Thuis in heel
3: Noord-Holland. Het is 8 uur.
4: Renate Kok met het NOS Journaal. De burgemeester van Greater Manchester, Andy Burnham, stapt naar voren als mogelijke opvolger van de Britse premier Starmer. Starmers positie wankelt steeds meer sinds een Labour-partij vorige week de gemeenteraadsverkiezingen verpletterend verloor. Burnham wil meedoen aan een tussentijdse verkiezing om in het parlement te komen. Eerder stapte ook de minister van Volksgezondheid op, Streeting. Die zegt dat hij het vertrouwen kwijt is in Starmer, en ook hij wordt vaak genoemd als premierskandidaat. In Milaan is een Nederlander veroordeeld tot 21 jaar cel voor een brand waarbij 3 Chinezen om het leven kwamen. Hij stak een gebouw in brand waar de slachtoffers lagen te slapen, en dat gebeurde in opdracht na een ruzie over geld met de eigenaar van het pand, zegt correspondent Angelo van Schaik.
5: 2 Chinezen die de opdracht gaven aan deze man uit Middelburg opereerden vanuit Nederland, vanuit Eindhoven, spraken ook Nederlands en hebben hem dus opgebeld om dit klusje te klaren.
4: Het Italiaanse Openbaar Ministerie had levenslang geëist tegen een Nederlander. Op Saba wordt gezocht naar een vermiste Nederlander. Die man die keerde gisteren niet terug van een wandeltocht in het Wells Bay-gebied. Er wordt onder meer met drones en een helikopter naar hem gezocht. En de Italiaanse wielrenner Ballerini heeft de 6e etappe van de Giro d'Italia gewonnen. Hij profiteerde van een valpartij in de laatste kilometer in de straten van Napels. Daarbij gingen sprinters, onder wie ook Dylan Groenewegen, onderuit, zag commentator Gabriel Melging.
6: Maar de Italiaan Malucelli probeert er toch van af te staan, en daar gaat Groenewegen onderuit. Ze gaan allemaal onderuit bijna. Oh, dit zag je aankomen met deze vervelende, listige finale. Met die onheilspellende kasseienbocht op 400 meter voor de streep. Wat een drama.
4: Ja, uiteindelijk bleef Ballerini over met de Belg Jasper Stuyven, die tweede werd. Het weer dan, de buien trekken weg naar het zuidoosten. Verder droog met opklaringen. Morgen opnieuw weer buien en dan worden 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Non-stop muziek.
7: De NH Muziekmix.

speelt zich veilig en wie moet er de play-offs in om degradatie te voorkomen? Zondag valt de beslissing onderin de Eredivisie bij FC Volendam Telstar. Ajax hoopt tegen Heerenveen de play-offs voor Europees voetbal te ontlopen. En we zijn natuurlijk ook bij de laatste wedstrijd van AZ tegen NAC Breda. De laatste speelronde in de Eredivisie, live in een extra lange uitzending van NH Sport. Zondag vanaf 2 uur, hier op de radio.

0: Ik ben Roos en ik kom uit Amsterdam.
1: Ik ben Ans van de Ontbijtbank en ik kom uit Amstelveen.
2: Ik ben Arthur en ik kom uit Amsterdam.
3: Ik ben Kaylin en ik kom uit Hoofddorp.
4: Ik ben Lise en ik kom uit Alkmaar.
5: Thuis in heel Noord-Holland.
6: Het is 9 uur.
7: Renate Kok met het NOS-journaal. Twee vrouwen uit Stadskanaal die verdacht worden van ernstige kindermishandeling zijn vanavond al aangehouden. Dat is gebeurd vanwege de onrust die is ontstaan, zeggen politie en OM. Zo zijn er in Stadskanaal ruiten ingegooid bij woningen die in verband worden gebracht met het stel. De kinderen van 6 en 7 zijn inmiddels ondergebracht bij de jeugdbescherming. Ze werden fysiek mishandeld en het meisje van 6 belandde ook in het ziekenhuis, onder meer omdat ze ondervoed was. De zaak kwam aan het licht na een melding van school. De Britse politicus Andy Burnham stapt naar voren om premier Starmer op te volgen. Burnham is nu nog burgemeester van Greater Manchester, maar wil meedoen aan een tussentijdse verkiezing om in het parlement te komen. Burnham is zeer populair, zegt deze analist.
8: He's massively popular, 41% approval rating in the Northwest. And look, he needs to make the case that he can speak the country and be listened to by the country and do and to deliver a Labour message.
7: Starmer's positie wankelt steeds meer. Eerder vandaag stapte ook zijn minister van Volksgezondheid op. In Chicago is een replica van de iconische auto Kit uit de film Knight Rider beboet voor te hard rijden. Het is opvallend omdat die auto al jaren in een museum staat. Na het bestuderen van de foto's gaat het museum ervan uit dat het om een identieke kopie van de auto gaat. Het museum wil de boete dan ook niet betalen. En de bekerfinale in België is gewonnen door Union. De Brusselse club won met 3-1 van stadsgenoot Anderlecht. Na 90 minuten stond het nog 1-1. En pas in de verlenging wist Union het verschil te maken tot vreugde van de fans.
9: We hebben gewonnen!
10: Het beste moment vandaag.
11: Ja, toen die 1-1 viel, was het geloof natuurlijk wel een klein beetje minder. Maar aan de andere kant, bij Union, weet je wel, die trekken het altijd over de streep.
9: Anderlecht is toch maar een kalm, zwak broertje.
7: Ja, Union maakte ook nog kans op de landstitel in België. Het weer dan, vooral in het zuidoosten nog een bui. Verder is het droog, opklaringen ook. Het gaat afkoelen naar een graad of 3. Morgen dan weer opnieuw buien en worden 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Non-stop muziek.
12: De NH Muziek Mix.

0: zaterdagmiddag van 2 tot 5.
1: Duizend van 3.
0: Nummer 77.
2: Nummer 77.
3: Het droevige verhaal.
2: Leo en Nico behandelen de ingestuurde tips

0: Ik ben Femi en kom uit Ouderkerk aan de Amstel.
1: Ik ben Anneke en wij komen uit Limmen.
2: Ik ben Ronald Boer en kom uit het prachtige Ouderp.
3: Hoi, ik ben Slijka en ik kom uit Purmerend. Thuis in heel Noord-Holland.
4: Het is 10:00.
5: Renate Kok met het NOS Journaal. Twee vrouwen uit Stadskanaal die verdacht worden van ernstige kindermishandeling zijn vanavond al aangehouden. Eigenlijk zou dat pas later gebeuren, maar vanwege de onrust grepen politie en OM nu al in. Zo zijn er in Stadskanaal ruiten ingegooid, zegt verslaggever Marjolein Hogevorst.
6: Dat zou gaan om de woning van één van de moeders en de andere woning zou zijn van de broer van de andere moeder. Kortom, het nieuws roept veel emoties op hier.
5: Twee kinderen van het stel werden fysiek mishandeld. Een van hen kwam ondervoet in het ziekenhuis terecht. Op Sabaan wordt gezocht naar een vermiste Nederlander. Die man die keerde gisteren niet terug van een wandeltocht in het Wells Bay-gebied. Er wordt onder meer met drones en een helikopter gezocht. Bij een jaarlijkse omstreden vlaggenmars in Oost-Jeruzalem zijn 13 mensen opgepakt. Bij die mars vieren nationalistische Israëliërs de bezetting van Oost-Jeruzalem. En daarbij worden Palestijnse burgers en winkels aangevallen, zegt deze activist.
7: Attacking Palestinians, vandalizing stores. We see that all the stores are already closed since the morning because they're afraid from my vandalism. So we are trying to shield and protect as much as we can.
5: Volgens VN is het bezetten van Oost-Jeruzalem door Israël illegaal. En de burgemeester van Greater Manchester, Andy Burnham, die stapt naar voren als mogelijke opvolger van de Britse premier Starmer. Starmers positie wankelt steeds meer sinds een Labour-partij vorige week de gemeenteraadsverkiezingen verpletterend verloor. Burnham wil meedoen aan een tussentijdse verkiezing om in het Britse parlement te komen. Eerder vandaag stapte ook de minister van Volksgezondheid op, Streeting. Die zegt dat hij het vertrouwen kwijt is in Starmer. En ook hij wordt vaak genoemd als kanshebber om Starmer op te volgen. Het weer, vooral in het zuidoosten, nog kans op een bui. Verder droog en opklaringen. Uiteindelijk gaat het vannacht afkoelen naar 1 graad of 3. Morgen opnieuw buien en wordt het 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Non-stop muziek.
8: De NH Muziek Mix.

0: ontbijttafel.
1: Wat dacht jij dat kaneel was?
2: Ja. En trouwens...
1: Anne, wat dacht je dat kaneel was? Nu zeggen.
3: Ik dacht dat het gewoon bestond.
1: Een spel tussen te krijgen.
0: Elke werkdag van 6 tot 10. Bij NH.

0: Ronald en ik kom uit Amsterdam. Joppie.
1: Hoi, ik ben Rita en ik woon in Wetelingbrug.
2: Lidwien en ik woon in het mooie Heemstede.
3: Ik ben Ger en ik kom uit Heemskerk.
4: Thuis in heel Noord-Holland.
5: Het is 11 uur.
6: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Twee vrouwen uit Stadskanaal die verdacht worden van ernstige kindermishandeling zijn vanavond al aangehouden. Dat is eerder dan gepland gebeurd vanwege de onrust die is ontstaan, zeggen de politie en het OM. Ze zijn er in Stadskanaal ruiten ingegooid bij woningen die in verband worden gebracht met het stel. De kinderen van 6 en 7 zijn inmiddels ondergebracht bij jeugdbescherming. Ze werden fysiek mishandeld en het meisje van 6 belandde ook in het ziekenhuis, onder meer omdat ze onder voet was. De zaak kwam aan het licht na een melding van school. De politie in Rotterdam zoekt naar een man die vanavond in een half uur tijd 3 gewapende overvallen pleegde. Met een mes ging hij naar binnen bij een winkel en 2 tankstations. Alleen op de laatste plek wist hij de inhoud van een kassa mee te nemen. Hij is gevlucht op een scooter met een bak van thuisbezorgd erop. Bij de overvallen raakte niemand gewond. De Rotterdamse politie zoekt onder meer met een helikopter naar de man. Een woordvoerder benadrukt dat mensen de man niet zelf moeten benaderen, maar 112 moeten bellen. De burgemeester van Greater Manchester, Andy Burnham, ziet het wel zitten om de Britse premier Starmer op te volgen. Starmer ligt onder vuur nadat zijn partij vorige week flink had verloren bij de lokale verkiezingen. Ook de opgestapte minister van Volksgezondheid, Streeting, wordt genoemd als opvolger. In Thailand hebben wetenschappers botten gevonden van een gigantische dinosaurus. Het dier was 27 meter lang en 2 keer zo groot als een Tyrannosaurus rex. Het is de grootste dino die ooit is gevonden in Zuidoost-Azië. Met zijn omvang was het een van de grootste soorten uit het krijt. De laatste periode van het dino-tijdperk dat eindigde met een meteorieteninslag. De dino met lange nek en staart leefde waarschijnlijk vooral van naaldbomen. Het weer, brede opklaringen en het koelt vannacht af naar 0 tot 5 graden. Tegen de ochtend raakt het dan weer bewolkt. De dag verloopt dus bewolkt met buien en het wordt fris 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Non-stop muziek.
7: De NH Muziek Mix.

Wie speelt zich veilig en wie moet er de play-offs in om degradatie te voorkomen? Zondag valt de beslissing onder in de Eredivisie bij FC Volendam Telstar. Ajax hoopt tegen Heerenveen de play-offs voor Europees voetbal te ontlopen. En we zijn natuurlijk ook bij de laatste wedstrijd van AZ tegen NAC Breda. De laatste speelronde in de Eredivisie. Live in een extra lange uitzending van NH Sport. Zondag vanaf 2 uur hier op de radio bij NH.

0: Ik ben Ursula uit Amsterdam.
1: Ik ben Irene en ik kom uit Zwaag.
2: Ik ben Nora en ik kom uit Hilversum.
3: Ik ben Bart en ik kom uit Amsterdam.
4: Ik ben Suzanne en ik kom uit Buitenveldert.
5: Thuis in heel Noord-Holland.
6: Het is 12 uur.
7: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De burgemeester van Stadskanaal heeft een noodverordening ingesteld. Die geldt tot maandag in de omgeving van de woningen van de twee vrouwen die zijn opgepakt voor kindermishandeling. Op sociale media gaan oproepen rond voor acties tegen de vrouwen. De politie vreest onder meer voor brandstichting. Daarom mogen mensen die er niets te zoeken hebben de komende dagen het gebied niet in. De vrouwen van 31 en 33 werden de afgelopen dag opgepakt. De kinderen van 6 en 7 zijn op een veilige plek ondergebracht. Het schip dat is gekaapt in de Golf van Oman had waarschijnlijk wapens aan boord. Het lag voor anker voor de kust van de Verenigde Arabische Emiraten toen er gewapende mensen aan boord kwamen. Daarna zette het schip koers richting Iran. Het schip zou een drijvende wapenopslag zijn voor beveiligingsbedrijven die schepen beschermen tegen piraten. Iran heeft nog niets over de kaping gezegd. Eerder tijdens de oorlog kaapte Iran twee containerschepen en een olietanker. Ook in de tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival zijn de favorieten doorgegaan naar de finale. Denemarken, Australië, Oekraïne en ook de Roemeense inzending over verwurging. Dat lied wordt gezien als een ode aan wurgseks, al spreekt de zangeres dat tegen. Vijf landen haalden de finale niet: Zwitserland, Luxemburg, Letland, Armenië en Azerbeidzjan. De finale van het Songfestival is zaterdag. Darters Michael van Gerwen en Gian van Veen kunnen zich niet meer plaatsen voor de play-offs van de Premier League. Van Gerwen verloor de afgelopen avond zijn eerste partij, Van Veen zijn tweede. Daardoor kunnen ze niet meer bij de eerste vier eindigen die over twee weken meedoen aan de play-offs in Londen. Ook vorig jaar zaten er geen Nederlanders in de eindronde. Michael van Gerwen won het toernooi 7 keer. Het weer: brede opklaringen, het koelt af naar 0 tot 5 graden. Tegen de ochtend raakt het weer bewolkt. De dag verloopt dan bewolkt met buien en het wordt 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Non-stop muziek.
8: De NH Muziek Mix.

0: percentage Noord-Hollandse hits.
1: Muziek gemaakt op Noord-Hollandse bodem.
0: Helemaal NH.
1: Helemaal NH.
0: Nick Velderman. Zaterdag.
2: Van 5 tot 7.
0: Op de radio bij NH.

0: ben Wil Erens de Brave en woon in Amsterdam in de mooie Transvaalbuurt.
1: Ik ben Erik en ik woon in de buurt van een markt en een niet zo gedempte gracht in Zaandam.
2: Thuis in heel Noord-Holland.
3: Het is 1 uur.
4: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Op Saba wordt nog altijd gezocht naar een vermiste wandelaar uit Nederland. De man van in de 50 keerde niet terug van een wandeling aan de westkust van het bergachtige eiland. Een van de weinige plekken op Saba waar je kunt zwemmen. De hulpdiensten zijn uitgerukt met een groot zoekteam, een drone en een warmtecamera. Het bouwbedrijf waarvoor de man werkt heeft ook een helikopter ingezet. Ook de lokale kustwacht en een Nederlandse mariniers zoeken mee. De burgemeester van Stadskanaal heeft een noodverordening ingesteld. Die geldt tot maandag in de omgeving van de woningen van de twee vrouwen die zijn opgepakt voor kindermishandeling. Op sociale media gaan oproepen rond voor acties tegen de vrouwen. De politie vreest onder meer voor brandstichting. Daarom mogen mensen die er niets te zoeken hebben de komende dagen het gebied niet in. De vrouwen van 31 en 33 werden de afgelopen dag opgepakt. De kinderen van 6 en 7 zijn op een veilige plek ondergebracht. Ook in de tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival zijn de favorieten doorgegaan naar de finale. Denemarken, Australië, Oekraïne en ook de Roemeense inzending over verwurging. Dat lied wordt gezien als een ode aan wurgseks, al spreekt de zangeres dat tegen. 5 landen haalden de finale niet: Zwitserland, Luxemburg, Letland, Armenië en Azerbeidzjan. De finale van het Songfestival is zaterdag. Darters Michael van Gerwen en Gian van Veen kunnen zich niet meer plaatsen voor de play-offs van de Premier League. Van Gerwen verloor de afgelopen avond zijn eerste partij, Van Veen zijn tweede. Daardoor kunnen ze niet meer bij de eerste 4 eindigen die over 2 weken meedoen aan de play-offs in Londen. Het weer, brede opklaringen, het koelt af naar 0 tot 5 graden. Tegen de ochtend raakt het weer bewolkt. De dag verloopt dan bewolkt met buien en het wordt 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Non-stop muziek.
6: De NH Muziekmix.

0: zaterdagmiddag van 2 tot 5.
1: De duizend van drie.
0: Nummer 77.
2: Nummer 77.
3: Het droevige verhaal.
2: Leo en Nico behandelen de ingestuurde tip.

0: Paul uit Heerdegewaard.
1: Ik ben Noor en ik kom uit Geest.
2: Ik ben Sjaak Laan, ik woon in Spanbroek.
3: Ik ben Annie uit Volendam.
4: Ik ben Ditmar uit Alkmaar.
5: Ja, ik ben Joyce en ik kom uit Enkhuizen. Thuis in heel
6: Noord-Holland. Het is 2:00.
7: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Op een pluimveebedrijf bij Biddinghuizen in Flevoland is vogelgriep vastgesteld. De ongeveer 55.000 kippen op het bedrijf worden geruimd. In een straal van 10 kilometer is een ophokplicht ingesteld. Die maatregel treft 25 bedrijven. Ook mogen in dat gebied geen pluimvee, eieren en mest worden vervoerd. Landelijke maatregelen zijn volgens het ministerie van Landbouw nog niet nodig. Die werden vorige maand juist opgeheven. Sindsdien geldt er alleen nog een ophokplicht in de Gelderse Vallei en nu dus ook bij Biddinghuizen. De vier landen in het Nederlandse Koninkrijk gaan jaarlijks met elkaar overleggen. Dat heeft premier Jette bekendgemaakt op Curaçao. Het is de bedoeling dat de landen op basis van gelijkwaardigheid bespreken hoe ze problemen gaan aanpakken. Zo moet ook de onderlinge band worden versterkt. Naast Nederland en Curaçao zijn Aruba en Sint Maarten zelfstandige landen binnen het Koninkrijk. Sint Maarten heeft al aangeboden eind dit jaar de eerste Koninkrijksconferentie te organiseren. Op Saba wordt nog altijd gezocht naar een vermiste wandelaar uit Nederland. De man van in de 50 keerde niet terug van een wandeling aan de westkust van het bergachtige eiland. De hulpdiensten op Saba zijn uitgerukt met een groot zoekteam, een drone en een warmtecamera. Ook de lokale kustwacht en Nederlandse mariniers zoeken mee. De politie in Rotterdam zoekt naar een man die de afgelopen avond in een half uur tijd 3 gewapende overvallen pleegde. Met een mes ging hij naar binnen bij een winkel en 2 tankstations. Alleen op de laatste plek wist hij de inhoud van een kassa mee te nemen. Hij is gevlucht op een scooter met een bak van thuisbezorgd erop. Bij de overvallen raakte niemand gewond. Het weer. Vannacht is het overwegend droog en koud, minima tussen 0 en 5 graden. De dag begint in het oosten en zuiden met wat zon. Verder veel bewolking met af en toe een bui bij 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Non-stop muziek.
8: De NH Muziek Mix.